0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Cadre Vin.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Cadre Vin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Cadre Vin. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre vingt.
1: Exactement.

0: Nachten. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Legalisering van cannabis op Sint Maarten moet vooral de volksgezondheid en jongeren beschermen. Uit onderzoek blijkt dat 37% van de 15-jarigen cannabis gebruikt, ruim 2 keer zoveel als in Nederland. Deskundigen willen strenge kwaliteitseisen en betere voorlichting op scholen. Een interministeriële werkgroep werkt aan regels voor verantwoorde legalisering. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden voor de dodelijke schietpartij bij Zegoe op 6 juli. Daarbij kwam de 26-jarige Steven Siemerman om het leven. De op Curaçao geboren verdachte, N.J.N., werd rond 1:15 s'nachts aangehouden aan de Saonaweg. Zijn woning aan de Guanaweg is doorzocht. De man blijft vastzitten. Dan internationaal nieuws. Nederland is na Duitsland de grootste Europese exporteur van apparatuur voor kunstmatige intelligentie. Volgens kredietverzekeraar Atradius komt 7% van de wereldwijde export van AI-goederen uit Nederland met een waarde van ruim 80 miljard euro. Dat is wereldwijd de 11e plaats. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dinsdag 2 ballistische raketten uit Iran te hebben gedetecteerd. Beide projectielen kwamen neer in zee. Inwoners kregen een waarschuwing en later het bericht dat de situatie veilig was. De VAE schortte alle handelsactiviteiten en financiële transacties met Iran op. Drentse boeren willen woensdag langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie gaan. Ze bieden daar een brief aan over de stikstofvoorstellen van het kabinet. Daarna brengen ze die naar het provinciehuis in Assen. Organisatoren verwachten meer dan 1000 deelnemers. De politie waarschuwt voor bekeuringen bij trekkers op snelwegen en N-wegen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Legalisering van cannabis op Sint Maarten moet vooral de volksgezondheid en jongeren beschermen. Uit onderzoek blijkt dat 37% van de 15-jarigen cannabis gebruikt, ruim 2 keer zoveel als in Nederland. Deskundigen willen strenge kwaliteitseisen en betere voorlichting op scholen. Een interministeriële werkgroep werkt aan regels voor verantwoorde legalisering. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden voor de dodelijke schietpartij bij Zegoe op 6 juli. Daarbij kwam de 26-jarige Steven Siemerman om het leven. De op Curaçao geboren verdachte, N.J.N., werd rond 1:15 s'nachts aangehouden aan de Saonaweg. Zijn woning aan de Guanaweg is doorzocht. De man blijft vastzitten. Dan internationaal nieuws. Nederland is na Duitsland de grootste Europese exporteur van apparatuur voor kunstmatige intelligentie. Volgens kredietverzekeraar Atradius komt 7% van de wereldwijde export van AI-goederen uit Nederland met een waarde van ruim 80 miljard euro. Dat is wereldwijd de 11e plaats. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dinsdag 2 ballistische raketten uit Iran te hebben gedetecteerd. Beide projectielen kwamen neer in zee. Inwoners kregen een waarschuwing en later het bericht dat de situatie veilig was. De VAE schortte alle handelsactiviteiten en financiële transacties met Iran op. Drentse boeren willen woensdag langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie gaan. Ze bieden daar een brief aan over de stikstofvoorstellen van het kabinet. Daarna brengen ze die naar het provinciehuis in Assen. Organisatoren verwachten meer dan 1000 deelnemers. De politie waarschuwt voor bekeuringen bij trekkers op snelwegen en N-wegen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Legalisering van cannabis op Sint Maarten moet vooral de volksgezondheid en jongeren beschermen. Uit onderzoek blijkt dat 37% van de 15-jarigen cannabis gebruikt, ruim 2 keer zoveel als in Nederland. Deskundigen willen strenge kwaliteitseisen en betere voorlichting op scholen. Een interministeriële werkgroep werkt aan regels voor verantwoorde legalisering. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden voor de dodelijke schietpartij bij Zegoe op 6 juli. Daarbij kwam de 26-jarige Steven Siemerman om het leven. De op Curaçao geboren verdachte, N.J.N., werd rond 1:15 s'nachts aangehouden aan de Saonaweg. Zijn woning aan de Guanaweg is doorzocht. De man blijft vastzitten. Dan internationaal nieuws. Nederland is na Duitsland de grootste Europese exporteur van apparatuur voor kunstmatige intelligentie. Volgens kredietverzekeraar Atradius komt 7% van de wereldwijde export van AI-goederen uit Nederland met een waarde van ruim 80 miljard euro. Dat is wereldwijd de 11e plaats. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dinsdag 2 ballistische raketten uit Iran te hebben gedetecteerd. Beide projectielen kwamen neer in zee. Inwoners kregen een waarschuwing en later het bericht dat de situatie veilig was. De VAE schortte alle handelsactiviteiten en financiële transacties met Iran op. Drentse boeren willen woensdag langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie gaan. Ze bieden daar een brief aan over de stikstofvoorstellen van het kabinet. Daarna brengen ze die naar het provinciehuis in Assen. Organisatoren verwachten meer dan 1000 deelnemers. De politie waarschuwt voor bekeuringen bij trekkers op snelwegen en N-wegen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Legalisering van cannabis op Sint Maarten moet vooral de volksgezondheid en jongeren beschermen. Uit onderzoek blijkt dat 37% van de 15-jarigen cannabis gebruikt, ruim 2 keer zoveel als in Nederland. Deskundigen willen strenge kwaliteitseisen en betere voorlichting op scholen. Een interministeriële werkgroep werkt aan regels voor verantwoorde legalisering. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden voor de dodelijke schietpartij bij Zegoe op 6 juli. Daarbij kwam de 26-jarige Steven Siemerman om het leven. De op Curaçao geboren verdachte, N.J.N., werd rond 1:15 s'nachts aangehouden aan de Saonaweg. Zijn woning aan de Guanaweg is doorzocht. De man blijft vastzitten. Dan internationaal nieuws. Nederland is na Duitsland de grootste Europese exporteur van apparatuur voor kunstmatige intelligentie. Volgens kredietverzekeraar Atradius komt 7% van de wereldwijde export van AI-goederen uit Nederland met een waarde van ruim 80 miljard euro. Dat is wereldwijd de 11e plaats. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dinsdag 2 ballistische raketten uit Iran te hebben gedetecteerd. Beide projectielen kwamen neer in zee. Inwoners kregen een waarschuwing en later het bericht dat de situatie veilig was. De VAE schortte alle handelsactiviteiten en financiële transacties met Iran op. Drentse boeren willen woensdag langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie gaan. Ze bieden daar een brief aan over de stikstofvoorstellen van het kabinet. Daarna brengen ze die naar het provinciehuis in Assen. Organisatoren verwachten meer dan 1000 deelnemers. De politie waarschuwt voor bekeuringen bij trekkers op snelwegen en N-wegen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Franse nieuws van 4 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Legalisering van cannabis op Sint Maarten moet vooral de volksgezondheid en jongeren beschermen. Uit onderzoek blijkt dat 37% van de 15-jarigen cannabis gebruikt, ruim 2 keer zoveel als in Nederland. Deskundigen willen strenge kwaliteitseisen en betere voorlichting op scholen. Een interministeriële werkgroep werkt aan regels voor verantwoorde legalisering. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden voor de dodelijke schietpartij bij Zegoe op 6 juli. Daarbij kwam de 26-jarige Steven Ziemerman om het leven. De op Curaçao geboren verdachte, N.J.N., werd rond 12:15 s'nachts aangehouden aan de Saonaweg. Zijn woning aan de Guanaweg is doorzocht. De man blijft vastzitten. Dan internationaal nieuws. Nederland is na Duitsland de grootste Europese exporteur van apparatuur voor kunstmatige intelligentie. Volgens kredietverzekeraar Atradius komt 7% van de wereldwijde export van AI-goederen uit Nederland met een waarde van ruim 80 miljard euro. Dat is wereldwijd de 11e plaats. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dinsdag 2 ballistische raketten uit Iran te hebben gedetecteerd. Beide projectielen kwamen neer in zee. Inwoners kregen een waarschuwing en later het bericht dat de situatie veilig was. De VAE schortte alle handelsactiviteiten en financiële transacties met Iran op. Drentse boeren willen woensdag langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie gaan. Ze bieden daar een brief aan over de stikstofvoorstellen van het kabinet. Daarna brengen ze die naar het provinciehuis in Assen. Organisatoren verwachten meer dan 1000 deelnemers. De politie waarschuwt voor bekeuringen bij trekkers op snelwegen en N-wegen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: laatste nieuws van 5 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Legalisering van cannabis op Sint Maarten moet vooral de volksgezondheid en jongeren beschermen. Uit onderzoek blijkt dat 37% van de 15-jarigen cannabis gebruikt, ruim 2 keer zoveel als in Nederland. Deskundigen willen strenge kwaliteitseisen en betere voorlichting op scholen. Een interministeriële werkgroep werkt aan regels voor verantwoorde legalisering. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden voor de dodelijke schietpartij bij Zegoe op 6 juli. Daarbij kwam de 26-jarige Steven Zimmerman om het leven. De op Curaçao geboren verdachte, N.J.N., werd rond 1:15 s'nachts aangehouden aan de Saonaweg. Zijn woning aan de Guanaweg is doorzocht. De man blijft vastzitten. Dan internationaal nieuws. Nederland is na Duitsland de grootste Europese exporteur van apparatuur voor kunstmatige intelligentie. Volgens kredietverzekeraar Atradius komt 7% van de wereldwijde export van AI-goederen uit Nederland met een waarde van ruim 80 miljard euro. Dat is wereldwijd de 11e plaats. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dinsdag 2 ballistische raketten uit Iran te hebben gedetecteerd. Beide projectielen kwamen neer in zee. Inwoners kregen een waarschuwing en later het bericht dat de situatie veilig was. De VAE schortte alle handelsactiviteiten en financiële transacties met Iran op. Drentse boeren willen woensdag langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie gaan. Ze bieden daar een brief aan over de stikstofvoorstellen van het kabinet. Daarna brengen ze die naar het provinciehuis in Assen. Organisatoren verwachten meer dan 1000 deelnemers. De politie waarschuwt voor bekeuringen bij trekkers op snelwegen en N-wegen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Ik ben Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Boten en waterscooters mogen niet in zwemzones varen. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur controleert daar extra op. Overtreders riskeren sancties. Op verschillende stranden liggen drijflijnen om zwemmers te beschermen. Toch varen vaartuigen eroverheen of maken ze eraan vast. Alleen in noodgevallen mag dat. Ook zonder drijflijn mogen vaartuigen niet tot aan de kust komen. Premier Gilmar Pisas en Aqualectra-directeur Neza Isenia bieden excuses aan voor het aanhoudende stroomtekort op Curaçao. Door defecte onderdelen zijn 4 productieeenheden buiten werking geraakt. Daardoor is de capaciteit op Dokweg 2 gehalveerd tot ruim 37 megawatt. Aqualectra schakelde gisteren opnieuw gepland stroom af. De nieuwe Salu-energiecentrale moet eind dit jaar extra capaciteit leveren. Dan nog internationaal nieuws. Rusland en Oekraïne hebben opnieuw gevangenen geruild. Beide landen droegen volgens het Russische persbureau Interfax elk 103 krijgsgevangenen over. De Verenigde Arabische Emiraten bemiddelden bij de ruil. Tijdens de 4,5 jaar durende oorlog hebben de landen al duizenden gevangenen uitgewisseld. De ECB-president Christine Lagarde waarschuwt dat Europa niet mag achterblijven in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Volgens haar liep Europa bij de eerste digitale revolutie al achter. Europese bedrijven hebben door versnipperde financiële markten moeite om genoeg kapitaal aan te trekken voor groei. Honderden Chinese robotfabrikanten tonen woensdag in Beijing hun nieuwste robots. De sector wordt een belangrijk strijdtoneel in de concurrentie tussen China en de Verenigde Staten. Het aandeel van fabrikant Unitree schoot in Shanghai bij de beursgang 629% omhoog. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Close your eyes. Hear the island sound. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Jeremy Kesseler.
3: Je wondere woensdag is begonnen met lip sync en de 4taps.
4: Yo, Steven hier. Keep it going.

0: Lifting of Paradise en de Four Tops. Bon dia, bon dia. Ja, daar is je woensdag alweer lekker van start gegaan. Jeremy Kesseler hier, het is 6:11. Zo, de vernieuwde ochtendshow hier op Paradise is al sinds maandag van start. En het is mijn eer om dit voor jou te mogen verzorgen. En ik vind het fijn dat je erbij bent, dus je bent lekker op tijd onderweg. Dan laat ik je dan even meenemen ook wat er afgelopen nacht is gebeurd. Dit is belangrijk om even van op de hoogte te zijn. Want jaarlijks komen er naar schatting 25 tot 50 miljoen blikjes alleen al bijvoorbeeld in Nederland binnen zonder Nederlands statiegeld. Bijvoorbeeld uit Duitsland, Polen en Denemarken. Nou, hier op Curaçao kennen we dat systeem niet. Maar voor criminelen is dat een lucratief handeltje. Miljoenen verdienen aan blikjes die eigenlijk niet verkocht mogen worden. En daarom is denk ik blijkbaar zelfs cola tegenwoordig onderdeel, hè, al van de onderwereld. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek begonnen naar meerdere parlementariërs en adviseurs van president Volodymyr Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij Vadim Stolar en Irina Mudra, plaatsvervangend hoofd van, het presidentiële kantoor. Ja, NABU spreekt dan ook van een criminele organisatie, dat zou toch wat zijn. Over een paar jaar kan genetisch aangepaste groente en fruit makkelijker in supermarkten belanden. Let op, dit gaat je echt aan het hart. Er gebeurt natuurlijk een heleboel qua import op Curaçao. En nieuwe Europese regels die in 2028 ingaan maken het eenvoudiger om gewassen genetisch aan te passen. Bijvoorbeeld aardappelen die beter bestand zijn tegen ziektes en daardoor mogelijk minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben. Maar er zit wel een addertje onder de aardappel. Bij sommige van die gewassen hoeft straks niet eens meer op het etiket te staan dat ze dus genetisch zijn aangepast. Nou, voorstanders zijn er zeker, die zien kansen voor een duurzamere landbouw. Critici waarschuwen dat technologie alleen het landbouwprobleem niet oplost. Ja, kortom, straks kan je aardappel dus misschien genetisch gemodificeerd zijn, maar weet je dat pas als hij al lekker op je bord ligt, hè? Wat mij betreft, als ze hem gewoon lekker smaakt. Als de smaak niet verandert.
1: De zon komt langzaam.
0: Gelukkig wel.

0: mode van de Puma's op Paradise FM. En die Puma's, die zijn weer opgedoken. Thomas Agda, Paul de Munnik en de mannen van Dikhout kwamen ooit bij elkaar voor een gelegenheidsbandje dat vervolgens 2 gigantische hits scoorde. En nu, ruim 20 jaar later, duikt er ineens weer een nieuwe Puma's plaats op met Snelle. Ik weet niet of je hem al hebt gehoord, maar dan is de vraag niet meer of de Puma's terug zijn, maar vooral, wie heeft besloten dat een gelegenheidsbandje gewoon een abonnement op een comeback mocht nemen?
1: Het werkwoord van de week. Herkenbaar voor de werkvloer en onze eilandmentaliteit.
0: De dag moet je lekker luchtig beginnen om de rest van de dag in een goede flow te zitten, is mijn ervaring. En daarom heb ik dit item bedacht, het werkwoord van de week. Het is echt bedacht, hoor. Het is geen bestaand werkwoord. Het zou zomaar misschien wel in het papiermens ook een versie kunnen hebben. Geen idee, maar miezelen. Straks eens even aan Nelly vragen. Die komt binnen voor het nieuws om 6:30. Oh, ze schudt al nee. Miezelen bestaat niet in het papiermens. Nee, hè? Nee. Ik heb het ook zelf bedacht. In ieder geval, het betekent met opvallend veel aandacht blijven nadenken over een klein detail, terwijl de rest van de wereld al lang verder is gegaan. Nou, dat zou je als een voorbeeldje in een zin kunnen gebruiken. Ik bleef maar miezelen over dat ene zinnetje in die mail, terwijl niemand anders hem überhaupt had opgemerkt. Miezelen klinkt dus klein, en eigenlijk is het dat ook. Je maakt van een kruimel een complete vergadering in je hoofd. Toch doen we het allemaal wel eens, meestal precies op het moment dat we eigenlijk gewoon door zouden kunnen gaan.
1: Dit is jouw opgewekte dagstart. De Paradise FM ochtendshow met Jeremy Kesseler.
0: En in de ochtend en op een dag vooral niet terugkijken. Heel erg boos. Hè? Oasis heeft al begrepen, die boodschap van die band, hoor je zometeen even lekkere wat gitaren. Na deze knallen van Tennessee Paradise FM. The things we do for love.

0: voor een lekker bakkie chai thee. Chalo Chai staat vandaag op het spel. In welk dier hoor je hier? We spelen het vanaf deze week weer. Het nieuwe seizoen is begonnen. Dus houd zeker komend half uur de radio dicht bij je. Misschien wil je wel meespelen terwijl je met de familie in de auto zit. De kids eventjes misschien naar zwemmen brengt. Of ik weet niet hoe vroeg je met de kids op pad bent vandaag. Maar doe lekker mee. Met welk dier hoor je hier? Hoor je over een minuutje of 20 weer.
1: Vanaf nu luister je nog makkelijker naar je favoriete radiozender. Met de Paradise FM-app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM-app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
5: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment

vaste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: Zo, goedemorgen. Goed dat je erbij bent. We praten hierbij over het laatste nieuws. Daarmee is het 6:01. Hier is Nelly Rossa.
1: Pisas en Aqualectra-directeur Isenia maken excuses voor het aanhoudende stroomtekort. Door verkeerde fabrieksonderdelen raakten eind vorig jaar 4 centrales op de Dokweg zwaar beschadigd, waardoor de capaciteit daar halveerde. De verzekeraar keert bijna 20 miljoen gulden uit en Aqualectra stelt onderhoud uit en praat met Toolbase Crew over het inzetten van gasturbines op de Isla. Bij weinig wind blijft gepland schakelen nodig. Eind dit jaar moet de nieuwe Salud-centrale de problemen definitief oplossen. En boten en waterscooters die in zwemzones varen of drijflijnen negeren riskeren een boete tot 500 gulden of 2 maanden cel. Het ministerie van Milieu en Natuur waarschuwt dat over de lijnen varen of eraan vastmaken levensgevaarlijk is. Alleen in noodgevallen mogen vaartuigen de zones passeren. Ook op stranden zonder drijflijn geldt een strikt vaarverbod dicht bij de kust. En nieuws uit Nederland. Blindelings vertrouwen op AI bij een juridische claim kan flink misgaan. De Limburgse uitzendkracht die via kunstmatige intelligentie een ontslagvergoeding eiste, staat met lege handen nadat de kantonrechter in Roermond zijn verzoek afwees. Het door AI gegenereerde verzoekschrift bevatte weliswaar wetsartikelen, maar miste essentiële informatie zoals de gewerkte periode, het salaris en de ontslagredenen. Nadat de man ook op een tweede zitting niet kwam opdagen, stelde de rechter vast dat het stuk overduidelijk en zonder onderbouwing door AI was gefabriceerd. De geëiste transitievergoeding is definitief van tafel.
0: Ik ga een opmerking maken, nu ga je heel hard lachen. AI is een fantastische tool. Nou, als je dit zo hoort, dan dus niet. Maar deze man had misschien de financiële capaciteit niet om iemand in te huren. Dat zou, ik weet niet of dat erbij staat. Die man heeft gedacht, oké, dan moet ik het misschien wel zelf doen. Hè. Dit is misschien een richting. Het kan helpen, alleen als jij de basis niet kent van wat dan ook je bouwt. Stel, je bouwt websites en je weet niet hoe je zoiets moet aanpakken. Dan kun je AI dus ook niet op de goede manier inzetten. En daar zit het volgens mij in dit geval ook in.
1: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Maar verder is AI toch fantastisch. Want het werkwoord van de week, net miezelen, had ik ook met AI bedacht. Ja, wel met mijn eigen creatieve input, want ik heb daarin best wel een gekke geest. Want het Nederlandse woordje mierenneuken was de basis van miezelen. Ja, goedemorgen. Dat was het, Nelly?
1: Dat was hem.
2: Paradise FM. Verkeersupdate.
3: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Het is lekker doorrijden op de weg, maar er is een positieve melding voor Hato. Want de Winair WIA 805 vanaf Sint Maarten, die is 18 minuutjes te vroeg. Dus die is lekker op tijd. Als je iemand moet ophalen, nou, op tijd weer in die auto stappen en naar de luchthaven rijden.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
0: Zometeen de kranten met Nelly. Prince komt eraan en

0: lekker rustig de dag beginnen zonder boos te worden. Smile op je gezicht. Begin de dag met iets waar je blij van wordt. Geef vandaag iemand een oprecht compliment. En maak bewust tijd voor één moment waar je echt van geniet. Dan wordt de dag gewoon veel leuker, toch Nelly?
1: Ja, zeer zeker.
0: En met een goed been uit bed stappen en met positief nieuws.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Maar staat dat in de krant vanochtend, positief nieuws?
1: Nou, op de opening, of althans op de voorpagina van de Extra, in ieder geval een hele leuke foto van Vanessa Mercera, die weer op Curaçao is. Vanessa Mercera is dus een Curaçaose atleet die net mee heeft gedaan aan het Europese atletiek kampioenschappen in Birmingham. Ja. Zij heeft samen met haar team natuurlijk goud behaald op de estafette. En met haar, zij heeft wel helaas niet de finale gelopen, maar ze had wel ervoor geholpen in de series, dus in de halve finale. Dus als ze

0: even uit te rusten. Nadat ze dus fantastische resultaten heeft bereikt.
1: Zat zij in het team met Terrence Asgard, die we gisteren hebben gebeld?
0: Het Nederlandse team, ja.
1: Ja, precies. Ja.
0: Blijft met de vrouwen natuurlijk.
1: Ja, absoluut, ja.
0: Gelopen.
1: Ja,
0: ja. En dus haar, ja, wat zou ik moeten zeggen? Ja, familie en vrienden van hier van de atletiek hebben haar natuurlijk warm onthaald op luchthaven Hato. Ze studeert in Amerika aan de Kansas State University. En school is ook ontzettend trots op haar natuurlijk. Die hebben ook al haar vorderingen ook gedeeld op sociale media. Dat is wel leuk om te zien. Ze heeft ook een scholarship vanwege haar haar successen op de baan. Mm-hmm. En natuurlijk verder in de kranten veel aandacht voor Aqualectra. Ik bedoel, we werden 's ochtends wakker. Toen kregen we het nieuws dat er gisterochtend weer geschakeld moest worden. En dat heeft wel tot 6:30 of zo geduurd. Wijken gingen dus, per keer gingen enkele wijken uit voor maximaal 3 uur. En daar heeft Aqualectra zich wel aan gehouden. En 's middags hadden ze niet echt een persconferentie, maar spraken ze wel tot de gemeenschap online. Mm-hmm. Via een relator die dia. En toen is onder andere meer uitleg gegeven reden is voor deze stroomtekort. En dat heeft natuurlijk te maken met die virusmachines die dus eruit liggen, omdat ook vanuit de fabrikant er niet goed is uitgelegd welke onderdelen, ja, of wat er moest worden gebruikt, ja, om deze machines te onderhouden. Nou, daar hebben we op dit moment weinig aan. En zowel Pisas als de Aqualectra-directeur Nijse Isenia als de technisch directeur, die begrepen natuurlijk wel dat het ontzettend lastig is voor de gemeenschap, en die boden hun welgemeende excuses aan. Maar wat ik wel wat wel een mooi gebaar is van hen, deze week willen ze dus geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Dat is om de overlasten te beperken. Want als ze weer die geplande onderhoudswerkzaamheden zouden uitvoeren, dan zou je weer worden afgesloten van elektriciteit en water. En ja, we hebben natuurlijk al te maken met het schakelsysteem, wat het leven al niet leuker maakt in deze hitte. Maar ze zijn ook gestopt deze week met het afsluiten van mensen die dus nog openstaande rekeningen hebben. En ze gaan ook geen controles uitvoeren meer, op deze week althans, voor personen die dus illegaal water aftappen.
1: Dat had ik allemaal nog niet meegekregen, maar dat zijn toch wel allemaal wat nieuwtjes bij elkaar.
0: Ja.
1: Zullen we gewoon eens kijken of we over een half uurtje met Nijse Isenia kunnen bellen hierover? Perfect. Want dit verdient toch wel wat meer aandacht, denk ik.
0: Zeer zeker.
1: Ja. Was het dat tot zover, Nelly?
0: Ja hoor.
1: Oké, nou, we blijven maar snuffelen en speuren naar het laatste nieuws. Nelly die brengt dat hier in de ochtendshow, de vernieuwde Paradise FM ochtendshow op 103.1 met Jeremy en Nelly natuurlijk. Tot 10 uur hier met een belletje dus met de Aqualectra-directeur. We spreken straks ook Marcel Sterk van MNO Vervat over wegen. Want ik reed hier naartoe vanochtend en realiseerde me, we rijden over wegen. Maar hoe worden wegen eigenlijk gemaakt? En let op, welk dier hoor je hier komt eraan? Er is zometeen weer een leuke prijs te winnen.

0: Prince, 1999, Paradise FM, 103.1. Lekkere volle borst met de beste muziek ooit gemaakt. Daar zorgen we wel voor.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Het is 7:15. Een nieuw seizoen begint van welk dier hoor je hier? Het principe is simpel. Ik laat een dierengeluid horen en jij raadt welk dier je hoort. We beginnen lekker makkelijk deze week. Natuurlijk begint morgen officieel het seizoen van de scholen weer. De kinderen mogen dan weer naar de klaslokalen. En misschien vinden die het leuk om mee te spelen. Maar misschien jij ook nu wel in de auto. Het is leuk wat je kunt winnen. Chalo Chai. De gekke, leuke, smaakvolle prijs. Een busje is meer dan 50 gulden waard. En je kunt er iemand blij mee maken. Of jezelf voor een heerlijke chai latte thee bijvoorbeeld. Komt ie aan, hè? Let op. Nou, die klinkt wel heel erg boos. Ik mag het wat vriendelijker. Welk dier hoor je hier? Nou, ik denk dat die ultra makkelijk is, maar toch voor de vorm nog een keertje.
1: Welkom, welkom bij de Paradise FM ochtendshow.
0: Laat weten welk dier het is en win die heerlijke Chalo Chai. 675-1031. Welk dier hoorde je? Of stuur je inzending in via de gratis Paradise FM app.

0: James Blunt, Paradise, 103.1. Als je 's ochtends niet goed bij stem bent, is het helemaal niet erg. Vind het ontzettend leuk als je berichten stuurt. Zeker voor... Welk dier hoor je hier? Laat het maar weten.
1: Goedemorgen, Jeremy en Nelly. Ja, bon dia.
0: Ja, ook goedemorgen voor jou. Leuk dat je erbij bent bij Paradise in de Ochtendshow. Als je nou ook nog weet welk dier je hier hoorde, app het dan naar 675-1031. Hier in excess, de nieuwe sensation.

0: NXS Paradise 103.1. Zeg Anouk, het is toch allemaal wat, hè?
1: Goedemorgen, goedemorgen. Nou, hele discussie op de vroege ochtend.
2: Welk dier gooi je hier?
0: Ja, vertel eens, de discussie, met wie voer je die sowieso?
1: Ik voer met mijn zoon. En hij dacht meteen aan een prehistorische dinosaurus.
0: Ja.
1: En ik dacht aan een walrus.
0: Ik kan zeggen dat één van jullie twee gelijk heeft.
1: Oh, wauw.
0: Dus hoe dan ook, gefeliciteerd!
1: Hey. Yay! Lekker, lekker.
0: En 50% kans. Durf jouw zonen te roepen?
1: You wanna try? Wat het was?
3: Oh, een dinosaurus.
0: Hoppakee. Nou, gefeliciteerd, Quinn. Dit is fantastisch.
1: Wow. Je hebt het helemaal goed.
0: Yeah!
1: Ja, dat had ik niet verwacht.
0: Wat zo'n prehistorisch dier allemaal weer voor elkaar kon krijgen. Ja, ik gaf een hint erbij. Hij klinkt nogal boos ook nog. Ja, ik heb het gevoel dat ze dat vroeger altijd waren. Heel erg boos. Alles kapot wilden maken ook. Niet zo lief eigenlijk. Ja, ja. Hey, Anouk en Quinn. Jullie krijgen een bijzondere prijs. Het is nieuw hier in de ochtendshow. Het is Chalo Chai. Het is Indiase thee. Waar geen melkpoeder aan zit. En dan betekent dat dus dat de smaak niet beïnvloed wordt. Dat je zelf een melk erbij kunt bedenken. Die je lekker vindt in die thee. Een chai latte kun je dan maken.
1: Dat klinkt helemaal heerlijk. We gaan het proberen.
0: Hey, gefeliciteerd en blijf even hangen voor de gegevens.
1: Dankjewel.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?

0: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Het is bijna 7:03. Het is tijd om bijgepraat te worden over het laatste nieuws. En dat doet Nelly Rossa. Bon dia.
2: Bon dia. De beveiligers op Schiphol gaan actie voeren omdat het ultimatum van de vakbonden aan de luchthaven en de beveiligingsbedrijven is verlopen. Volgen er kortdurende werkonderbrekingen en stiptheidacties. CNV en FNV eisen actie tegen de hoge werkdruk, het oplopende ziekteverzuim en het gebrek aan hersteltijd en normale pauzes. Volgens de bonden hebben de werkgevers tot nu toe geen concrete toezeggingen gedaan. De acties worden steeds een paar uur van tevoren aangekondigd. Als een oplossing uitblijft, sluiten de vakbonden ook later de stakingen niet uit. En op een gletsjer in Zwitserland zijn de lichamen gevonden van twee Belgische bergbeklimmers die sinds 1992 werden vermist. Uit DNA-onderzoek blijkt dat het om de destijds 39 en 41-jarige mannen gaat. Een wandelaar vond de stoffelijke overschot de afgelopen maand op de Driftgletsjer. De lichamen kwamen aan het oppervlak doordat het ijs smelt als gevolg van de opwarming van de aarde. De twee Belgen verdwenen 34 jaar geleden tijdens een tocht nadat ze in slecht weer terechtkwamen. En lokaal nieuws, Pisas en Aqualectra-directeur gaan diep door het stof. Door verkeerde fabrieksonderdelen raakten eind vorig jaar 4 centrales op de Dokweg zwaar beschadigd, waardoor de capaciteit daar halveerde. De verzekeraar keert bijna 20 miljoen gulden uit. Aqualectra stelt onderhoud uit en praat met overheidsbedrijf Tubase over het inzetten van gasturbines op de Isla. Bij weinig wind blijft gepland schakelen nodig. Eind dit jaar moet de nieuwe Salu-centrale de problemen definitief oplossen. En boten en waterscooters die in zwemzones varen of drijflijnen negeren riskeren een boete tot 500 gulden of 2 maanden cel. Het ministerie van Milieu en Natuur waarschuwt dat over de lijnen varen of eraan vastmaken levensgevaarlijk is. Alleen in noodgevallen mogen vaartuigen de zones passeren. Ook op stranden zonder drijflijn geldt een strikt vaarverbod dicht bij de kust. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
1: Dankjewel, Nelly.
3: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Je merkt dat het nog lekker rustig is. Dat het nog een klein beetje vakantie is voor sommige mensen. De scholen nog niet begonnen zijn. Rustig op de weg. En op Hato is 1 vlucht die eerder aankomt. Als je iemand wil ophalen die vanuit Sint Maarten komt, de WIA 805, die landt een minuutje of 20 eerder.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive ACR.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.
2: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Jeremy Kesseler.
6: Het is een automatische gegeven dat we de beste muziek voor je draaien.
7: Paradise FM. Goedemorgen, daar gaan we weer. Nu eerst koffie in bed met Keihard, de ochtendshow met

0: Bob Marley en de Wailers. Could You Be Loved of Paradise FM 103.1. En ze sluiten af met Say Something. Neysa Isenia van Aqualectra, bon dia.
1: Hi, bon dia. Alles goed? Bon dia ook voor je luisteraars.
0: Jazeker, hier is alles goed. Bob Marley sloot af met Say Something. Kun je iets zeggen over hoe het gisteren allemaal verlopen is? Want er zijn weer afschakelingen geweest en daar willen we het graag met je over hebben.
1: Klopt. Bij ons is het niet alles goed. Er zijn betere dagen geweest in ieder geval. Het punt is dat we 4 machines nu hebben die defect zijn. Het is niet gebrek aan onderhoud. Het is geen fouten die wij hebben gemaakt in het proces. Het zijn echt letterlijk defecte machines. Waarvoor zelfs de verzekering al heeft toegezegd dat ze een aantal miljoenen zouden betalen. Dus het mocht het nu zijn dat het net nu in de warme periode, wanneer de vraag ook natuurlijk veel hoger is, dat we ook zonder 4 machines zitten.
0: Ja.
1: Het zou al kiele zijn, door de groei van de economie. Het zou al kiele zijn dit jaar, omdat we bezig zijn met het bouwen van een nieuwe dieselcentrale. Dat hebben we bekend gemaakt.
0: Ja.
1: En dat is heel erg noodzakelijk om de groei van de economie, de groei van de vraag aan te kunnen. Dat sinds 2023 zo ongeveer echt groeit. Maar ja, de nieuwe dieselcentrale is er niet nog. Het is eind december, is het klaar. Dus we wisten wel dat het kiele zou zijn dit jaar. Maar met 4 machines uit, ja, dat is echt, echt pech.
0: Die verdorende onderdelen, dat die maar niet komen. En dat kwam deze week naar buiten. Maar was dat niet al wat langer bekend?
1: Nou, het was langer bekend dat 1 machine eruit lag. En toen kwam de 2e machine eruit. En de laatste 2-3 weken zijn de andere 2 machines ook weer nog eens een keer kapot gegaan. En dan heb je met 4 machines net in deze periode. Die 4 machines zijn goed voor zo ongeveer 40 megawatt. En er zijn 40 megawatt die we keihard nodig hebben om de piekvraag, die 's avonds is, door de piekvraag te gaan.
0: Ja.
1: En dan ben je echt overgeleverd aan het wind.
0: En nu is het zo dat dit ging mis met die geleverde onderdelen. Het is heel vervelend wat er gebeurt voor alles en iedereen, ook voor jullie. Maar wat doet Aqualectra nu om ervoor te zorgen dat dit dus niet opnieuw gebeurt, behalve die centrale? Hier nu op de korte termijn, die afschakelingen die zijn er. Maar is er nog meer te doen?
1: Nou, op heel korte termijn hebben we de bereidheid gevonden van CRU, dat is Toebase, om een van de gasturbines die ze op het terrein hebben, ze hebben er 2, eentje is ook stuk en de andere kunnen ze aan de praat krijgen. Het duurt 3 tot 4 dagen.
0: Ja.
1: Dat was eerder niet mogelijk, omdat het eerder uitgeleased werd aan het bedrijf Global Oil. Wat ze nu uit het contract hebben weten te halen, of op de een of andere manier hebben weten terug te halen naar hun toe. Waardoor ze dat dan nu bezig zijn om te herstarten. Dat is 15 megawatt. 1 van de 4 machines hebben we gisteren klaar kunnen krijgen om weer op te starten.
0: Ja.
1: Twee anderen van de 3 machines, de onderdelen zijn er. De werkzaamheden worden uitgevoerd. Er wordt nu gewerkt in 2 shifts van 12 uren. En omdat de onderdelen er nu zijn. En er zijn extra ploegen naar het eiland gehaald om het sneller af te kunnen ronden. Ja, het is echt een hele van de hele grote joekels van machines compleet uit elkaar krijgen.
0: Ja, het is een hele operatie inderdaad. Dat snap ik.
1: Het is een hele operatie. Dus dat duurt nog wel een week of anderhalf, 2 max. Oeh. En dan zitten we rond eind augustus.
0: Ja.
1: Maar dan is het gebrek aan capaciteit is wel minder aan het nu komende weekend. Omdat we met de gasturbine van CRU kunnen rekenen.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, en dan is er 1 machine, die ene die dan sinds december kapot is gegaan. En dat is echt kapot. Dus dat is ook vergoed door de door de verzekeringen. De krukas en de motorblok die komen 2 september aan. Het zijn geen onderdelen die je eerder kunt krijgen of die je kunt invliegen.
0: We zijn dus nog niet van de schakelingen af, als ik het zo hoor voorlopig.
1: De komende 4 dagen in ieder geval wel. Tot en met eind augustus zitten we nog steeds met tekort van capaciteit. Ja. Maar dan wel minder, veel minder. Tot aan het weekend zien we goede vooruitzichten van wind. Maar ja, dat kan ook anytime veranderen. Maar tot aan het weekend zien we wel goede vooruitzichten van wind. Let's see.
0: Ja, en wanneer mogen inwoners dan uiteindelijk weer helemaal vanuit gaan dat ze hun dag kunnen plannen zonder zich af te vragen wanneer gaat bij ons weer voor 3 uur de stroom uit? Dat is dus eigenlijk een aantal weken nog, alles bij elkaar.
1: Alles bij elkaar 1 september. Maar ja. Ik denk dat de situatie wel gaat normaliseren nu al in ieder geval van het weekend met de extra capaciteit. Tot en met eind augustus zetten we dan nog steeds heel erg kilo, waardoor een hele grote daling van wind wel zou betekenen dat we iets van 15 megawatt dan tekort komen. Daarbij gaan we dan wel heel slim zijn met het managen van de batterijen. Want weet je, hoe slimmer je bent om dan een aantal wijken dan wel van stroom te kunnen voorzien met de batterijen. Ja, dat kan dan. Uiteindelijk is de structurele oplossing gewoon meer machines, meer capaciteit om ten alle tijden, ook als er geen wind, geen zon staat,
0: precies dat,
1: hele eiland van stroom te kunnen voorzien.
0: En dat
1: is eind december, hebben we dan die nieuwe machines compleet gereden, nieuwe dieselcentrale compleet gereed. En dan kunnen we zeggen van nou, daar hebben we voldoende capaciteit om ook zonder wind, ook zonder zon, het hele eiland van stroom te kunnen voorzien. Om de groei van de economie natuurlijk ook een beetje aan te kunnen.
0: Ja, vooruitkijken. Ja, dat zou heel fijn zijn, inderdaad.
1: Klopt.
0: Kijk, het is heel vervelend voor alles en iedereen wat er gebeurt. Ook voor jou natuurlijk, voor Aqua Electra zelf. Er zal van alles door je hoofd heen gegaan zijn de laatste dagen. Het is echt ook niet fijn voor jou natuurlijk, zeker als spokesperson. Er is al een keer eerder iemand voor bepaalde zaken ook weggegaan. Heb jij ook al überhaupt iets overwogen of wat gaat er door jouw hoofd heen?
1: Nou, weet je, het is voornamelijk een gevoel van. We hebben alles gedaan, echt letterlijk alles gedaan om dit nu niet te hebben. Dan hebben we dit nu. Ik ben 7 maanden formeel benoemd in deze functie.
0: Ja.
1: Geen enkele andere directeur had dit kunnen oplossen in 7 maanden tijd. Daarvoor zat ik 2,5 jaar in een interim functie. Zelfs dan hebben we de beslissingen genomen, zelfs in een interim functie, om miljoenen te investeren in een nieuwe dieselcentrale. Om miljoenen te investeren in batterijen. Om, weet je, dus zelfs als ik nu moet zeggen van, nou, weet je wat, ik ga, want iemand anders kan dit beter. Dan ga ik met een verheven hoofd, omdat ik Curaçao achterlaat met en een set batterijen en een nieuwe windpark en een nieuwe dieselcentrale wat nu in constructie is.
0: Als
1: ik zou
0: zo
1: onver vinden.
0: Als ik jou zo hoor, nee, jij geeft helemaal niet op, toch?
1: Nog niet.
0: Nee.
1: Dat komt omdat ik weet wat we allemaal aan het doen zijn.
0: Ja.
1: Welke beslissingen we allemaal genomen zijn. Ik weet ook dat het niet anders had gekund. Je kunt zeggen van ja, hadden jullie dit eerder bijvoorbeeld, kunnen jullie niet eerder zeggen dat er stroom uitvallen? Nou, dat zijn allemaal kwesties van timing. Met de beslissingen die we hebben genomen, de investeringen die we hebben gedaan.
0: Ja.
1: Daar sta ik als een blok achter. En dat zou niemand ook anders kunnen doen. Simpelweg omdat dat de W is.
0: We hebben er uitgebreid bij stilgestaan. Dankjewel voor je tijd, voor je toelichting, voor je eerlijkheid. En we hopen natuurlijk allemaal dat het heel snel over is en dat we gewoon ook s'avonds gewoon natuurlijk weer lekker de airco kunnen laten draaien. Want het is verdomd heet in huis, kan ik je vertellen, als die uitvalt.
1: Dat snap ik heel goed, want dan valt het ook bij mij thuis uit. Ik heb helaas nog geen zonnepanelen en geen generator en dergelijke. Dus ik voel het ook precies hetzelfde en mijn kinderen ook.
0: Ik wens je alle succes de komende weken.
1: Dankjewel, Jeremy. Dankjewel.
0: Tot zover. Als je er meer over wilt weten, check onze website paradisefm.nl.

belangrijk om goed geïnformeerd te beginnen. Dat merkt hij wel in het gesprek. Het is wat, hè. We houden ons de hele dag bezig. Valt de stroom wel uit, valt de stroom niet uit. Je hebt het net gehoord. Meer toelichting van de directeur van Aqualectra. Zometeen de laatste nieuws bij Nelly. En dit is Van Velsen. Baby Get Higher or Paradise.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. Sanctuary above the swinging bridge. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
1: Island Vibes, nu in de winkel.
4: Het is precies, maar dan ook echt op de seconde, 3:08. Woensdagmorgen, het laatste nieuws is voor je op een rij gezet en wordt gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
5: Bon dia. Aqualectra werkt dag en nacht door om het stroomtekort op Curaçao zo snel mogelijk op te lossen. Door de komst van nieuwe onderdelen wordt er nu een dubbele shift gedraaid. Met het opstarten van een eerste machine en de inzet van de gasturbine van Cru dit weekend moet de krapte eind augustus al een stuk minder zijn. En de Sociaal-Economische Raad heeft officieel advies uitgebracht over de nieuwe bijstandsverordening op Curaçao. Het rapport is overhandigd aan minister Amerika Francisca van SOAW. De SER heeft de afgelopen weken gekeken naar de financiële haalbaarheid, de praktische uitvoering en de maatschappelijke impact van de plannen. Nu het traject bij de adviesraad is afgerond, is de bal weer aan de regering om een besluit te nemen over de vervolgstappen. En internationaal nieuws. Een doorbraak in het mysterie rond de geheugenzieke Lucky in Amsterdam lijkt nabij. Op sociale media gaat de foto rond van een sinds 1993 vermiste Canadees die sprekend lijkt op een man die 3 jaar geleden in Amsterdam in elkaar zakte. De politie in Vancouver en Amsterdam onderzoeken de tip momenteel gezamenlijk. Hoewel de fysieke gelijkenissen en de naam John overeenkomen, blijft de recherche voorzichtig om de familie in Canada geen valse hoop te geven. Mogelijk moet DNA-onderzoek van het NFI definitief uitsluitsel geven over zijn identiteit.
4: Nelly.
5: Ja?
4: Wij rijden dagelijks over wegen.
5: Mm-hmm.
4: En er gebeurt nogal wat. Afgelopen week heb jij geschreven over ongevallen, verkeersongevallen. Het eerste half jaar zijn er best wel wat geregistreerd. Meer dan 6600, bijna 6700. Op Sint Maarten is een Amerikaanse toeriste in een gat gevallen op de Nile Road in Maho.
5: Mm-hmm.
4: Er is wat te doen rondom wegen. Zullen we zo meteen nog eens even een belletje doen daarover?
5: Als dat jou gelukkig maakt?
4: Ja, mij wel, want ik ben heel benieuwd überhaupt hoe wegen gemaakt worden. Ik wil helemaal niet bij het negatieve stilstaan, want veel in het nieuws, hè, dat haalt dus de scherpe dingen daarboven. Misschien kunnen we het eens een keer luchtig benaderen.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop voor solar solutions op Curaçao.
4: We gaan bellen met Marcel Sterk, directeur van MNO Vervat zometeen. Maar ook het krantenoverzicht met Nelly komt eraan. Na onder meer Mattia Bazaar.
6: Radio

0: ochtend loopt lekker door. De vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly hier. Mattia Bazzaro nog, Ticento, Tori Amos komt eraan. En we slaan ze weer open.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Kom maar door, meid. Wat heb jij gezien op de pagina? Toen sloeg je om en toen dacht je van... hey, verrek, dat moet ik eens eventjes delen met de lieve luisteraar.
2: Nou, bij Bullebij op Curaçao is momenteel weer zo'n... wat is het, een VLCC? Zo'n very large... wat is het?
0: Een wat?
2: Container, zo'n mega...
0: Een mega container.
2: Ja, ja.
0: Een groot stuk ijzer.
2: Is weer aangemeerd bij de Bullebij. Het is, als ik het goed uitspreek, is het de Kirkuk. De Kirkuk. Is een gigantische supertanker van oliehandelaar Trafigura. En het megaschip dat wel tot wel 2,5 miljoen... water, ruwe olie kan vervoeren, ligt dus aan Jetty 1 voor een inspectie. En daarbij worden onder meer het laden en lossen...

0: De rij koos bewust voor Bullebei vanwege de goede ervaringen met de professionele dienstverlening van de overheidsbedrijf 2B/Cru. En daar zie je dus foto's van in de kranten van dat megaschip. En Curaçao die hoopt dus dat er meer van dat soort schepen nu hier komen, omdat Bullebei is daar uitermate geschikt voor. En ook nu met Venezuela, dat het weer wat gestabiliseerd is qua bestuur. Mm-hmm. Voorzien ze ook kansen.
1: Is die foto die gebruikt is toevallig met een groothoeklens genomen, dat het schip gewoon extra groot lijkt, of is die echt huge? Zoals Trump het zegt, huge!
0: Het is sowieso een huge schip.
1: Okay. Dus, wat nog meer?
0: Verder in de kranten natuurlijk ook nieuws over de ontwikkelingen bij de Ronde Markt in Punda. Want gisteren zijn de standhouders begonnen met de inrichting van hun nieuwe kraam. En de gerenoveerde markt die opent morgen de deuren en biedt dus plaats aan verkopers van onder meer souvenirs, cosmetica, groenten en fruit. Maar ook kleine horecazaken. Nou, als je de foto's ziet, dat is echt wel een vooruitgang hoe het er nu uitziet. Echt hele mooie boots zijn er nu geplaatst. Volgens minister Middelhof van Economische Ontwikkeling is er voor iedereen plek. Al worden er nog extra kramen bij besteld vanwege een tekort. Nou, de totale renovatie kostte ongeveer 6 miljoen gulden. Dat is ruim 2 miljoen boven het oorspronkelijke budget.
1: Tuurlijk.
0: Maar om de markt aangenamer te maken worden de problemen met de warmte en ook mogelijke overlast bij regenval aangepakt. Nou, de minister roept ook alle verkopers op om zorg te dragen voor het vernieuwde marktgebouw. Het moet natuurlijk nog jaren mee.
1: Je kunt er bijna een dagje uit hebben daar in die buurt bij de markthal. Lekker eten om de hoek. Lekker naar de floatingmarkt ook nog eens een keer. Het is gewoon... hoeveel uur kun je er inmiddels lekker doorbrengen als het straks helemaal open is vanaf morgen? Gewoon lekker zitten, lekker niks doen, lekker mensen kijken. Heerlijk, ik heb er al zin in. Ja! Toch fantastisch?
0: Ik ben benieuwd naar je verslag. Op de foto's in de extra is in ieder geval te zien hoe de eerste kramen dus worden ingericht. En ook hoe die oude tijdelijke kramen voor het postkantoor worden afgebroken.
1: Okay, dat was hem. Ja.
0: Er is natuurlijk veel meer, maar ik denk dat ik moet stoppen.
1: Even één headline. Iets wat je is opgevallen?
0: Ja, waar ik wel jaloers op ben, is dat Southwest Airlines, die vliegt vanaf maart volgend jaar rechtstreeks tussen Nashville en Aruba.
1: Nou,
0: ben ik jaloers op.
1: Ja, niet naar ons eiland, potverdorie. Want jij wil graag naar Nashville. Jij wil graag daar op de gitaar spelen, lekker een cowboyhoed op, dat soort dingen.
0: De
1: lekker.
0: Music capital van Amerika.
1: Ja, dat is absoluut waar.
0: Nou. Taylor Swift.
1: En Tori Amos kan er ook over meepraten. Ja, en die hoor je nu in de vernieuwde ochtendshow bij Paradise FM met Jeremy en Ellie. Dit is Cornflake Girl.

0: Pink, Paradise, Rommel 3x1. De beste muziek ooit gemaakt. Heerlijk zo. Hoe is je woensdagmorgen tot zover?
1: Paradise FM.
0: Gaat ie goed? Ben je veilig aangekomen via de weg waar je moet zijn? Nou, er is wat in het nieuws geweest de afgelopen weken. Meerdere keren al over veiligheid bijvoorbeeld. Je leest het op onze site paradisefm.cw. In het eerste half jaar van dit jaar zijn op Curaçao maar liefst 6682 verkeersongevallen geregistreerd. Maar ook staat een artikel te lezen op onze site en in de app op je mobiele telefoon. Sint Maarten moet een Amerikaanse toeristen namelijk een schadevergoeding van ruim $44.000 betalen, omdat ze in 2021 in een gat is gevallen op de Nile Road in Maho. En dat deed mij denken, ja, wij rijden dagelijks over die wegen. Ik denk, dat kunnen we ook eens een keer positief aanvliegen en luchtig. Dus ik ga bellen met Marcel Sterk. Wie is Marcel Sterk?
2: Ja, Marcel Sterk is de directeur bij MNO Vervat.
0: En jullie leggen voornamelijk nieuwe wegen aan, heb ik begrepen.
2: Ja, wij doen reconstructies, we doen ook onderhoud. Niet specifiek nieuw, dus in de breedste zin nieuw en onderhoud.
0: Mij leek het nou eens leuk om aan jou de vraag te stellen: wat komt er kijken bij het maken van een goede weg? Hoe werkt dat eigenlijk?
2: Voor een goede weg heb je natuurlijk in basis een goed ontwerp nodig. Dat komt veelal van de ontwikkelaar, CQ de overheid. Bij de aanleg van een nieuwe weg komt een goede fundering kijken, een goede afwatering en opsluiting van de weg en dan de asfaltconstructie. Nou ja, bij het onderhoud dan gaat het meestal over het verwijderen van een laag, een dikte van soms 3-4 centimeter met de freesmachine. Dan de reparatie van de oneffenheden, van de scheuren of de gaten. En dan komt daar weer een nieuwe laag over van 4 centimeter.
0: Je hebt het over centimeters, maar wat ik me altijd heb afgevraagd, hoe dik is nou eigenlijk een weg die is aangelegd in basis als die nieuw wordt gelegd, hè, helemaal, hè?
2: Ja, meestal is de dikte rond de 8 centimeter. Dus je praat meestal over twee lagen van 4 centimeter. Daar waar de weg wat meer belast wordt, zal die wat dikker zijn. Kan het richting de 10 zijn. Als het alleen over parkeerplaatsen bijvoorbeeld gaat voor personenauto's, kan het wat dunner. Gaat het soms over 4 of 5 centimeter. Dus dat hangt ook vanaf wat het gebruik is.
0: Hoe lang gaan wegen eigenlijk mee, Marcel?
2: Ja, doorgaans kunnen ze vele jaren meegaan. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het gebruik, hè, de intensiteit van het verkeer.
0: Noem eens één technische code die de luisteraar helemaal niks zegt en waar onze oren van gaan klapperen.
2: Bijvoorbeeld het asfalt wordt uitgedrukt in DAB 011 of OAB 016.
0: Ik denk dat aangeeft hoeveel geluid het produceert.
2: Nou nee, dat heeft meer met de gradaties van de steenslag in de asfalt te maken. En daarmee de laagdikte wordt ook daarmee een beetje bepaald.
0: Okay.
2: En de openheid van de structuur van het asfalt. Dus is het open of is het wat dichter? Hè? Dus dat heeft ook weer met het water afvoeren te maken en de stroefheid.
0: Marcel Sterk, MNO Vervat. Succes met het mooie wegwerk wat jullie hebben. Hè?
2: Ja, dankjewel. We doen ons best. Kom.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascurazao.com.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Quatrevent.
6: Dat is Frans, 80.
5: Frans is 80?
6: Wie is Frans?
5: Nee, restaurant Quatrevent, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
6: Dat is ook weer Frans.
5: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
6: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatrevent. 4 wijnen.
5: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
6: Ga je weer?
5: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
6: Quatrevent.
5: Exactement.
7: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Het is precies 8:00 geworden op je woensdagochtend. Het laatste nieuws, daar is het tijd voor. En het wordt gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
2: Bon dia. Bij een ernstig verkeersongeval in het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen. Een vrachtwagen kwam afgelopen nacht op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een minibusje van een lokale gezondheidsdienst. De meeste slachtoffers zaten in het busje, maar ook de vrachtwagenchauffeur overleefde de klap niet. 5 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de weg afgesloten en onderzoekt de precieze oorzaak van het ongeluk. En de vorige maand ontslagen Oekraïense minister van Defensie roept op tot verkiezingen. Volgens de populaire ex-minister Fedorov verkeert het land in een bestuurlijke crisis en moet er een manier komen om ook tijdens de oorlog het democratische proces te herstellen. Verkiezingen zijn in Oekraïne momenteel bij wet verboden vanwege de staat van beleg. Fedorovs oproep geldt als een grote politieke uitdaging voor president Zelensky, die ondertussen de voormalige chef van de geheime dienst heeft voorgedragen als nieuwe defensieminister. En lokaal nieuws, Aqualectra werkt dag en nacht door om het stroomtekort op Curaçao zo snel mogelijk op te lossen. Door de komst van nieuwe onderdelen wordt er nu een dubbele shift gedraaid. Met het opstarten van een eerste machine en de inzet van de gasturbine van Cru dit weekend moet de krapte eind augustus al een stuk minder zijn. En de Sociaal-Economische Raad heeft officieel advies uitgebracht over de nieuwe bijstandsverordening op het eiland. Het rapport is overhandigd aan minister Amerika Francisca van SOAW. De SER heeft afgelopen weken gekeken naar de financiële haalbaarheid, de praktische uitvoering en de maatschappelijke impact van de plannen. Nu het traject bij de adviesraad is afgerond, is de bal weer aan de regering om een besluit te nemen over de vervolgstappen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
3: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: 8:02, het langzaamaan op de vaste plekken wat drukte. Onder meer op de weg naar Santa Catarina richting Cascora. Weg vanaf kruispunt Kaaien van Rot tot de Randbeoweg. 9 minuten vertraging op de Krakkersbaai richting Salinja. Natuurlijk daar weer bij de Kaaien Grammofoon. 8 minuutjes vertraging als je daar aansluit. En op de Torenquest richting de Rooseveltweg 5 minuten vertraging. Op Hato zijn er ook wat meldingen en veranderingen. Een vlucht vanmiddag om 2:00 van JetBlue Airways vanuit New York. Die komt ruim 21 minuten eerder aan. 46 minuten eerder komt de vlucht aan vanuit Amsterdam van TUI Fly. Vanmiddag om 2:10 komt hij aan. En tot slot, een vlucht vanmiddag van 5:00 is ruim 2:00 vertraagd. En dan heb ik het over de Wingo-vlucht vanuit Medellín.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Turista, riba bo isla. Denk er voor bo mesterta. Riaki, cultuur de France. Tarbodia, con coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa $5.99. Saboria un croissant, fresco fresco, poi Nose Bakery. Water, pa $7.95. Vi brinda con vino boss, vino blanc, vino noir o rosé. Dos butter, pa $44.93. Viva la France!
6: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
7: Banco di Caribe.
8: Huh? Nu al?
9: Ja, Caribe Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Caribe Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
10: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Jeremy Kesseler.
1: Toen Phil en Philip elkaar vonden, ontstond de hit die je nu hoort.
11: Bom dia, bom dia. Mijn chaotische sleutelzoektocht is weer begonnen. En natuurlijk staat de Paradise FM ochtendshow aan om goed wakker te worden.
3: De Paradise FM ochtendshow.
1: Dat is Easy Lover van Phil Collins en Philip Bailey met Voordeel onderweg.

0: Nou, Foreigner, ik weet het inmiddels wel. Liefde is iemand die zegt, maar kies jij maar wat we gaan eten natuurlijk. En vervolgens iedere suggestie afwijst. Maar liefde is ook samen Netflix kijken en na 20 minuten vragen, zullen we toch iets anders opzetten? En de echte liefde, dat je na al die jaren nog steeds niet zegt, zie je wel, ik zei toch dat we linksaf moesten. Ja, herkenbaar. Nou, Foreigner wilde weten wat liefde is. Ik denk dat we het allemaal wel weten. Het is vooral heel veel geduld hebben. Ja,
1: wat een mooi liedje.
0: Paradise 103.1. Het is bijna 8:15. De vernieuwde ochtendshow van 103.1 met Jeremy en Nelly hier. En Nel hoor je over een kwartiertje weer met het laatste nieuws vanaf je eigen eiland. Maar ik praat je ook even bij, want het is mij opgevallen dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky plaatsen van kantoorhoofd Irina Mudra heeft ontslagen. Oekraïense media melden dat zij verdacht is in een onderzoek van de anticorruptiedienst NABU. Er staat geen verklaring in, of geen reden in die verklaring, maar NABU noemt Mudra niet. Wel de huiszoekingen, onder meer bij haar. Trump heeft op het allerlaatste moment de geplande importheffing van 50% op Canadese producten 3 dagen uitgesteld. Want volgens hem zijn de VS en Canada bijna tot een deal gekomen. De onderhandelingen zijn dus nog niet rond, maar is naar eigen zeggen flinke vooruitgang. En dan heb je de Nederlandse zwemmer Maarten van der Heijden, van der Weijden. Die heeft zijn 270 kilometer lange 22 steden zwemtocht voorlopig moeten staken. Hij is natuurlijk Olympisch kampioen, maar kreeg last van buikklachten en misselijkheid en was vandaag te ziek om het water in te gaan. Hij wilde in 6 dagen lang 22 steden zwemmen om geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. En of hij de tocht later nog hervat, is nog niet helemaal duidelijk. En dat is misschien wel het meest menselijke aan iemand die normaal gesproken maar doorgaat en doorgaat. Soms is de sterkste beweging die je kunt maken even stoppen. En dat heeft de zwemmer Maarten begrepen. Hey, bon dia, bon dia. Goedemorgen. Welkom bij Paradise met de Counting Crows. Onderweg.

0: Six Degrees of Separation, de Script of Paradise, FM 7 voor 8:30. Je woensdagochtend, ben je een beetje wakker? Heb je zin om wat te winnen? Ah, dat is toch altijd mooi meegenomen, iets gratis en voor niets krijgen. Sinds maandag is de vernieuwde Paradise FM ochtendshow begonnen. Ik ben Jeremy, Nelly is er voor het laatste nieuws. Zet de feiten op een rij, zoekt het allemaal uit voor je. En dat gaan we doen tussen 6 en 10 ochtends. En vanaf volgende week, ja, dan begint eigenlijk, zoals het officieel heet, het radioseizoen helemaal compleet. Morgen beginnen natuurlijk ook de scholen weer. En wij hadden zoiets van, dan moeten we op een leuke manier uitgeslapen gaan doen. We gaan lekker wakker worden samen. Zo tussen 6 en nou ja, hoe laat jij ook weer opstaat. Dus hopelijk sta je ook met Paradise op en blijf je dat doen. En wij vinden dat jij dan wel eens iets moois kunt gaan winnen. En daarvoor gaan we iets organiseren. Dat gaat maandag starten, komende maandag, 24 augustus. Jij kunt namelijk gaan winnen. Let op. Een bed. Gloedje, gloedje, gloedje nieuw. En Nelly en ik hebben erop gelegen. Dat ga je op de social zien. Je kunt een bed winnen ter waarde van 5000 gulden van MW Bedden en Slapen. Vanaf komende maandag spelen we de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht 2026. Maar details die gaan we later bekendmaken.
1: Je start hier jouw dag. Lekker opgewekt. Paradise FM met de ochtendshow.
0: Het Boston, dit is More Than a Feeling.

De ochtend is meer dan een gevoel. Lekker wakker worden, goed opstaan. Nou ja, alhoewel, dat moment 's ochtends waarop je wekker gaat en je lichaam zegt, we gaan vandaag echt lekker vroeg beginnen. En dan zegt je hoofd, we? Je staat op, loopt naar de keuken, kijkt in de koelkast en dan vergeet je vervolgens waarom je daar staat. Wat verdorie zeg. Ja, het gebeurt mij regelmatig. Het laatste nieuws met Nelly is onderweg. En dadelijk een artiest die 's ochtends als kind om 4 uur opstond om met zijn vader melk rond te gaan brengen. Dus als jij vanochtend uit bed kwam en dacht, ik functioneerde nog niet helemaal, bedenk dan dat die zanger op jouw leeftijd al gewoon dus aan het werk was. Zo heel vroeg. Man, knap hoor. Wie dat is, hoor je zo.

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
5: Pluree Energy is dé betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
6: De juiste tijd. Het is precies 3:30. Tijd voor het laatste nieuws vanaf je eigen eiland met Nelly Rossa.
7: Gouverneur Maurice de Kort heeft het eerste exemplaar ontvangen van het nieuwe boek Genezen in de Tropen. Het werk van auteur Jeanette van Ditshuizen beschrijft 4 eeuwen vol gezondheid op het eiland. Van de komst van de eerste chirurgijns in de 17e eeuw tot de medische invloed van de olieraffinaderij. Naast de geschiedenis biedt het boek ook een kritische blik op het huidige preventiebeleid en de impact van armoede op de gezondheidszorg. En Aqualectra werkt dag en nacht door om het stroomtekort op Curaçao zo snel mogelijk op te lossen. Door de komst van nieuwe onderdelen wordt er nu een dubbele shift gedraaid. Met het opstarten van een eerste machine en de inzet van de gasturbine van Cru dit weekend moet de krapte eind augustus al een stuk minder zijn. En internationaal nieuws, de Britse zangeres FKA Twigs heeft een overwinning geboekt in de rechtszaak over haar artiestennaam. De Amerikaanse band The Twigs had een zaak tegen haar aangespannen vanwege merkinbreuk, maar de rechter heeft die eis nu van tafel geveegd. Volgens de rechter heeft de band, die het merk al sinds de jaren 90 gebruikt, minstens 10 jaar stilgezeten en hun rechten daardoor laten verwateren. Hoewel deze claim is afgewezen, loopt er nog een tweede zaak over het definitief vastleggen van de merk. Beide partijen moeten daarvoor eerst meer bewijsmateriaal verzamelen.
6: Kan om een hoop geld gaan, hè?
7: Ja, maar FKA Twigs is voor mij bekender dan de Amerikaanse band The Twigs.
6: Wat denk je? Gaan ze na 10 jaar even een beetje op een lauren te hebben gerust deze zaak winnen?
7: Ja. Wie zal het zeggen, maar FKA Twigs is voor mij nummer 1.
6: Ja, wat voor muziek maken ze eigenlijk? Want ik kende ze
7: zij, niet. De Britse zangeres is een... haar ene laatste plaats was Maria Magdalena. Is fantastisch. Maar ze acteert ook. Ze zat trouwens in The Crow.
6: Oké, jazeker.
7: Dat meisje of die vrouw.
6: Dat mocht je niet kennen, opzoeken, maar de A-Twigs?
7: FKA Twigs.
6: FKA Twigs.
8: Paradise FM. Verkeersupdate.
9: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Carteam Willemstad.
6: Nou, de Krakkersbaaiweg, daar is natuurlijk nog eventjes rustig aan aansluiten richting Salinja. 6 minuutjes vertraging op kruispunt Keijer-Gamafon. Maar nog opmerkelijker is de best wel lange vertraging die we op Hato vinden. Als je iemand moet ophalen in Medellin vandaag van Wingo. Die zou om 5 uur aankomen, 5:08. Maar die is ruim 2 uur vertraagd. Hou daar in ieder geval rekening mee.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
6: Wist je dat Sting vroeger als kind om 4 uur 's ochtends met zijn vader melk rondbracht?

0: Het bijbaantje van Sting was Melkjongen. Love is the seventh wave. Nelly, wat heb jij gedaan vroeger om aan wat guldens te komen? Een beetje bijverdienen, een beetje... Of,
1: heel onsmakelijk werk eigenlijk. Ik mocht meeeters uitpoppen. Weet je wel, zo uitknijpen.
0: Oh.
1: Dat deed ik om mijn geld te verdienen.
0: Bij mensen? Ja, dus. Of bij dieren? Of waar?
1: Bij mensen.
0: Oké. Okay.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Bijzondere dingen. Ik heb eieren geraapt in de kippenrennen en zo. Dat was ook een bijzonder luchtig zaakje. Goed, de kranten zijn opengeslagen. Wat heb je gevonden?
1: In de kranten onder andere op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad. Een heel leuk bericht van een 15-jarige jongen die je eerste werd. Liam Fry, die werd afgelopen... tijdens de zomervakantie had je bij SDK een brieven gehad op die grote parkeerplaats. Kon je daar karten. En een 15-jarige jongen heeft al die... Ik noem het eventjes op de voorpagina, staat ze meerdere. Al die oudere jongens verslagen. En kwam dus uit op de eerste plaats met zijn tijden. En dat was natuurlijk heel erg leuk. Ik denk zijn oma heeft de foto's gemaakt. En is natuurlijk super trots. Maar ook Liam zelf is natuurlijk hartstikke blij. Het is echt altijd een grote hit tijdens de zomervakantie.
0: Super lief als oma's en kleinkinderen en zo met elkaar omgaan. Ik vind het aandoenlijk. Op zondagochtend ging ik altijd naar mijn omaatje toe vroeger. Ze maakte altijd verse soep op zondag. Vond ik altijd heerlijk. De hele familie kwam bij elkaar. Heeft er iets speciaals, hè? Fijn is dat.
1: Het is altijd leuk als je in een warm bad zit.
0: Ja, zeker.
1: In hand van familieliefde.
0: Ja.
1: Maar belangrijk nieuws, ook toerisme vergroot druk op afval. Dat staat ook in het Antilliaans Dagblad. De snelle groei van het toerisme zet de afvalwater en afvalverwerking...

0: Naar schatting 80-90% van het afvalwater wordt onbehandeld geloosd, terwijl de enige vuilstortplaats nog slechts een marge van 11% heeft. Dat staat ook in de Curaçao Tourism Carrying Capacity Study. Dat is dus, gaat over de draagcapaciteit van het toerisme op Curaçao. En het rioleringssysteem op het eiland is onvoldoende. Dus de onderzoekers stellen dus dat het grootste deel van het afvalwater dus onbehandeld rechtstreeks in zee stroomt. Nou, voor personen die dit dus zo lezen, er zijn mensen die al hebben besloten om minder te gaan zwemmen, omdat het natuurlijk niet goed is voor je gezondheid. Maar ja, de stranden zijn natuurlijk een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van het eiland. En die staan dus onder druk. Ongeveer een derde van de populairste stranden die door toeristen worden bezocht, wordt in de studie als onduurzaam beoordeeld. En de onderzoekers benadrukken dat dit juist de stranden zijn die Curaçaose families al generaties bezoeken en waarvoor toeristen al van ver komen. En de achteruitgang van deze stranden is geen abstracte milieustatistiek. Het is de erosie van de kern van het eiland. Dat is best wel heel mooi en poëtisch samengevat. Maar zij vatten het belang van de kust voor het toerisme vatten ze nog elders scherper samen. Want ze stellen dus de riffen en stranden zijn niet de achtergrond. Zij zijn het product. Ja, en dat is natuurlijk ook zo. En als dan 80-90% van het afvalwater ongezuiverd de zee inkomt.
1: Dat is heftig hoor, dit.
0: Dat is heel heftig.
1: Het is een behoorlijk onderzoek. Ik heb ook begrepen dat zelfs op Mambo Beach, daar dus bij het afval in zee, ook bijvoorbeeld drugs resten zijn gevonden in het water. En daar zwem je dan.
0: Klopt, maar dat is een andere studie. Dat is niet.
1: Nee, dat klopt, maar het zal je maar overkomen. En dan kom je als toerist hier naartoe en dan kom je high uit het water.
0: Ja, nou, blijer in ieder geval. Dat is altijd. Je komt altijd blij uit het water.
1: Ja, het is zo heerlijk, hè, hier in onze azuurblauwe waterdobber op Douche Curaçao. Heerlijk. Nelly, dankjewel voor weer jouw bijdrage vandaag. Doen we straks nog een Laura woord van de dag ook.
0: Heel graag.
1: Ga je me nog iets bijleren in plaats van lekkermerrie en soep. Een stroperige soep wat we gisteren hadden.
0: Ja, een bol binnen weer.
1: Oké.

0: Paradise FM, You Decided. Nelly, heb je wel door dat iedere dag mijn lot ook een beetje in jouw handen ligt?
1: Voor het Laura-woord van de dag?
0: Ja, precies.
1: Ja, het valt toch wel mee.
2: Het Laura-woord van de dag.
1: Je maakt het dramatischer dan het is.
0: Nou, ik ben in de marketing al opgegroeid, als het ware. Hè? Dus ik hou van overdrijven. Ik kan een brood als een Mercedes verkopen, heb ik altijd wel eens gekscherend gezegd. Dus ik hou ervan om dat goed op te zetten. Maar het Laura-woord van de dag is er om iets bij te brengen. In dit geval deze jongen hier, die gewoon ontzettend slecht is in de lokale taal. Dat geef ik gewoon heel eerlijk toe. Heb jij de afgelopen dagen geprobeerd mij wat woorden bij te leren waar ik bijzonder weinig aan had? Hoe is dat vandaag?
1: Het is natuurlijk niet bedoeld voor per se nieuwkomers, het woord van de dag. Ik bedoel, daarvoor heb je de app. Als je echt de taal wil leren, de Laura-app. Woord van de dag is meer gewoon bedoeld als iets leuks. En nu is het misschien een ergernis van mij, want ik heb altijd een hekel aan als mensen zeggen, ja, Curaçaose mannen zijn niet te vertrouwen. Oh. Ze hebben altijd bysides. Nou, ik heb daar dus...
0: Ja, maar sorry, iedereen heeft toch dubbele agenda's uiteindelijk?
1: Nou, niet altijd. Maar in dit geval, het is in de trant van een bysite, in de sfeer van een bysite. Hamber die dos porta.
0: Hamber die dos porta.
1: Ja, hamber die dos porta. Betekent letterlijk vertaald is het een man met twee deuren.
0: Ja, ja, en dan is de vraag welke trap je in op het goede moment of juist niet. Of sluit je juist op tijd. Ja.
1: Nee. Ja. Het gaat er juist om, dat is in de trend van bysite. Dus het is een man die twee duurzame relaties tegelijk heeft.
0: Ja, waarom maar twee? Zes kan ook, toch?
1: Nee, niet mij. Dat ja. Gaat halen. Het gaat om het woord duurzaam, hè?
0: Ja. Oh, ja, maar dan kom je er dus achter dat hij bijvoorbeeld duurzaam... dus bijvoorbeeld ook echt twee keer getrouwd is. Dus echt een dubbel leven.
1: Nou, getrouwd nou ook weer niet. Oh, okay. Maar bijvoorbeeld wel dat hij dus in twee relaties zit. En dan is nog eventjes de vraag of de twee vrouwen het van elkaar afweten. Dat weet ik niet. En ook of hij bij beide vrouwen kinderen heeft. Dat weet ik ook niet. Maar het gaat om duurzame relaties. En ik ben het niet per se aan het aanprijzen, maar het is een ander woord voor bysite. Soms ga je naar een concert en dan komen die... Het was begin van het jaar was ik bij een concert en die man bleef maar vragen als Michel Montano, die bleef maar zeggen wat is hier het woord voor iemand die meerdere vrouwen heeft? En het werd dus bysite en hij vond dus dat hij dat moest leren.
0: Ja.
1: We dachten van, come on, moet het nou echt zo clichématig? Dus vandaar Hamber die dos porta.
0: Hamber die dos porta. Het Laura-woord van

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: betrouwbare autopartner. Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servifre.

0: 9 uur.
1: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Sociaal-Economische Raad heeft advies uitgebracht over de herziening van de bijstandsverordening op Curaçao. Het advies is overhandigd aan minister Serretti America Francisca van SOAF. De Raad onderzocht de juridische, financiële en praktische haalbaarheid van de plannen. Ook keek de Raad naar de gevolgen voor inwoners. De regering beslist nu over de vervolgstappen. Boten en waterscooters mogen niet in zwemzones varen. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur controleert daar extra op. Overtreders riskeren sancties. Op verschillende stranden liggen drijflijnen om zwemmers te beschermen. Toch varen vaartuigen eroverheen of maken ze eraan vast. Alleen in noodgevallen mag dat. Ook zonder drijflijn mogen vaartuigen niet tot aan de kust komen. Dan nog internationaal nieuws. Afvalverwerker Renewi schrapt ook in Nederland tientallen banen. Een woordvoerder bevestigt dat, maar zegt dat nog geen definitieve aantallen kunnen worden genoemd, omdat de informatie- en consultatiefase nog loopt. In België verliezen 91 mensen hun baan. Het bedrijf wil de organisatie eenvoudiger maken. Eurowings hervat vanaf 25 oktober de directe vluchten naar Dubai. De dochtermaatschappij van Lufthansa vliegt dan vanaf Berlijn, Stuttgart en Keulen-Bonn. De Duitse luchtvaartmaatschappij stopte de verbinding na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Eerder haalde Eurowings gestrande Duitsers op. Het Oekraïense parlement heeft Yevgeny Chmara benoemd tot minister van Defensie. Hij was al waarnemend minister. Er volgt Mykhailo Fedorov op, die bij een kabinetswijziging werd ontslagen. 312 parlementsleden stemden voor, 226 waren nodig. Chmara was tot voor kort een hoge officier. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Hohoho, welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de France. De specialité bij Servifrais te Janwe. Vive le vin!
4: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.

0: Kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Jeremy Kesseler.
3: Hé, wie is dat toch? Oh, het is Madonna.

Don't Stop Believing. Zo begon ik afgelopen maandag mijn allereerste ochtendshow hier bij Paradise 103.1. Je luistert namelijk naar de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. En laat ik nou Jeremy zijn. 1 en 1 is 2. En ik ben van plek gewisseld met Joris Rier. Die hoor je straks om 10 uur weer hier op 103.1. Madonna hoorde je ook. Manu Chao komt eraan. Avicii. Ja, het is de beste muziek ooit gemaakt. En we spelen zometeen ook nog eens een keer lekker de muziekquiz. Dus dat wordt een dolle boel, hè? Ja. Blijf vooral luisteren en win een lekker diner voor twee als je het goede antwoord instuurt.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Manu Chao, het klinkt een beetje het einde alsof de AM-zender op Bonaire is aangegaan voor noodsituaties. Ja, die goede oude tijd, hè? AM-zenders.
3: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
2: En Paradise zendt uit in high definition op 103.1. En de muziekquiz staat vandaag centraal rondom het Pleincafé Wilhelmina. Daar is geen miswoord over te verstaan, zeg maar. Geen kraak, geen ruis in deze boodschap via AM. Nee, HD op FM vandaag. Pleincafé Wilhelmina. Daar gaat het diner naartoe. Als jij deze editie wint. Ik heb de opgave voor je. Ik vind hem best lastig eigenlijk.
3: Van welke plaat is dit het intro?
2: En als je dan goed luistert, hoor je op het einde toch wel die onmiskenbare stem van... Van wie? Welke plaat, welke titel heb je gehoord? 675-1031.
3: Jeremy helpt jouw dag smooth te beginnen. Met de Paradise FM ochtendshow.

0: Supersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
2: Quatrevent.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatrevent, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatrevent. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatrevent.
2: Exactement.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: 10.
1: Gerenoveerde Marché Rondeau opent morgen de deuren. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De marktkooplui zijn begonnen met hun verhuizing van Plaza Wilson Papacodet naar de vernieuwde overdekte Ronde Markt. De kramen worden momenteel ingericht en morgen gaan de markten officieel open voor het publiek. In het gerenoveerde marktgebouw is plaats voor verkopers van onder meer souvenirs, cosmetica, groente, fruit en horeca. Volgens minister Middelhof van Economische Ontwikkeling is er voor iedereen plek, al worden er vanwege de grote vraag nog extra kramen bijbesteld. De renovatie kostte ongeveer 6 miljoen gulden, ruim 2 miljoen boven het oorspronkelijke budget. Mogelijke knelpunten met de warmte en overlast bij regenval worden nog door de overheid aangepakt. En gouverneur Maurits de Kort heeft het eerste exemplaar ontvangen van het nieuwe boek Genezen in de Tropen. Het werk van de auteur Jeannette van Ditshuizen beschrijft 4 eeuwen volksgezondheid op het eiland, van de komst van de eerste chirurgijns in de 17e eeuw tot de medische invloed van de olieraffinaderij. Naast de geschiedenis biedt het boek ook een kritische blik op het huidige preventiebeleid en de impact van armoede op de gezondheidszorg. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
0: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.
2: 15%?
0: In de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noorduinweg. Ga naar kooijmansbv.com voor de voorwaarden. Tot dan!
3: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
4: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij het Pleincafé en De Buren.
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
6: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
0: Dit is Paradise FM. Jeremy Kesseler.
7: De zon schijnt, de wind waait en de muziek is goed. Hier zijn de Coming Arts.

Vier de vrolijkheid, het leven, Elvis Crespo. Wat een lekkere, opzwepende energie. Die geef ik je graag mee. We gaan naar deel 2 van je werkdagochtend op woensdag 19 augustus. En ik wil je toch nog even tippen dat die extra energie er vanaf maandag, de 24e komende maandag, nog extra komt hier bij Paradise. Want wat lanceren we dan? Omdat we vieren dat we een vernieuwde ochtendshow hebben. De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Oh, daar moet je bij zijn. Je kunt namelijk een bed winnen. Hagelnieuw. En hij ligt zo lekker. Ik heb erop gelegen bij Nelly. Een bedwaarde van 5000 gulden van MB Bedden en Slapen. Vanaf komende maandag 24 augustus spelen we de Schatkistjacht.

Shakira, Inevitable, ze heeft zich ingezet in Colombia, in haar thuisland, om na die verwoestende aardbeving de mensen daar te helpen en de kinderen op scholen. Doe je goed, meid. Fijne muziek. Zometeen meer na 10 uur met Joris Reer, Ilse de Lange, Michael Jackson komt eraan. En Nelly en ik bereiden ons voor morgenochtend natuurlijk. En dan zijn we er weer om 6 uur. Pizza.

0: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ay boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscurazao.com.
2: Pluray Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luray-energy.com.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. Acolectra werkt dag en nacht aan het oplossen van het stroomtekort op Curaçao. Door nieuwe onderdelen wordt nu in dubbele shifts gewerkt. Dit weekend start een eerste machine en wordt een gasturbine ingezet. Op 2 september komen nieuwe motorblokken aan. Eind december moet de nieuwe centrale klaar zijn en moeten de stroomproblemen voorbij zijn. De Sociaal-Economische Raad heeft advies uitgebracht over de herziening van de bijstandsverordening op Curaçao. Het advies is overhandigd aan minister Serretti America Francisca van SOAF. De raad onderzocht de juridische, financiële en praktische haalbaarheid van de plannen. Ook keek de raad naar de gevolgen voor inwoners. De regering beslist nu over de vervolgstappen. Dan nog internationaal nieuws. De politie in Oost-Nederland grijpt in principe in als boeren met trekkers de snelweg opgaan. Dat geldt ook voor andere demonstranten en activisten. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen zegt dat voetgangers, tractoren en ander langzaam verkeer niet op de snelweg horen. Het Openbaar Ministerie wil strafrechtelijk handhaven. Het Israëlische leger onderzoekt de dood van de 5-jarige Hind Rajab in Gaza begin 2024. Hind zat met familie in een auto in Gaza-stad die onder vuur kwam. Ze zei tegen de Rode Halve Maan dat ze werd beschoten door een Israëlische tank. Palestijnse hulpverleners kwamen om. Hun lichamen en dat van Hind zijn later gevonden. De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. De meisjes behoren volgens het ministerie van Jeugdzaken tot de kwetsbaarste groepen. Het bestuur van Ceuta heeft het plan geaccepteerd. In de stad verblijven nog enkele duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or in

0: fuel. Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
1: The Wine Factory.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza. Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Van harte goedemorgen, woensdagochtend en Michael Jackson is hier.

Heerlijke, de Zweedse rockers van Roxette op Paradise deze woensdagochtend. Buenos dias, goedemorgen. Ze zijn een soort van de filantropen van de popmuziek momenteel. Hè? Als je het niet zo breed hebt, dan kun je nog altijd een ticket voor hun show bekostigen. Mocht je daar graag naartoe willen. Ze gaan de wereld over met hun Infinity Tickets. Tickets van, nou ja, doorgaans €20, $20, £20. Plus nog wat servicekosten. Dus nou ja, als je met z'n tweetjes gaat, ben je $40 kwijt voor een concert. Je weet alleen niet waar je komt te zitten. Dat is het leuke. Zij gaan je dan op de dag van het concert zelf gaan ze jou indelen. Ze beloven wel, je komt naast elkaar te staan of te zitten. En we gaan jullie in de gaten houden met onze Kisscam. Dat dan weer wel, ja. Maar dan ben je er wel bij. Een Coldplay-concert voor een happenkrat. Wel het risico dat je dan vervolgens het wereldwijde web overgaat. Je relatie naar de kloppen helpt. En je baan, je carrière ook down the hill gaat. Maar je bent wel bij een Coldplay-concert. Voor $40 met z'n tweetjes. Je hoort zo Paradise. En een van de mooiste liedjes die ze ooit hebben gemaakt.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel? Ben je nou weer bij Your Buy Side geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Terug van bandenbouw, grote berg patat. Desktop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10:30.
4: De gerenoveerde Marché Rondeau opent morgen de deuren. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De marktkooplui zijn begonnen met een verhuizing van Plaza Wilson Papacodet naar de vernieuwde overdekte Ronde Markt. De kramen worden momenteel ingericht en morgen gaat de markt officieel open voor het publiek. In het gerenoveerde marktgebouw is plaats voor verkopers van onder meer souvenirs, cosmetica, groente, fruit en horeca. Volgens minister Middelhoff van Economische Ontwikkeling is er voor iedereen plek, al worden er vanwege de grote vraag nog extra kramen bijbesteld. De renovatie kostte ongeveer 6 miljoen gulden, ruim 2 miljoen boven het oorspronkelijke budget. Mogelijke knelpunten met de warmte en overlast bij regenval worden nog door de overheid aangepakt. En gouverneur Maurits de Kort heeft het eerste exemplaar ontvangen van het nieuwe boek Genezen in de Tropen. Het werk van de auteur Jeanette van Ditshuizen beschrijft 4 eeuwen volksgezondheid op het eiland, van de komst van de eerste chirurgijns in de 17e eeuw tot de medische invloed van de olieraffinaderij. Naast de geschiedenis biedt het boek ook een kritische blik op het huidige preventiebeleid en de impact van armoede op de gezondheidszorg. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
3: Dit is Paradise FM.
5: Ja, yes, buenos dias, de Verve zometeen voor je, na deze van Juan Luis Guerra.

Paradise en de Verve hoorde je daar. Bitter Sweet Symphony. Lekker, hè? Daarvoor nog Juan Luis Guerra. Frio, frio, heerlijke Latin plaat. Ja, over Latin gesproken. Heb je al een klein beetje verdiept in de line-up van het Noordse Jazz Festival dit jaar? Curaçao Noordse Jazz met de donderdag.

De vrouw met die kekke zonnebrilletjes, hè? Die snelle planga's. Hoorde je op Paradise 103.1. Anastasia, I'm out of love. Op de woensdagochtend, de eerste week van de nieuwe Paradise FM programmering. Jeremy Kesteler, die hoor je vanaf 6 uur sharp in de ochtend. Ja, we hebben eigenlijk van de stoel gewisseld, hè? Want uw gastheer nu van 10 tot 12. Leuk, heerlijk. Lekker veel energie in die ochtend. En ik hoop je een klein beetje gezelschap te kunnen houden op kantoor of onderweg in de auto. Ja, het is nog vakantietijd, hè? Dus je kan nog alle kanten op, in principe. Billy Joel zo meteen voor je naar deze van Casey en de Sunshine Band.

ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project. Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel

Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: 11 uur. Lex Jansen met het nieuws. Gouverneur Maurits de Kort heeft het eerste exemplaar ontvangen van het boek Genezen in de Tropen. Auteur Jeannette van Ditshuizen beschrijft daarin 4 eeuwen volksgezondheid op het eiland. Het boek gaat ook over het huidige preventiebeleid en de invloed van armoede op de gezondheidszorg. Acolectra werkt dag en nacht aan het oplossen van het stroomtekort op Curaçao. Door nieuwe onderdelen wordt nu in dubbele shifts gewerkt. Dit weekend start een eerste machine en wordt een gasturbine ingezet. Op 2 september komen nieuwe motorblokken aan. Eind december moet de nieuwe centrale klaar zijn en moeten de stroomproblemen voorbij zijn. Dan nog internationaal nieuws. Maarten van der Weijden stelt de derde zwemdag van zijn 22 stedentocht uit door misselijkheid en buikklachten. Hij werd misselijk wakker en moest overgeven. Het gaat beter, maar zijn lichaamstemperatuur stijgt nog. Hij hoopt donderdag verder te zwemmen in het water. De politie heeft ruim 500 tips gekregen over de identiteit van Lucky. De man kreeg op 10 mei 2023 in Amsterdam een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet communiceren. Hij verblijft in een verzorgingscentrum in Amsterdam-Zuidoost. Genoemde namen worden onderzocht. Shell-topman Frans Everts vindt dat de overheid de licentie voor het gesloten Groningenveld moet overnemen van de Nederlandse aardoliemaatschappij. In extreme situaties kan de gaswinning dan mogelijk worden hervat. De gasvoorraden zijn voor 42,8% gevuld. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend

0: Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Vroeger dronken die biertje klaar.

0: Colombia het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe! Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Joris Leers.
3: Yes, goedemorgen. Maar na zometeen naar deze van George Michael.

0: op 103.1. Goedemorgen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En vandaag in aanbieding een lekker diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina. Lekker smullig geblazen daar op het, ja, hoe kan het ook anders, Wilhelminaplein. Lekker uitkijken en daarover alles wat voorbij wandelt en rijdt. Hele dynamische, leuke, gezellige omgeving als je mij vraagt. Met waanzinnig lekker eten uit de keuken van Pleincafé. Helemaal voor jou.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Zo. Glam rock, is dat de juiste benaming? Pak je telefoon, open.

0: bak energie. Lekker zeg, op je woensdagochtend heb je dat misschien ook wel nodig. Hè? Dat is net eventjes die woensdagochtend diep. Die Rhythmix op Paradise 103.1. Zometeen naar Oasis en ook Bruce the Boss Springsteen komt eraan.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servi Frais.
4: Is het ver, Arie?
2: Een paar minuutjes in je Ferrari.
4: Pronto!
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

Mario volgde auto, ontdekt kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

0: 12.
1: Gerenoveerde Marché Rondeau opent morgen de deuren. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De marktkooplui zijn begonnen met hun verhuizing van Plaza Wilson Papacodet naar de vernieuwde overdekte Ronde Markt. De kramen worden momenteel ingericht en morgen gaat de markt officieel open voor het publiek. In het gerenoveerde marktgebouw is plaats voor verkopers van onder meer souvenirs, cosmetica, groente, fruit en horeca. Volgens minister Middelhof van Economische Ontwikkeling is er voor iedereen plek, al worden er vanwege de grote vraag nog extra kramen bijbesteld. De renovatie kostte ongeveer 6 miljoen gulden, ruim 2 miljoen boven het oorspronkelijke budget. Mogelijke knelpunten met de warmte en overlast bij regenval worden nog door de overheid aangepakt. En gouverneur Maurits de Kort heeft het eerste exemplaar ontvangen van het nieuwe boek Genezen in de Tropen. Het werk van de auteur Jeanette van Ditshuizen beschrijft 4 eeuwen volksgezondheid op het eiland, van de komst van de eerste chirurgijns in de 17e eeuw tot de medische invloed van de olieraffinaderij. Naast de geschiedenis biedt het boek ook een kritische blik op het huidige preventiebeleid en de impact van armoede op de gezondheidszorg. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM.
2: Hey, zeg van harte goedemorgen. Oasis zometeen naar Bruce Springsteen.

Toch mooi, hè? Oasis Wonderwall. Op deze fijne radiozender Paradise FM, waar we ze de hele dag draaien. De grootste hits ooit gemaakt. Speciaal voor jou geselecteerd. Ja, James Blunt bijvoorbeeld. The Wise Man zo meteen. Op deze woensdagochtend. En eerst hier met Bianca.

Dat is de vraag. Where are you now? Paradise en James Blunt. Heb je hem trouwens al gedownload? De Paradise FM app op je telefoon en op je televisie kan dat ook, als je een Apple TV hebt, tenminste. Bij mij thuis staat hij geregeld aan. De livestream, de webcambeelden vanuit onze studio kun je dus via die app bekijken. Kun je meekijken hoe het er in de studio aan toe gaat. Hoe Pepijn Bieren Broodspot er zometeen bijvoorbeeld bij zit. En wat voor shirt hij heeft aangetrokken. Pepijn, die staat er toch een beetje onbekend dat hij in een soort van rockerskostuum deze kant op komt elke dag. Een zwart shirt met een bandlogo erop. Maar welke is het? Je ziet het zo meteen, want je hoort hem straks.

0: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
6: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Gouverneur Maurits de Kort heeft het eerste exemplaar ontvangen van het boek Genezen in de Tropen. Auteur Jeannette van Ditshuizen beschrijft daarin 4 eeuwen volksgezondheid op het eiland. Het boek gaat ook over het huidige preventiebeleid en de invloed van armoede op de gezondheidszorg. Acolectra werkt dag en nacht aan het oplossen van het stroomtekort op Curaçao. Door nieuwe onderdelen wordt nu in dubbele shifts gewerkt. Dit weekend start een eerste machine en wordt een gasturbine ingezet. Op 2 september komen nieuwe motorblokken aan. Eind december moet de nieuwe centrale klaar zijn en moeten de stroomproblemen voorbij zijn. Dan internationaal nieuws. Maarten van der Weijden stelt de 3e zwemdag van zijn tocht langs 22 steden uit door misselijkheid en buikklachten. Hij moest overgeven, maar hoopt donderdag in Neerkerk te kunnen starten. De finish blijft gepland voor zaterdag. Met de tocht haalt hij geld op voor onderzoek naar kinderkanker. Er is ruim €232.000 ingezameld. De politie heeft ruim 500 tips gekregen over de identiteit van Lucky. De man kreeg op 10 mei 2023 in Amsterdam een hersenbloeding of infarct en kan sindsdien niet communiceren. Hij verblijft in een verzorgingscentrum in Amsterdam-Zuidoost. Genoemde namen worden onderzocht. Bij de cyberaanval op logistiekbedrijf Seva zijn meer klantgegevens van Bol betrokken dan eerder gedacht. Klanten die mogelijk zijn bekeken of gekopieerd kregen woensdag een e-mail. Het gaat om nieuwe klanten en om klanten die al waren geïnformeerd, maar van die meer bestellingen betrokken zijn. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Ontdek de toekomst van wonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT.
4: De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
7: En die zegt een oprecht goeie woensdagmiddag.
6: Paradise FM.
8: Gonna get tough.

0: Zo klinken mijn zondagochtenden niet. Die zijn een stuk minder muzikaal. Maroon 5, Sunday Morning, hier bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goeie woensdagmiddag. Natuurlijk besteden we in deze uitzending, dat is na 1 uur, aandacht aan het overlijden van Frank Beard, de drummer van ZZ Top. Hij komt natuurlijk voor in de spotlights. Er zijn ook weer diverse jarigen, maar dat is allemaal na 1. Dit eerste uur gaan we onder meer de muziekquiz spelen. Je hoort straks om welk heerlijk restaurant dat gaat. Gisteren natuurlijk die waardebon van de loods. En vandaag gewoon weer lekker uit eten met z'n tweeën. Ik neem zo rond 20 minuten voor 1 het nieuws met je door. Het nieuws van het eiland. Daarvoor de quote van de dag. Het gaat over een opmerkelijke TV-evangelist die voornamelijk op geld uit lijkt te zijn. Een Amerikaan. En die gaat naar Nederland. Nu al omstreden. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Ja, zometeen gaan we het hebben over een voornemen van de Nederlandse spoorwegen. Over tassen die wel en niet geplaatst mochten worden, waar ik toen al dubbel om lig. En dat gaat nu niet door. Maar eerst even wat serieuze nieuws. En oprecht goedemiddag trouwens voor jou, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: De beveiligers bij Schiphol hebben het werk neergelegd. Dat lijkt me nogal wat consequenties hebben voor de reizigers.
2: Nou ja, het is meer een aankondiging. Het lijkt erop dat ze weer dus gaan staken. Want reizigers op Schiphol moeten aan het einde van de drukke zomerperiode rekening houden met langere wachtrijen bij de beveiliging. Beveiligers gaan namelijk korte werkonderbrekingen houden en houden ook stipheidsacties vanwege de hoge werkdruk. Wanneer die acties precies gaan plaatsvinden, dat is nog onduidelijk. Maar enkele uren van tevoren wordt dat dan pas bekendgemaakt. Er is eigenlijk te weinig gedaan de afgelopen periode aan de werkdruk. We weten natuurlijk, hè, die eerdere stakingen, dat heeft soms echt geleid tot hele lange rijen, weet je nog misschien wel.
0: Ja.
2: En we moeten toch bang zijn dat er weer stakingen aan gaat komen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat voor invloed dat gaat hebben.
0: Even voor de goede orde, dat zijn die mensen die checken of je gekke dingen in je bagage hebt, hè?
2: Ja, precies. Ja. Dat gaat echt om de beveiligers. Die hebben het op dit moment te druk. En we weten natuurlijk, hè, toen het zo'n chaos was op Schiphol een tijdje terug, laten we hopen dat dat niet herhaalt.
0: De identiteit van de geheimzinnige man Lucky is wellicht achterhaald. Laten we eerst even beginnen. Wie is Lucky? Want die is eigenlijk niet zo Lucky.
2: Nou ja, Lucky is een man die in Nederland woont en die kan niet communiceren. Want hij heeft namelijk een beroerte gehad en het is onduidelijk wat nou precies de identiteit is van deze Lucky. We hebben ook gewoon geen idee en nu zijn we toch wel een beetje in de ban van deze man. Want zelfs de politie heeft beelden verspreid van Lucky. Best wel akelige beelden. Hij zit namelijk in een tehuis op dit moment. Ja, de politie probeert met man en macht te achterhalen wie die man nou is. Hoe heet hij? Waar komt hij vandaan? En nu kan het misschien zijn dat het gaat om iemand uit Canada, want een amateurspeurder is gaan zoeken op websites met vermiste Canadezen en kwam een man tegen die al 33 jaar wordt vermist.
0: Nee.
2: John Russell Kenny. Vermist sinds 1993. Hij lijkt er ook een beetje op. Dus er zijn gelijkenissen te trekken. De politie neemt al deze tips ook mee in het onderzoek. Dus ik ben benieuwd of we echt een doorbraak gaan krijgen. Want gisteren waren wij met onze cameraploeg in Amsterdam. En op de markt was het wel een bekend gezicht. Daar kwam hij al jaren. Maar niemand weet ook echt hoe die heet.
0: De politie heeft tegenwoordig volgens mij van die professionele verouderingssoftware. He, daarmee kan je dus, als ze bijvoorbeeld een foto hebben van die Canadese meneer, kunnen ze kijken of het inderdaad de man is die nu door het leven gaat onder de naam Lucky. De politie weet al 3 jaar niet wie die is. Waarom komt dit nu pas in het nieuws?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Daar is niet echt een aanleiding voor. Dat vroegen wij ons eigenlijk op de redactie ook al. Want waarom komen ze daar nu ineens mee? Dat weten wij dus ook niet, eerlijk gezegd. Wat ik ook opvallend vind, is van met al die nieuwe technieken, hoe kan het dat de politie dan niet zelf is gaan speuren? En ja, het roept bij mij ook heel veel vragen op, eerlijk gezegd.
0: Wordt ongetwijfeld vervolgd. Dan tot slot, ik lag er een beetje dubbel om toen het bekend werd gemaakt. En nu zien ze er uiteindelijk vanaf. De De Nederlandse spoorwegen zien af van dat rare verbod om een tas op een lege stoel te leggen. Heel veel mensen, als je in de trein zit, dan die is leeg, die stoel naast je is leeg, en je hebt een tas, een rugzak, een koffer, whatever, dan zit je die in de lege stoel. En dat zou niet meer mogen, maar nu trekken ze terug. Waarom? Zijn ze eindelijk tot inzicht gekomen?
2: Nou ja, we hebben het al vaker gehad over, allereerst over de verhuftiging van de Nederlandse maatschappij. Je zou kunnen denken van, het is best asociaal als het heel druk is in de trein. Dat je dan je tas gewoon op je stoel laat liggen, dat gebeurt dus schijnbaar. En nu zeggen ze toch dat het niet helemaal past in het beleid. Dus ze hebben het toch nu teruggeschroefd. Alleen willen ze mensen wel erop attenderen van, jongens, dit mag niet. Hè. Dus als het druk is in de trein, dan haal je je tas weg. Of als er iemand binnenkomt lopen in de trein, dan zeg je, joh, wilt u hier gaan zitten? Dus ja, de mensen moeten weer een beetje heropgevoed worden, lijkt het wel, ja.
0: Ja, en het hele probleem natuurlijk bij dit verbod is, hoe handhaaf je dat?
2: Ja, dat is het. Nou ja, goed. Dat kan best. Als je je kaartje moet laten zien, dan kan je ook wel zeggen tegen iemand van, ja, kunt u even uw tas... Ik denk dat dat wel kan natuurlijk, maar het gaat wel een beetje ver om dat dan helemaal op te nemen in het beleid, vinden ze. Dus nu hebben ze zoiets van, dan gaan we mensen er gewoon op attenderen. Ja, ik vind het bizar dat dat zo kan.
0: Wat vind je bizar?
2: Nou, ik vind het bizar dat wij mensen moeten het attenderen op het feit dat dat niet kan.
0: Dat ben ik geheel met je eens. Ik zou het niet in mijn hoofd halen.
2: Dat bedoel ik.
0: Ik heb geen tassen trouwens, maar gesteld, ik had een koffertje naast me of zo. Ik ben op weg naar Schiphol en iemand komt binnen en wil zitten. Ja, dan haal ik dat toch weg. Ja, natuurlijk doe je dat. Maar goed. Misschien zijn wij...
2: Het is verbazingwekkend. Ik vind het echt verbazingwekkend. Maar dus wij moeten we gewoon weer met elkaar wat nieuwe normen en waarden gaan vaststellen. Want dat zijn we schijnbaar verloren of zo. Ik heb echt geen idee.
0: Mark Kampers, voor nu bedankt. We spreken elkaar morgen weer.
2: Tot morgen. Hoi.

van de steenrijke Amerikaanse tv-evangelist Jesse Duplantis naar Nederland leidt tot flinke ophef in christelijke kringen. Duplantis is eind augustus de gast bij de frontrunnersgemeente van voorganger Tom de Wal in Dussen. Die is ook al omstreden trouwens. In een video kondigt Duplantis enthousiast zijn komst aan. Ik kom naar Dussen, Nederland. Ik ga een krachtige boodschap brengen over geloof en bijbelse voorspoed. Tom de Wal noemt zijn Amerikaanse gast een krachtige Amerikaanse evangelist wiens bediening wereldwijd miljoenen mensen bereikt. Maar niet iedereen zit op de komst van die Duplantis te wachten. Hij geldt als een van de bekendste vertegenwoordigers van het zogenoemde welvaartsevangelie. Dat is weer een afsplitsing of een zijstroom van de Pinkstergemeente. Binnen die stroming wordt materiële rijkdom gezien als een teken van Gods zegen. En dat botst juist met veel protestantse christenen voor wie soberheid een belangrijke deugd is. Reformatorisch influencer, ja die bestaat, reformatorisch influencer Chris Verhagen spreekt op YouTube van een piramidespel. Volgens hem komt Duplantis vooral naar Nederland om zichzelf te verrijken. Deze man komt gewoon om meer geld te krijgen, om zijn huis en zijn auto's en zijn privéjets te kunnen betalen, om van mensen weer geld te ontvangen dat bedoeld zou zijn voor het koninkrijk van God en in zijn diepe zakken verdwijnt. En dat is ook meteen de quote van de dag. Die Jesse Duplantis, die woont in een huis van ruim 2000 vierkante meter, waarvan de waarde 10 jaar geleden op $3 miljoen werd geschat. Zelf zegt hij daarover: ik leef in het grootste huis van Louisiana, Amerikaanse staten. En oh ja, ik heb het contant afgerekend. Ook zijn privéjets van deze voorganger van de Pinkstergemeente zijn al jaren onderwerp van controverse. In 2018 vroeg hij zijn volgelingen om te bidden en om geld te geven voor een Dassault Falcon 7X van destijds $54 miljoen. Volgens Duplantis had God hem zelf opgedragen naar dat toestel te kijken. Hij voegde eraan toe dat Jezus vandaag de dag ook niet op een ezel zou rijden. De kritiek gaat trouwens verder dan zijn rijkdom. Christelijk YouTuber Casper de Haan noemt Duplantis uitspraken over God ronduit godslasterlijk. Hij gaat direct tegen Gods woord in, zegt de Haan. Die Duplantis heeft namelijk beweerd dat hij hetzelfde DNA heeft als God en dat hij zijn eigen wereld schept. Ook zei hij ooit dat God hem om advies had gevraagd en zijn hemelse beleid mede door dat advies laat bepalen. En voor veel protestantse christenen is dat een stap te ver. Daar past natuurlijk maar één plaat bij, hè? Die gaat over dergelijke tv-evangelisten. Dan maakt hij Duplantis van de Pinkstergemeente het wel erg bont. Met zijn miljoenen, zijn privéjets. En ook nog het pochen om de rijkdom. Je hoort natuurlijk Genesis. Jesus, he knows me.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
2: Gerenoveerde Marche Rondo opent morgen de deuren. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De marktkooplui zijn begonnen met hun verhuizing van Plaza Wilson Godet naar de vernieuwde overdekte Ronde Markt. De kramen worden momenteel ingericht en morgen gaat de markt officieel open voor het publiek. In het gerenoveerde marktgebouw is plaats voor verkopers van onder meer souvenirs, cosmetica, groenten, fruit en horeca. Volgens minister Middelhof van Economische Ontwikkeling is er voor iedereen plek, al worden er vanwege de grote vraag nog extra kramen bijbesteld. De renovatie kost ongeveer 6 miljoen gulden, ruim 2 miljoen boven het oorspronkelijke budget. En vanmorgen is een toerist gewond geraakt bij een incident met een boot op Playa Piscado. Het slachtoffer werd geraakt door de schroef van een bootmotor en liep daarbij verwondingen op. Een ambulance is ter plaatse gekomen voor medische hulp. Hoe ernstig de verwondingen precies zijn, is nog niet bekend. Ook is bekend geworden dat een man is overleden die eerder op de Christoffelberg werd getroffen door een hartaanval. Een helikopter van de kustwacht werd ingezet om de man op te halen, maar bij aankomst op luchthaven Hato kon het aanwezige ambulancepersoneel niets meer voor hem doen. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM-app.

0: nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: En die is echt een oprecht goede woensdag.

0: Mark LaFleur. What It Is. Die stond laatst trouwens in de spotlights. Toen was hij jarig.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Dus Mark Knopfler, om de uitdrukking maar eens te gebruiken, is nog lang niet jarig. Zometeen neem ik het lokale nieuws door natuurlijk met Vanessa Werkhoven. We spelen dit eerste uur. Hè, we hebben nog pak een beetje 20 minuten te gaan in het eerste uur. Spelen we de muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij Plein Café Wilhelmina. En in het tweede uur natuurlijk die spotlight. Ja, we besteden aandacht aan het overlijden van Frank Beard van ZZ Top. Maar er zijn ook jarigen. Ian Gillan van Deep Purple is jarig. John Deacon van Queen. You Heard Another One Bites the Dust. En Joey Tempest van Europe. The Final Countdown.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, een oprecht goedemiddag ook voor jou, Vanessa natuurlijk.
2: Goedemiddag, Pepijn.
0: Nou, waar verbaas ik me over? Dit komt echt net binnen, vers van de pers van onze eigen Nelly Rosa. In de Frederikstraat is afgelopen nacht opnieuw een auto volledig uitgebrand. Buurtbewoners schrokken wakker van een harde explosie. Ja, dat kan me voorstellen, zeg. En zagen vlak daarna iemand van de locatie wegrennen. De gealarmeerde brandweer was snel ter plekke, maar kon niet voorkomen dat de auto uitbrandde. Het incident, hè, dat weet je, staat niet op zichzelf. Slechts een paar weken geleden werden voor een hotel in diezelfde straat, in die Frederikstraat, al 3 huurauto's in brand gestoken. Op camerabeelden van dat incident was duidelijk te zien dat een verdachte de auto's opzettelijk aanstak. De politie onderzoekt de nieuwe zaak, maar heeft nog niet gezegd of er een verband is tussen die brandstichtingen. Maar dat gaat allemaal om dat omstreden hotel wat daar gebouwd wordt.
2: Ja, precies.
0: Vermoedelijk.
2: Dat is inderdaad niet helemaal zeker, maar dat zou er heel goed mee te maken kunnen hebben. Ja, en ja, het is natuurlijk wel heel erg opvallend dat dit iedere keer op dezelfde plek gebeurt. Misschien even erbovenop gaan zitten en kijken. Hè, het moment dat er weer iemand daar wegrent, diegene gelijk aanhouden. Ja, je zou er maar staan met je auto. Dat is toch verschrikkelijk dat je gewoon bij je auto terugkomt en hij is helemaal verast.
0: Ja, het gebeurt dus meestal 's nachts en het is natuurlijk angstwekkend dit. Goed, daar zullen we het binnenkort, als er meer over bekend is, natuurlijk over hebben. Nu. Aqualectra en Aqualectra, oftewel Schakellectra tegenwoordig door veel mensen genoemd. Ze doen steeds excuses na die stroomuitval, maar ja, dat interesseert denk ik eigenlijk niemand. We willen gewoon stroom en die moet gewoon komen. En voor de rest, premier Gilmar Pisas en de Aqualectra-directeur mevrouw Isenia hebben hun excuses aangeboden voor het aanhoudende stroomtekort op Curaçao. Aqualectra moest gisteren opnieuw overgaan op dat schakelen, omdat de stroomcapaciteit ernstig is aangetast. De oorzaak ligt bij een defect dat eind vorig jaar ontstond aan de dokweg. Dat is ook zoiets, er komen elke dag nieuwe oorzaken. Verkeerde onderdelen, geleverd door de fabrikant zelf, veroorzaakten een zogeheten catastrophic failure. Dat klinkt heel ernstig. Waarbij het motorblok van een productieeenheid volledig in de soep liep. Die brak. Nou, en dan gaat het een hele tijd zo door. Ze zijn druk bezig. Ze hopen dat er een definitieve oplossing komt. Maar ja, als er te weinig wind is, 's avonds en 's nachts, ja, dan heb je onvoldoende stroom van die windmolens. Dat zou je misschien hebben kunnen voorzien, denk ik dan, als simpele burger. En dan moet dus worden geschakeld. Er is uitzicht op een definitieve oplossing, roepen we maar weer vrolijk. Dat is die bouw van die nieuwe energiecentrale.
2: Ja, en tot die tijd moeten we het er even mee doen. Ja, het is natuurlijk eigenlijk te erg voor woorden dat het normaal begint te worden. Dat we eventjes, de stroom valt uit.
0: En, nou ja, ja.

0: kan dat zien op mijn apparatuur thuis. Want ik zit, zoals je weet, op zonne-energie. Maar dan geeft mijn apparatuur geeft melding. Af en toe gaat die stroom er 5 minuten af of zo. Dan heb je een hele korte stroomonderbreking. De meeste mensen zullen dat niet meekrijgen omdat ze op hun werk zitten. Maar ik kan dat thuis op mijn apparatuur gewoon zien. Ik krijg dan een melding.
1: Maar dat vind ik ook erg hoor. Want dat is toch iedere keer voor je apparaten een knapper.
0: Ja, het is niet goed.
1: Nee, je hebt er geen last van. Maar het is, ik vind het wel...
0: Maar die hele langdurige stroomuitval, die was ons gelukkig een tijd bespaard gebleven. Ja. Maar ja, nu is het schering en inslag.
1: Ja, je ziet continu die schakelschema's in de buurt-apps voorbij komen. En nou ja, je weet ook, op het moment dat... Ik lag laatst ook weer lekker te slapen. En dan word je toch wakker omdat het in één keer zo ontzettend warm wordt. Ja. En nou ja, dan weet je gewoon, oké, hoe laat is het? Kijk, 12:30, 11:30. Nou ja, dan zullen we over 2 uurtjes wel weer... En warempel, 2 uur later, tak, weer alles aan. En dan denk je, ja, weet je... Je doet het er maar mee, want je kan niet anders dan het
0: interieur.
1: Ja, je kan
0: want er is maar één bedrijf wat stroom levert. Precies, dus je kan niet naar de concurrentie.
1: Nee, of je moet dus zoals jij overgaan op de zonnepanelen. Ja. Wat denk ik ja, steeds meer mensen ook zullen gaan doen. Maar ja, als dat niet tot de opties behoort, dan moet je je erbij neerleggen. Maar het is, ik vind het wel echt... ik vind het te kwalijk voor woorden dat dit een soort nieuw normaal aan het worden is.
0: Vanochtend, rond 21:45, is bij Playa Piscadó een toeriste gewond geraakt bij een ongeluk met een vissersboot. Het slachtoffer was aan het snorkelen toen een passerende boot haar raakte met de schroef. Ai. De vrouw liep hierbij snijwonden op aan haar linkerarm en heup. Ze is met een ambulance overgebracht naar het CMC. Politoer ontfermt zich over de nazorg van het slachtoffer, terwijl de politie de exacte omstandigheden onderzoekt. Dit hangt er niet mee samen, maar het gaat wel over boten. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur gaat strenger controleren op boten en jetskis die zwemgebieden bij stranden binnenvaren. Ik heb jaren een boot gehad, ik heb gekke dingen gezien. Laat ik het netjes uitdrukken. Wat mensen doen, vooral met die jetskis. Ja, het ministerie ontvangt nog altijd klachten over vaartuigen die over die drijflijnen varen en terechtkomen in gebieden die bedoeld zijn voor zwemmers.
1: En dat kan
0: levensgevaarlijke situaties opleveren.
1: Ja, ja, je ziet toch vaak dat mensen lekker in het weekend gewoon... die zijn lekker aan het ontspannen en een drankje erbij. En denken dat dat allemaal niet fout kan gaan. Maar een ongeluk zit natuurlijk in een klein hoekje. Mensen nemen ook onder invloed van alcohol en een flinke dosis adrenaline toch best wel wat risico's. En dat gaat heel vaak goed, maar als het fout gaat, dan gaat het natuurlijk goed fout.
0: De regels gelden trouwens ook bij stranden waar geen drijflijn aanwezig is, daar is het vanwege de veiligheid verboden om met een jetski of ander vaartuig tot aan de kust te varen. En je mag, dat wist ik trouwens niet, je mag je vaartuig ook niet aan die drijflijnen vastmaken.
1: Oké, nee, gewoon uit de buurt blijven dus.
0: En ze gaan dus de controles opvoeren. En ik denk dat dat heel goed is.
1: Ja, absoluut.
0: Volgens mij, we hebben nog leuk nieuws.
1: Nou, gelukkig.
0: Ja, om mee af te sluiten. Ja. De marktkooplui zijn begonnen met hun verhuizing van Plaza Wilson Papagodet naar de vernieuwde overdekte Ronde Markt. De Marché Rondo opent morgen haar deuren. De kramen worden momenteel ingericht en morgen gaat de markt weer open, officieel voor het publiek. Kwam jij er wel eens?
1: Weinig,
0: hè?
1: Ja, weinig. Ja. Ja, ik ben er als kind wel geweest op vakantie, maar verder, nee, ja, tenminste, ik ben er niet op vakantie gegaan, maar toen ik op vakantie was, ben ik daar geweest. Maar dat, ja, nee, sinds ik hier woon eigenlijk nooit, nee.
0: Er is plaats voor verkopers van onder meer souvenirs, cosmetica, groente, fruit en de horeca. Volgens minister Middelhof van Economische Ontwikkelingen is er voor iedereen plek, al worden er vanwege de grote vraag nog extra kramen bijbesteld. De renovatie heeft 6 miljoen gulden gekost. Dat is 2 miljoen boven het oorspronkelijke budget.
1: Ja, nou ja, hartstikke leuk. Ik ben blij dat ze weer open gaan. Ook voor de mensen, dat ze weer lekker daar aan het werk kunnen en kunnen gaan verkopen. En voor iedereen die graag op die markt komt, hartstikke fijn dat weer kan, toch?
0: Laten we binnenkort gewoon eens gaan kijken naar de vernieuwde markt.
1: Dat is een goed idee.
0: Wij spreken elkaar morgen weer en jij bent er vanmiddag natuurlijk van 4 tot 7.
1: Zeker.
2: De beste 80's, 90's en 0's.

0: World That You Want. Ace of Base. Het is eigenlijk 8,5 minuut voor 1. Een mooie tijd natuurlijk voor...
1: Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Je kan vandaag heerlijk gaan eten bij Plein Café Wilhelmina. Laten we eens eventjes naar de TripAdvisor gaan. Raymond F. die heeft twee bijdragen. En een daarvan gaat over de Plein Café Wilhelmina. Ze aten daar, de recensie althans is geschreven op 6 augustus. Dus die is lekker recent. We hebben hier al vaker gegeten. Maar donderdag, nou dat is morgen, is echt de dag waarop het hier supergezellig is. Het reserveren vooraf gaat altijd heel eenvoudig. Het eten is elke keer goed. En ze serveren hier onder andere uitstekende stampotten. Een speciale dank aan Kimi. Zij is echt een uitstekende supervisor die de avond compleet maakt. Een absolute aanrader tijdens Punda Vibes. Nou, dat zegt Raymond. Iandra zegt, Plein Café bezocht met mijn ouders op Vaderdag. Een tijdje geleden alweer. En we hadden zo'n geweldige ervaring. Was in juli. Het eten was een stevige 9 out of 10. Nou, wat wil je nog meer? Je wil er gratis heen. Ja, dat kan. All That You Want is gratis eten bij Plein Café Wilhelmina. Ik zorg ervoor.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, die is een beetje kort. Zullen we hem nog een keer doen? Lala.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, 6751031 en een apper is sneller. Hè? Download de gratis Paradise FM-app, verkrijgbaar op elk platform. Mocht je die nog niet hebben natuurlijk. Wij gaan richting het nieuws van 1 uur. Straks natuurlijk de spotlights met onder andere aandacht voor de overleden drummer van ZZ Top, Frank Beard. Maar dit is Gloria Estefan.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
0: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.
2: 15%?
0: In de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noorduinweg. Ga naar kooijmansbv.com voor de voorwaarden. Tot dan!
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

0: Lex Jansen met het nieuws. In de Frederikstraat is afgelopen nacht opnieuw een auto volledig uitgebrand. Buurtbewoners hoorden een harde explosie en zagen daarna iemand wegrennen. De brandweer kon het voertuig niet redden. Een paar weken geleden werden in dezelfde straat al 3 huurauto's in brand gestoken. De politie onderzoekt of er een verband is. De marktkooplui verhuizen van Plaza Wilson Papa Godet naar de vernieuwde overdekte Ronde Markt. De kramen worden ingericht, morgen opent de markt officieel. Er is plaats voor verkopers van souvenirs, cosmetica, groenten, fruit en horeca. Door de grote vraag komen er extra kramen. De renovatie kostte ongeveer 6 miljoen gulden, ruim 2 miljoen boven de jet. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse overheid gaat minstens 4 miljard dollar aan langlopende staatsobligaties terugkopen. Dat is 2 keer zoveel als eerder aangekondigd. De rente steeg tot het hoogste niveau sinds lange tijd door zorg over de oplopende staatsschuld en inflatie. Het ministerie wil de rente verlagen en handel in obligaties stimuleren. Bij de cyberaanval op het logistieke bedrijf Ceva zijn meer klantgegevens van Bol betrokken dan eerder bekend was. Bol heeft klanten daar woensdag per mail over geïnformeerd. Het gaat om namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bestelgegevens. Bank- en betaalgegevens en wachtwoorden zijn niet ingezien. De Nederlandse spoorwegen schrappen vanaf de landelijke OV-staking van 9 september de vergoeding voor vervangend vervoer. Reizigers houden wel recht op compensatie voor vertraging als ze op het station zijn ingecheckt. Bij stakingen in juni 2025 kwamen daarvoor 180.000 aanvragen binnen ter waarde van 4 miljoen euro. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
3: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: Met Ian Gillan van Deep Purple, want die is jarig.
5: Wij zijn

0: vind dat zo'n lekker en natuurlijk uitermate herkenbaar gitaarriffje van Deep Purple, Smoke on the Water.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Straks in het tweede half uur gaan we eens kijken wat Meindert Manshande vanavond gaat doen in de Alphabet Show vanaf 7 uur. Daarover later meer. En we hebben natuurlijk het Feel Good nieuws. Maar nu eerst. Wie werd

0: in Gillen. Hij is deze 19e augustus jarig. De zanger van Deep Purple is 81 jaar geworden. En dit is een van de beroemdste rocknummers aller tijden, die je net hoorde. Smoke on the Water, 1972. Het nummer vertelt een waar gebeurd verhaal. Deep Purple was in december 1971 in Montreux, Zwitserland, om het album Machine Head op te nemen. Tijdens de optreden van Frank Zappa brak brand uit in het casino nadat een toeschouwer een vuurpijl had afgeschoten. Het gebouw brandde af en die rook die trok over dat meer van Genève. Bassist Roger Glover kwam na een droom met de woorden Smoke on the Water. En Ian Gillan, de jarige, schreef de tekst. En hij zingt dit nummer nog altijd graag. Hij heeft gezegd, het voelt alsof je een knop indrukt die het hele publiek totaal gek maakt. Straks meerjarige, maar eerst ja, een soort toch wel van in memoriam. Gisteren einde van de dag werd bekend dat afgelopen maandag 17 augustus overleden is op 77-jarige leeftijd Frank Beard. De drummer die ruim 50 jaar de strakke en onverstoorbare motor vormde achter de kenmerkende Texas groove van ZZ Top. Hij speelde een belangrijke rol in het geluid, het imago en de uitzonderlijk lange geschiedenis van de band. De overbekende anekdote is natuurlijk, ZZ Top staat bekend om die lange mannen met baarden. En hij was nou juist de enige die geen baard had. Hij had een keurige snor. Ze hebben elkaar ooit ontmoet in een verdwenen club in Houston. Ze zouden aanvankelijk één nummertje spelen tijdens een auditie voor die club. Dat ene nummer liep uit voor ongeveer 3 uur muziek. De klik tussen de drie muzikanten was zo goed dat ze dus meer dan 50 jaar samen zijn gaan optreden. Beard was niet alleen drummer, maar ook songwriter. Hij heeft credits voor talloze nummers. 56 jaar lang was hij de drummer van ZZ Top. Dus een van de langste klassieke originele bezettingen in de rockgeschiedenis. Dat kon hij wel waarderen. Hij maakte ooit de grap, ja, we bestaan langer dan we allemaal getrouwd zijn. Zijn leven kende trouwens ook donkere momenten. In 1988 schoot hij zichzelf per ongeluk in zijn voet toen hij op zijn ranch in Texas een pistool uit zijn binnenzak probeerde te halen. En hij heeft geworsteld met verslavingen. Kwam in een afklikkliniek en daarna bleef hij clean. Hij was een gepassioneerd golfer met een hele lage handicap. En hij was natuurlijk dol op auto's, motoren en custom cars. Zelfs zijn drumstel is daarop aangepast. Er zitten vergroomde velgen, motoronderdelen en werkende uitlaatpijpen aan. Hij was nooit de meest flamboyante man op het podium. Dat liet hij aan de gebaarde andere groepsleden over. Maar hij is de onverstoorbare kracht achter ZZ Top. Ik laat je La Grange horen. Dat is een schoolvoorbeeld van hoe je fantastisch kan drummen. Het liedje begint rustig, hè, met alleen de gitaar van Billy Gibbons. Maar zodra Frank meedoet met zijn ritme, krijgt de plaat een drive die niet meer te stoppen is. Er zitten halverwege de gitaarsolo's korte drumintermezzo's in. Die onderbrekingen geven dat nummer die swingende Texas bounce, die meeslepende, licht heupwiegende cadans waar ZZ Top om beroemd is.
1: Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Jesse Strömberg. Natuurlijk van de net overleden Frank Beard van ZZ Top. 77 jaar oud geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Vandaag, 19 augustus 2026, is Joey Tempest jarig. De zanger van Europe wordt 63 jaar. En 40 jaar geleden, in 1986, verscheen de nummer 1 klassieker waarmee de band wereldwijd doorbrak, de Final Countdown. Dat nummer is trouwens een soort science-fiction-achtig verhaal over de mensheid die de aarde verlaat omdat die niet langer leefbaar is. Joey Tempest heeft zich daarbij laten inspireren door David Bowie's Space Oddity. Opmerkelijk is dat Tempest het beroemde synthesizer-riffje al als tiener schreef op een geleende synthesizer. Hij bewaarde de demo jarenlang. Liet de riff aan zijn mede-bandleden van Europe horen en die zeiden ja, nee, is een beetje te popachtig, maar Tempest hield voet bij stuk. Het nummer was trouwens helemaal niet bedoeld als single. Hij streef het als een indrukwekkend openingsnummer bij hun live optredens van ongeveer 6 minuten. Maar ja, de rest van het verhaal kennen we, hè? De Final Countdown groeide uit tot een wereldwijde klassieker, een mega-hit, en is nog altijd een vaste waarde in stadions en bij sportevenementen. Veel artiesten die gaan, als ze zo'n hele grote hit hebben, dan zeggen ja, nee, toch de veel aandacht naar gaat naar die hit uitkijken. Ook eens naar als onder andere werken die Joey Tempest heeft gezegd. Nee, dat mensen Europe eigenlijk alleen van dit ene nummer kennen, maakt mij niet zoveel uit. We zijn inmiddels wel 11 albums verder, maar dit heeft ons zo'n ongelooflijk succes opgeleverd.

0: Joey Tempest van Europe. Vandaag dus 63 jaar oud geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Straks Curtis Blow met een baanbrekende plaat op rapgebied. The Breaks, maar nu eerst de verjaardag van John Deacon. De voormalige bassist van Queen wordt vandaag 75 jaar. In 1980 verscheen een van de grootste hits die hij ooit heeft geschreven. Another One Bites the Dust. Het nummer heeft een beetje een bijna gangsterachtige sferen, maar muzikaal is het een heel strak funknummer. De legendarische baslijn, die dus gespeeld wordt door John Deacon, die werd geschreven door hem nadat hij geïnspireerd was geraakt door de groep Chic en door bassist Bernard Edwards van Chic. Deacon schreef niet alleen de baspartij, maar speelde ook op de opname op gitaar en piano. Drummer Roger Taylor moest trouwens aanvankelijk vrij weinig van die funky richting hebben. Maar iemand gaf advies, Michael Jackson namelijk. Hij was een van degenen die Queen ervan overtuigde om dit nummer, Another One Bites the Dust, uit te brengen als single. En dat bleek een gouden advies. Another One Bites the Dust werd Queens best verkochte single in de Verenigde Staten. Er bestaat trouwens een hardnekkig verhaal dat als je die plaat achterstevoren draait, misschien iets voor de muziekquiz, dan dat je de zin zou horen, it's fun to smoke marijuana. Maar de platenmaatschappij heeft altijd gezegd, totale onzin. Misschien leuk voor de muziekquiz dat we Another One Bites the Dust achter zijn sporen gaan draaien. Welke zin hoor je? John Deacon trok zich na het overlijden van Freddie Mercury volledig terug uit het openbare leven. Hij geeft nauwelijks nog interviews en hij treedt niet meer op. Brian May en Roger Taylor hebben laten weten dat zij zijn privacy respecteren. Maar goed, de man die dus achter dit onvergetelijke nummer zit is John Deacon, vandaag 75 geworden.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
1: It's a Friday, baby!
2: Iedere vrijdag begin je...

0: al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhu.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
5: Gerenoveerde Marche Rondo opent morgen de deuren. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De marktkooplui zijn begonnen met hun verhuizing van Plaza Wilson Godet naar de vernieuwde overdekte Ronde Markt. De kramen worden momenteel ingericht en morgen gaat de markt officieel open voor het publiek. In het gerenoveerde marktgebouw is plaats voor verkopers van onder meer souvenirs, cosmetica, groenten, fruit en horeca. Volgens minister Middelhoff van Economische Ontwikkeling is er voor iedereen plek, al worden er vanwege de grote vraag nog extra kramen bijbesteld. De renovatie kost ongeveer 6 miljoen gulden, ruim 2 miljoen boven het oorspronkelijke budget. En vanmorgen is een toerist gewond geraakt bij een incident met een boot op Playa Piscadó. Het slachtoffer werd geraakt door de schroef van een bootmotor en liep daarbij verwondingen op. Een ambulance is ter plaatse gekomen voor medische hulp. Hoe ernstig de verwondingen precies zijn, is nog niet bekend. Ook is bekend geworden dat een man is overleden die eerder op de Christoffelberg werd getroffen door een hartaanval. Een helikopter van de kustwacht werd ingezet om de man op te halen, maar bij aankomst op luchthaven Hato kon het aanwezige ambulancepersoneel niets meer voor hem doen. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM-app.
6: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
7: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: De show van Pepijn Bieren Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Pepijn Bieren Broodspot.
2: Zometeen meer spotlights, nu eerst Mike.

0: die zegt dan oprecht: goeie woensdagmiddag, 5 en een halve minuut over 2:30. Je krijgt van mij nog wat spotlights.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Op 19 augustus 1980 schreef Curtis Blow muziekgeschiedenis met The Breaks. Het nummer werd de eerste hip-hop single die goud werd gecertificeerd. 500.000 exemplaren verkocht in Amerika houdt het in. En dat is vandaag exact 46 jaar geleden. Dus The Breaks gaat over de tegenslagen van het leven. Een baan verliezen, een relatie die stuk loopt of een auto die ermee ophoudt. Maar Curtis Blow brengt die bad breaks met humor en relativeringsvermogen. Tegelijkertijd is het nummer ook een ode aan de breakdancers. Het woord break wordt in het nummer voortdurend op verschillende manieren gebruikt. Curtis Blow was nog maar 20 toen hij met The Breaks doorbrak. En hij was de allereerste rapper die bij een groot platenlabel tekende. In tegenstelling tot veel latere hip-hop-producties werd er geen muziek gesampled. De funkpartij en The Breaks werden live gespeeld en de beat was zo opgebouwd dat DJ's het nummer tijdens straatfeesten bijvoorbeeld gemakkelijk konden mixen. De volledige versie duurt bijna 8 minuten. Die ga ik trouwens niet draaien. Is de radio edit, wees gerust. En het nummer groeide uit tot een historische mijlpaal. In 1980 zagen de grote platenmaatschappijen hip-hop nog vooral als iets heel tijdelijks uit New York. The Breaks bewees dat rapmuziek commercieel levensvatbaar was en hielp de deur openen voor een hele nieuwe generatie artiesten. Curtis Blow is later trouwens actief geworden als geestelijk voorganger en heeft zijn muziek gebruikt om jongeren te inspireren. The Breaks hielp hip-hop definitief op de kaart zetten.
2: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are The Breaks.

0: Nightcrawlers. Push the feeling on.
1: Paradise FM.
0: En daarvoor hoorde je natuurlijk Curtis Blow met The Breaks in het kader van de Spotlights. Dat was het moment dat platenmaatschappijen gingen geloven, commercieel gezien dan, in de hip-hop. En dat was allemaal aan deze man te danken, Curtis Blow. Hey, iets heel anders vanavond natuurlijk, de Alphabet Show van vriend en collega Meinert Manshanden. Waar gaat dat over vanavond? Wat is het centrale thema? Nou, World Humanitarian Day. Dat is eigenlijk de internationale dag van de noodhulpverlener. Die wordt elk jaar gevierd op 19 augustus... om noodhulpverleners te eren en aandacht te vragen voor de veiligheid en rechten van burgers en hulpverleners in crisisgebieden. Is natuurlijk door de United Nations ingesteld. Dat gebeurde na een aanslag op het VN-hoofdkwartier in Bagdad, Irak, in 2003. Daarbij kwamen 22 hulpverleners om het leven. En sindsdien hebben we dus World Humanitarian Day. Er komen vanavond weer fantastische platen langs. Is natuurlijk ook een battle. Maar ik dacht aan een andere plaat die er eigenlijk heel goed bij past, hè, bij de internationale dag van de noodhulpverlener. Namelijk All You Need Is Love. Vandaag is het 59 jaar geleden dat All You Need Is Love van de Beatles de eerste plaats van de Amerikaanse Billboard Hot 100 bereikte. Nummer uit 1967 was natuurlijk een van de muzikale symbolen van de Summer of Love. John Lennon schreef dat nummer voor Our World, de eerste live wereldwijde satellietuitzending. Naar schatting 400 miljoen mensen in 25 landen keken mee. En John Lennon koos daarom bewust voor een eenvoudige, universele tekst, zodat de boodschap voor mensen overal ter wereld begrijpelijk was. En die boodschap is eenvoudig en past goed bij de internationale dag van de noodhulpverlener. Liefde, vrede en verbondenheid.

0: Love is all you need, de Beatles. Vanwege dus dag van de internationale hulpverlener. De noodhulpverlener. Vanavond dus in de Alphabet Show. Alle aandacht voor die noodhulpverleners. Wat is het? Het is 9 minuten voor 2 hoogste tijd voor...
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Een ontroerend verhaal uit de Amerikaanse staat Utah. Josh Bateman is een fulltime alleenstaande vader uit St. George... en zorgt al sinds zijn dochter Blake nog heel jong was volledig voor haar. Toen hij alleenstaande vader werd, beloofde hij zichzelf... dat Blake nooit zonder een mooi en verzorgd kapsel naar school zou hoeven. Maar Josh Bateman had geen enkele ervaring met haarstyling... Welke vader wel? Dus besloot hij het te leren. Hij kocht een oefenhoofd met synthetisch haar... en bracht na zijn werkuur avond na avond door... met het bekijken van YouTube-tutorials. In totaal oefende hij met dat oefenhoofd met synthetisch haar... meer dan 200 uur. Hij leerde gewone paardenstaarten, Franse vlechten, Nederlandse vlechten... en zelfs ingewikkelde 4 strengetjes vlechten... Ik heb die dingen nagezocht en ik begrijp nog steeds niet wat het is. Ik kan het je niet eens uitleggen. Uiteindelijk kon Josh wel vrijwel alles. Maar naarmate Blake ouder werd, wilde ze steeds meer zelf doen. Ze had haar vader ongeveer een jaar niet meer gevraagd om haar te verzorgen. Tot voor kort, op een ochtend vroeg ze plotseling... Papa, kun je mijn haar invlechten? Josh hoefde natuurlijk geen moment na te denken en zei zeker weten. Hij pakte de borstel, de elastiekjes en begon aan 2 Franse vlechten. Dat moment werd vastgelegd door een beveiligingscamera. Toen Blake haar nieuwe kapsel in de spiegel zat, was ze zichtbaar dolblij... en gaf ze haar vader een dikke knuffel. Die beveiligingscamera was van Josh zelf. Hij plaatste de beelden online, aanvankelijk gewoon bedoeld... om alleenstaande andere vaders te bemoedigen... Maar de video ging viraal. Op Instagram en TikTok werd hij meer dan 20 miljoen bekeken. Ook internationale media, waaronder de Amerikaanse krant USA Today... besteden aandacht aan het verhaal. Duizenden ouders reageerden. Andere alleenstaande vaders zeiden... ja, ik ben geïnspireerd door Josh. Ik ga nu ook van die haartutorials bekijken... en leren met haar van mijn dochter te vlechten. Josh zegt dat hij vooral wil dat zijn dochter weet... dat ze altijd bij hem terecht kan. Het is voor mij heel belangrijk dat ze weet dat ze haar vader alles kan vragen... en dat ik er voor haar zal zijn om haar te helpen. Volgens Josh is dat de essentie van het vaderschap. Ik vind het geweldig om vader te zijn en nieuwe dingen te leren... waarmee ik het leven van mijn dochter beter kan maken. Dat is voor mij de mooiste manier om mijn tijd te besteden. Welke plaat past hierbij? Nou, eigenlijk deze vooral. Hè? Die van Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Hij schreef dat nummer om de geboorte van zijn allereerste kind te vieren. En ik wens je nog een hele fijne woensdagmiddag. Tot morgen.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App. De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuysite.com. Vind het of verkoop het.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. In Wichy is gisteravond een burenruzie uit de hand gelopen. Een 35-jarige vrouw zou benzine over haar buurman hebben gegoten en hebben gedreigd hem in brand te steken. De politie heeft haar aangehouden op verdenking van poging tot moord en bedreiging. Ze zit vast in afwachting van verder onderzoek. In de Frederikstraat is afgelopen nacht opnieuw een auto volledig uitgebrand. Buurtbewoners hoorden een harde explosie en zagen daarna iemand wegrennen. De brandweer kon het voertuig niet redden. Een paar weken geleden werden in dezelfde straat al 3 huurauto's in brand gestoken. De politie onderzoekt of er een verband is. Dan internationaal nieuws. In Kenia zijn 7 inzittenden van een helikopter omgekomen bij een crash. Naast de piloot zaten 6 toeristen aan boord. 4 toeristen kwamen uit de Verenigde Staten. Het ongeluk gebeurde woensdag bij Mount Ololokwe, ongeveer 250 kilometer ten noorden van Nairobi. De oorzaak is nog onbekend. 3 Nederlanders zijn in de Amerikaanse staat Ohio omgekomen bij een verkeersongeluk. Een busje werd dinsdagmiddag in Fredericktown geraakt door een vrachtwagen. Volgens de verkeerspolitie stopte de Nederlandse bestuurder niet bij een stopbord. 4 andere inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Moderna en Merck, in Nederland bekend als MSD, melden positieve resultaten met een persoonlijk vaccin tegen melanoom. Volgens de bedrijven kan het de terugkeer van de huidkanker en verspreiding van tumoren verminderen. De studie loopt nog. De bedrijven hopen op goedkeuring in 2027. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kan het niet.

0: Tasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle.
3: Marisa Wildeboer.
4: Ja, een hele goede woensdagmiddag. Je hoort nu Robbie Williams.

Een hele goede middag. Het is vandaag woensdag 19 augustus en je luistert naar Paradise FM. Vandaag is het een internationale dag voor de humanitaire hulp. Een dag waarop we stilstaan bij alle hulpverleners die wereldwijd klaarstaan voor mensen in crisissituaties. Ja, een mooie reminder dat een beetje...

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
2: Island Vibes, nu in de winkel.
4: Pingudo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
5: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties. Dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
6: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor

0: half drie.
1: Opnieuw auto in vlammen opgegaan in Frederikstraat. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. In de Frederikstraat is afgelopen nacht opnieuw een auto volledig uitgebrand. Buurtbewoners schrokken wakker van een harde explosie en zagen vlak daarna iemand van de locatie wegrennen. De gealarmeerde brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. Het incident staat niet op zichzelf. Slechts een paar weken geleden werden voor een hotel in dezelfde straat al 3 huurauto's in brand gestoken. Op camerabeelden van dat eerdere incident was duidelijk te zien dat een verdachte de auto's opzettelijk aanstak. De politie onderzoekt de nieuwe zaak, maar heeft nog niet bekendgemaakt of er een verband is tussen de 2 brandstichtingen. En de marktkooplui zijn begonnen met hun verhuizing van Plaza Wilson Godet naar de vernieuwde overdekte Ronde Markt. De kramen worden momenteel ingericht en morgen gaat de markt officieel open voor het publiek. Voor het gerenoveerde marktgebouw is plaats voor verkopers van onder meer souvenirs, cosmetica, groenten, fruit en horeca. Volgens minister Middelhof van Economische Ontwikkeling is er voor iedereen plek, al worden er vanwege de grote vraag nog extra kramen bijbesteld. De renovatie kostte ongeveer 6 miljoen gulden, ruim 2 miljoen boven het oorspronkelijke budget. Mogelijke knelpunten met de warmte en overlast bij regenval worden nog door de overheid aangepakt. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
2: Straks weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag, maar nu eerst hoor je Madonna.

0: Paradijs FM.
1: Ja, er is weer iemand bij me aangeschoven. Niemand minder dan Vanessa Werkhoven. Vanessa, welkom.
2: Hey.
1: Hallo, het is weer tijd voor een nieuwe Kletspotvraag.
2: Nou, kom maar door.
1: Ik ben benieuwd. Hoe vaak droom jij? Of hoe bewust droom jij?
2: Nou ja, ik denk, volgens mij dromen we allemaal iedere nacht. Maar ja. Inderdaad, bewust dromen. Ja, nou ja, ik droom wel redelijk bewust. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, als je bijvoorbeeld zou vragen, wat heb je afgelopen nacht gedroomd? Dat weet ik niet. Ik hou van overzichtelijke, fijne dromen.
1: Ja.
2: Soms zijn het zulke bizarre dingen dat je wakker wordt en denkt, oh my god, ik ben helemaal...
1: Flabbergasted.
2: Ja, wat is er aan de hand? Ja. Wat is er aan de hand? Ja, nou ja.
1: Bewerk jij ook veel in je droom? Dat als jij een drukke dag hebt gehad of er gebeurt veel om je heen, merk je dat dan in je slaap ook? Of ben je best rustig?

0: een verwerking is van dingen die je in de dag... of misschien in de week of in de weken nog niet hebt verwerkt. Alleen het gekke is dat je hoofd dat allemaal aan elkaar linkt.
1: Ja.
0: Volgens mij, dus dan krijg je een soort rare soep van shit... waar je nog mee moet dealen.
1: Ja.
0: Dat wordt dan een soort verhaal van gemaakt... waar soms waar je soms gewoon heel weinig van snapt. Dus het is... ik denk wel dat het de dingen zijn die blijven hangen.
1: Ja.
0: Die probeer je te verwerken in je dromen.
1: Ik heb een tijd geleden een keertje gehoord... dat je alleen maar mensen die je ziet in je dromen... dat het altijd mensen zijn die je ooit bewust in je leven hebt gezien. Of onbewust, kan ook. Maar dat het nooit zelfgecreëerde mensen kunnen zijn.
0: Oké.
1: Nou, ja. Ik vind dat heel bijzonder.
0: Ja?
1: Nou ja, dat is toch heel apart. Dat betekent dus dat je altijd iedereen die je in je droom ziet... of dat is bijvoorbeeld iemand met een ander lichaam eromheen... maar het is altijd een herkenning van iemand die je kent of...
0: Ja, maar het zijn volgens mij gewoon restanten van wat er in je hersenen gebeurt. Dus dat, en alles wat er in je hersenen gebeurt... is op basis van wat je al hebt gezien of hebt meegemaakt.
1: Dus de verwerkingen weer.
0: Ja, ja, ja, ja. En dan misschien heb je inderdaad een mix van de een en de ander... maar het blijven flarden van je eigen ervaringen.
1: Ja. Nou ja, ik heb echt vannacht een hele sikke droom gehad vannacht.
0: Wat heb je gedroomd dan?
1: Echt. Ik heb gedroomd dat ik een astronaut was.
0: Ja.
1: En dat ik uit zo'n ruimteschip gelaten werd, wel aan het touw. En dat ik aan het zweven was door de ruimte. En ik werd wakker en het voelde alsof dit echt was gebeurd of echt gaat gebeuren.
0: Oh.
1: Ik ben helemaal obsessed.
0: Jij wil dit ook?
1: Ik wil dit.
0: Oh mijn god.
1: Ik wil dit, Vanessa. Ik ben echt... Ik was gelijk op TikTok ging kijken van hoe ziet dat er dan uit? En is het überhaupt mogelijk? Nou, het kost ten eerste heel veel geld.
0: Ja.
1: En daarnaast mag ik, als je geen astronaut bent, mag je dit nog niet doen. En volgens mij gebeurt het ook nog niet op zo'n...
0: Maar jij praat wel over alsof je plannen aan het maken bent.
1: Nou ja, als ik al het geld van de wereld had, dan had ik dit absoluut gedaan. Dit is toch echt het... En dat je gewoon aan het kijken bent en je ziet die sterren... In mijn droom is zeg maar, je hebt zeg maar zo'n hoe noem je dat, zo'n helm op.
0: Ja.
1: Ik hoorde mezelf gewoon ademen in die helm. Ik zag die
0: echt heel echt.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Nou ja, ik hoop in ieder geval dat dit tekenen zijn dat ik ooit in mijn leven de ruimte of naar de ruimte toe mag.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, nee, ja, ik zou daar ontzettend veel bewondering voor hebben... als je dat zou doen en zou durven. Maar ja, ik denk tot die tijd kun je ook... zet zo'n ding op, zo'n bril. Hoe heet dat?
1: Een VR-bril.
0: Ja, zoiets.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Oh, misschien luistert wel iemand en heeft iemand zo'n VR-bril. Kan ik dit ooit een keer meemaken?
0: Het is de next best thing, denk ik.
1: Ja.
0: Ga je gewoon even lekker liggen. En dan, je kan dat vast wel simuleren op de een of andere manier.
1: Ik vind het een hele goeie. Ik ga dit even uitzoeken.
0: Ja, nou, dus een makkelijker stapje.
1: Nou, dat vind ik. Nee, ik ben het er helemaal mee eens. Nou, ik zou zeggen, heb jij nog een bijzondere droom gehad? Of toch iets wat je wil meegeven aan ons? Tips en tricks, dat is ook altijd leuk. Laat het dan weten via de Paradise FM app. Top, dankjewel, Vanessa.
0: Yes.
1: Dit is echt zo graag.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. In Wichy is gisteravond een burenruzie uit de hand gelopen. Een 35-jarige vrouw zou benzine over haar buurman hebben gegoten en hebben gedreigd hem in brand te steken. De politie heeft haar aangehouden op verdenking van poging tot moord en bedreiging. Ze zit vast in afwachting van verder onderzoek. In de Frederikstraat is afgelopen nacht opnieuw een auto volledig uitgebrand. Buurtbewoners hoorden een harde explosie en zagen daarna iemand wegrennen. De brandweer kon het voertuig niet redden. Een paar weken geleden werden in dezelfde straat al 3 huurauto's in brand gestoken. De politie onderzoekt of er een verband is. Dan internationaal nieuws. In Kenia zijn 7 inzittenden van een helikopter omgekomen bij een crash. Naast de piloot zaten 6 toeristen aan boord. 4 toeristen kwamen uit de Verenigde Staten. Het ongeluk gebeurde woensdag bij Mount Ololokwe, ongeveer 250 kilometer ten noorden van Nairobi. De oorzaak is nog onbekend. 3 Nederlanders zijn in de Amerikaanse staat Ohio omgekomen bij een verkeersongeluk. Een busje werd dinsdagmiddag in Fredericktown geraakt door een vrachtwagen. Volgens de verkeerspolitie stopte de Nederlandse bestuurder niet bij een stopbord. 4 andere inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Moderna en Merck, in Nederland bekend als MSD, melden positieve resultaten met een persoonlijk vaccin tegen melanoom. Volgens de bedrijven kan het de terugkeer van de huidkanker en verspreiding van tumoren verminderen. De studie loopt nog. De bedrijven hopen op goedkeuring in 2027. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Directe voorraad, snelle levering

0: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Marisa Wildeboer.
4: Ja, een hele goede woensdagmiddag. Hier is een rhythm.

0: spelen de muziekquiz. En als je vaker deze quiz luistert, dan weet je, we geven een heerlijke prijs weg. Ja, een heerlijke dinertje voor twee. En deze keer spelen we voor Pleincafé Wilhelmina. Ja, dat is natuurlijk een bekende plek in het hart van Willemstad. Midden op het Wilhelminaplein. Heerlijk eten, gezellig, altijd druk om je heen. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren als je deze heerlijke dinerbon wil winnen. Hier komt de vraag van vandaag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, dat was de vraag. Ik zou zeggen, ga snel naar de Paradise FM app en laat je antwoord achter. En dan hoor je tijdens de show van vandaag.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
4: Opnieuw auto in vlammen opgegaan in Frederikstraat. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. In de Frederikstraat is afgelopen nacht opnieuw een auto volledig uitgebrand. Buurtbewoners schrokken wakker van een harde explosie en zagen vlak daarna iemand van de locatie wegrennen. De gealarmeerde brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. Het incident staat niet op zichzelf. Slechts een paar weken geleden werden voor een hotel in dezelfde straat al 3 huurauto's in brand gestoken. Op camerabeelden van dat eerdere incident was duidelijk te zien dat een verdachte de auto's opzettelijk aanstak. De politie onderzoekt de nieuwe zaak, maar heeft nog niet bekendgemaakt of er een verband is tussen de 2 brandstichtingen. En de marktkooplui zijn begonnen met hun verhuizing van Plaza Wilson Godet naar de vernieuwde overdekte Ronde Markt. De kramen worden momenteel ingericht en morgen gaat de markt officieel open voor het publiek. Voor het gerenoveerde marktgebouw is plaats voor verkopers van onder meer souvenirs, cosmetica, groente, fruit en horeca. Volgens minister Middelhof van Economische Ontwikkeling is er voor iedereen plek, al worden er vanwege de grote vraag nog extra kramen bijbesteld. De renovatie kostte ongeveer 6 miljoen gulden, ruim 2 miljoen boven het oorspronkelijke budget. Mogelijke knelpunten met de warmte en overlast bij regenval worden nog door de overheid aangepakt. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Nu Marisa Wildeboer.
5: Straks hoor je Coldplay, maar nu eerst is hier Michael Jackson met Thriller.

Ja, vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de Alphabet Show met Meindert en Friends. En vandaag is die Friend die aanschuift, is niemand minder dan Bert. Nou, Bert is onderhand denk ik wel een bekende van de show. En vandaag is het onderwerp Internationale Dag van de Humanitaire Hulp. Meindert die kwam vandaag al even bij de radio. We hadden het erover dat we het een allebei moeilijk woord vinden om het uit te spreken. Humanitaire hulp, dat was hem. In elk geval, denk alvast mee welke artiest, welk nummer of welke muziek past bij dit onderwerp. En speel vanavond vooral mee. Vanavond van 7 tot 9,

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
3: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
4: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding.

0: Lex Jansen met het nieuws. In Wichy is gisteravond een burenruzie uit de hand gelopen. Een 35-jarige vrouw zou benzine over haar buurman hebben gegoten en hebben gedreigd hem in brand te steken. De politie heeft haar aangehouden op verdenking van poging tot moord en bedreiging. Ze zit vast in afwachting van verder onderzoek. In de Frederikstraat is afgelopen nacht opnieuw een auto volledig uitgebrand. Buurtbewoners hoorden een harde explosie en zagen daarna iemand wegrennen. De brandweer kon het voertuig niet redden. Een paar weken geleden werden in dezelfde straat al 3 huurauto's in brand gestoken. De politie onderzoekt of er een verband is. Dan internationaal nieuws. De Verenigde Staten zijn bereid de importheffing op bepaalde Canadese staal- en aluminiumexporten te halveren tot 25%. Persbureau Bloomberg meldt dat op basis van ingewijden. Canada en de Verenigde Staten onderhandelen over een bredere handelsdeal. President Trump heeft de geplande heffingen van 50% op Canadese export tot vrijdag opgeschort. De Franse oud-chirurg Joël Le Squarnec wordt verdacht van nog meer seksueel misbruik. Hij kreeg vorig jaar 20 jaar gevangenisstraf voor de aanranding en verkrachting van patiënten, vooral kinderen. Volgens Franse aanklagers zijn er nog 48 slachtoffers bij het nieuwe onderzoek. 3 Nederlanders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk in Fredericktown in de Amerikaanse staat Ohio. Een Ford Transit werd dinsdagmiddag geraakt door een vrachtwagen. Volgens de politie stopte de Nederlandse bestuurder niet bij een stopbord. 4 andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend.

0: bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Werkhoven werkt over.
4: En het zijn niet mijn werktijden, maar ik zing...

en Jocelyn Brown hoorde je hier op Paradise FM. En ja, iemand die er ook altijd is op dit tijdstip, dat ben ik in principe. In principe, ja, maar gisteren in principe even niet. Want ik lag met koorts op bed, ja, dat heb je ook wel eens soms. Vandaag ben ik, nou ja, ik ben er. En daarmee is alles ook gezegd. Ik ben er, ik voel me wel echt een stuk beter. Maar je kent dat, als je net koorts hebt gehad en gewoon een hele dag plat hebt gelegen, dan ben je kwakkelig. Een beetje kwakkelig. Maar, nogmaals, ik ben er en we gaan ervoor. En het wordt lekker druk. De woensdag is altijd gezellig. Sowieso omdat ik natuurlijk op een gegeven moment Meindert hier heb rondlopen. En nou ja, die heeft natuurlijk vanavond weer een geweldige alfabetshow. Bert schuift bij hem aan, dus die zal ik zo meteen ook wel zien. Dus dat is hartstikke fijn. Het wordt gewoon een beetje, nou ja, een beetje reuring hier op de redactie. Ik hou daarvan. Verder ga ik eindelijk weer eventjes, nou ja, eindelijk. Ik bel natuurlijk iedere week met Magali Goré, de voetbalvrouw van Curaçao. Maar ze is vandaag weer op het eiland. Dus ik was echt heel erg blij. Want ik denk, nou, dan zie ik er eindelijk ook weer eens een keer. Het is dus echt sinds de laatste WK-wedstrijd van Curaçao dat zij niet meer hier is geweest, zeg maar. Hè. Ze is daarna gewoon eventjes in een soort rustmodus gegaan met de familie op vakantie. En nou ja, daarna verder gaan reizen. Maar ze is nu weer op het eiland. Ja, dus je kunt er weer tegenkomen. Ik helaas vanmiddag nog niet in de studio. Want nou ja, goed, ze wilde nog even bellen. Er was iets met een auto. En ze zal het ongetwijfeld vanmiddag allemaal eventjes vertellen rond 17:50. Want dat belletje, dat gaan we natuurlijk wel gewoon hebben. Verder bel ik ook eventjes met de leukste dierenarts van het eiland. Ja, en die zit op dit moment, als het goed is, in Korea. Nou, dat gaan we ook allemaal van haar horen. Odette Doest, ze is, natuurlijk de leukste dierenarts van het eiland, maar inmiddels ook een profsporter aan het worden. Hè? Dus die reist ook de hele wereld af. Het is toch wat met al die dames. Hè? Living their best lives. Verder heb ik een lekkere prijs die ik ben gaan geven. Een diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina. En ik ga twee kaartjes voor Curaçao North Sea Jazz weggeven voor de donderdag. Dus ook dat zit eraan te komen. Het wordt, wat ik al zei, een lekkere weekend. ik verklets mezelf gewoon. Een lekkere middag. Nee, nog lang geen weekend. Nog even niet, maar dat hoeft ook niet. Het wordt wel gezellig hier op zender. Dat is het natuurlijk altijd. En de lekkerste muziek ooit gemaakt, zoals deze van Lisa Stijn.

0: Mark Anthony hier op Paradise FM en I need to know. En er is één ding dat ik op dit moment van jou wil weten.
1: De Paradise FM Muziekquiz.
0: Als jij tenminste behoefte hebt aan een lekker dinertje voor twee bij Pleincafé Wilhelmina, dan wil ik graag van jou weten wat het antwoord is op de volgende vraag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Nou, dat vind ik dan jammer dat hij stopt. Ik vind dit zo'n lekker nummer. Heerlijk, maar welk nummer is het? En van welke band of artiest? Als jij het weet, dan mag je het even aan mij laten weten. En dat doe je natuurlijk via de app, via de Paradise FM-app. Ik ga ervan uit dat je hem inmiddels hebt. En als dat niet zo is, dan zou ik hem eventjes snel gaan uploaden. En dan kun je heel gemakkelijk antwoord geven op deze vraag. Nou, het is niet een hele moeilijke, maar wel een hele lekkere prijs. Een diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina. Dus ik zou zeggen, kom maar door.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
1: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag.
1: Zoek ons

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
2: Car Team Willemstad hier.

geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte.

0: nieuws van 4:30.
1: Vrouw giet benzine over buurman tijdens burenruzie. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. In Vichy is gisteravond een burenruzie uit de hand gelopen. Rond 7:00 's avonds werd de politie opgeroepen vanwege een conflict tussen twee buurtbewoners. Ter plaatse verklaarde een man dat hij een heftige discussie had met zijn buurvrouw. Tijdens deze ruzie zou de vrouw benzine over hem heen hebben gegoten en hebben gedreigd hem in brand te steken. De politie heeft de 35-jarige vrouw aangehouden op verdenking van poging tot moord en bedreiging. Ze is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zit vast in afwachting van verder onderzoek. En in de Frederikstraat is afgelopen nacht opnieuw een auto volledig uitgebrand. Buurtbewoners schrokken wakker van een harde explosie en zagen vlak daarna iemand van de locatie wegrennen. De gealarmeerde brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. Het incident staat niet op zichzelf. Slechts een paar weken geleden werden voor een hotel in dezelfde straat al 3 huurauto's in brand gestoken. Op camerabeelden van dat eerdere incident was duidelijk te zien dat een verdachte de auto's opzettelijk aan stak. De politie onderzoekt de nieuwe zaak, maar heeft nog niet bekendgemaakt of er een verband is tussen de twee brandstichtingen. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
0: Dit is Paradise FM. Nu, Werkhoven werkt over.
1: En onderweg naar David Bowie, naar Whitney Houston. Paradise.

David Bowie en China Girl hier op Paradise FM. Nog eventjes wachten en dan kunnen we weer heerlijk gaan genieten van het ontzettend gave programma van Curaçao North Sea Jazz. En die de opening is natuurlijk op, even zien hoor, dat is op dat is dan de woensdag denk ik, hè, 2 september. En dan is de eerste donderdag is natuurlijk op 3 september. Nou, daar gaan we kaartjes voor weggeven. In deze show, vanaf nu tot aan de opening van het festival, geef ik iedere dag 2 kaartjes weg. En daarvoor spelen we een spelletje. Amarillo, sí o no. Ik doe iedere dag een stelling. En ik wil gewoon van jou weten, is deze...

waar. Dus zie, oh no, of niet waar. Het zullen stellingen zijn die te maken hebben natuurlijk met het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met de acts of misschien wel met het heerlijke drankje. Want ik ben daar natuurlijk even ingedoken. Wat is dat precies, die Amarillo? Ik ben wel een klein beetje teleurgesteld dat hij hier niet in de koelkast staat. Want ik vind eigenlijk, als je erover praat, iedere dag, dan moet je het ook geproefd hebben. En dat heb ik dus niet. En daar baal ik een beetje van. Want het klinkt als een hartstikke lekker drankje. Het is een knalgeel drankje. Dat is wel een beetje apart. Maar het ziet er hartstikke lekker uit. En dat is vooral omdat ik weet hoe het smaakt. Het is namelijk een drankje gemaakt van anijszaad. Dus het smaakt een beetje anijzerig. Oh, en dat vind ik nu alweer helemaal lekker. Ik zou hier graag een klein nipje van nemen. En ik denk dat hij lekker is koud. Intense tonen van zoete fenkel. Dan heb je mij al. Ik wil dit proeven. Dus dat gaan we regelen ergens in de periode tot aan Curaçao North Sea Jazz. Of ik het nou zelf moet gaan halen of dat ze het toch nog even langskomen brengen. Ik wil dit proeven. Maar goed, onder het mom van die Amarillo gaan we dus iedere dag die twee kaarten weggeven voor de donderdag. Nou, ontzettend leuk. De donderdag wordt een mooie avond met Alain Perez. En Alain Perez is een hele veelzijdige Cubaanse zanger. Hij is niet alleen zanger, hij is ook bassist, hij is componist, arrangeur en producer met een carrière van ruim 20 jaar. Hij heeft samen gewerkt met grootheden als Chucho Valdés, Paco de Lucía, Celia Cruz om nog maar eentje te noemen. En beweegt zich moeiteloos tussen de salsa, de jazz en de flamenco. Dat klinkt hartstikke lekker. En als je echt wil weten hoe dat klinkt, nou, dan ga ik je alvast een klein voorproefje geven. Laat ik even deze openzetten. Dan even een klein stukje van Alain Perez. Komt-ie aan.

Dit is, ik voel hem nu al, dit wordt heerlijk salsa dansen op deze act. En dan hebben we natuurlijk de donderdag ook nog Gente de Zona. En Gente de Zona is een populair Cubaans reggaeton duo bestaande uit Alexander Delgado en Randy Malcolm Martinez. En zij hebben sinds hun doorbraak met Bailando samen met Enrique Iglesias een behoorlijke groei doorgemaakt. Uitgegroeid tot internationale sterren met hun mix van Cubaanse ritmes, reggaeton en pop scoorden ze wereldhits. Nou, laten we daar ook vast eventjes een klein voorproefje doen. Want we zijn nu toch bezig. Even zien, dat was Alain Perez. Die ga ik even zippen. Even stil. Ja, en dan gaan we hier naar Gente de Zona. Dit kennen we ook allemaal wel. Dat wordt dus een heerlijke donderdag. Die eerste donderdag van Curaçao North Sea Jazz. Wil je daar nou bij zijn? Dan speel je dus mee met Amarillo Si o No. En ik heb alvast een eerste stelling. En dat is een hele simpele. Ik had het net al over de openingsavond. Die is natuurlijk ieder jaar bij Cura Hollanda. En ik wil van jou weten of de volgende stelling Si o No waar of niet waar is. En de stelling is als volgt. De avond bij Cura Hollanda, dus het Curaçao North Sea Jazz Festival bij Cura Hollanda, wordt geopend door een vrouw. Een vrouwelijke artiest. Nou, wil ik alleen maar even van jou weten, is dat si of no? Laat het me eventjes weten via de Paradise FM app. En misschien heb jij dan net zo makkelijk die twee tickets voor de donderdag, de openingsavond van Curaçao North Sea Jazz.

0: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantiel Beach.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: van 5 uur.
1: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Noodgeneratoren van Agreco zijn voor Aqualectra geen optie. Volgens premier Gilmar Pisas zouden ze de stroomtarieven fors verhogen. De gasturbines van CRU moeten uitkomst bieden. Eigenaar Toobase probeert de centrale op het terrein van de raffinaderij binnen 4 dagen weer operationeel te krijgen. De centrale kwam begin dit jaar weer in handen van Toobase. In Wichy is gisteravond een burenruzie uit de hand gelopen. Een 35-jarige vrouw zou benzine over haar buurman hebben gegoten en hebben gedreigd hem in brand te steken. De politie heeft haar aangehouden op verdenking van poging tot moord en bedreiging. Ze zit vast in afwachting van verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De Verenigde Staten zijn bereid de importheffingen op bepaalde Canadese staal- en aluminiumexporten te halveren tot 25%. Persbureau Bloomberg meldt dat op basis van ingewijden. Canada en de Verenigde Staten onderhandelen over een bredere handelsdeal. President Trump heeft de geplande heffingen van 50% op Canadese export tot vrijdag opgeschort. De Franse oud-chirurg Joël Le Squarnec wordt verdacht van nog meer seksueel misbruik. Hij kreeg vorig jaar 20 jaar gevangenisstraf voor de aanranding en verkrachting van patiënten, vooral kinderen. Volgens Franse aanklagers zijn er nog 48 slachtoffers bij het nieuwe onderzoek. 3 Nederlanders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk in Fredericktown in de Amerikaanse staat Ohio. Een Ford Transit werd dinsdagmiddag geraakt door een vrachtwagen. Volgens de politie stopte de Nederlandse bestuurder niet bij een stopbord. 4 andere inzittenden raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.

0: vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Werkhoven werkt over.
4: De hoogste tijd nu voor Cool and the Gang.

0: hoorde je met Bruises hier op Paradise FM. En we gaan weer wat fijns weggeven. Jawel, tot aan de aftrap van het Curaçao North Sea Jazz Festival 2026. En die aftrap die zal zijn op dinsdag 1 september. Gaan wij lekker iedere dag twee kaartjes weggeven. Ja, waarom ook niet? En dat doen we in samenwerking met Amarillo. En Amarillo brengt, die brengt echt even wat extra Latin vibes naar het festival. En dat doen ze goed, onder andere middels het heerlijke drankje. Ik heb het dus nog niet geproefd, maar daar gaat binnenkort zeker verandering inkomen. Dat spreek ik bij deze met mezelf af. Ik heb Charissa aan de telefoon. Ken jij het drankje, Amarillo?
1: Nee, die heb ik echt nog nooit geprobeerd.
0: Ben je een beetje van de anijsachtige smaken in je alcoholversnapering?
1: Jawel hoor, want Sambuca die is ook zo'n beetje drop anijsachtig. Ja. Dus dat vind ik ook wel lekker.
0: Lekker, hè?
1: Dus ja, zeker.
0: Nou, hartstikke goed. Nou ja, goed, het zou zomaar kunnen dat je een lekker shotje kan gaan nemen daar tijdens Curaçao North Sea Jazz. Want ik heb je nu aan de lijn en ik mag namelijk twee tickets weg gaan geven voor de donderdag.
1: Yay, wat leuk.
0: Ja, en jij hebt meegespeeld, want ik had de Amarillo si o no vraag van vandaag, of de stelling eigenlijk. En de stelling was dat de opening bij Cura Hulanda, dat werd gedaan door een man, of nee, een vrouwelijke artiest, zei ik. En dan is aan jou de vraag, is dat waar of is dat niet waar? Is het si o no?
1: It is no.
0: Want wie gaat er openen?
1: Het is een man.
0: Ja.
1: Het is een man. Afro 23 is een man met een hele grote afro.
0: Ja, precies. Afro Binditres. En dat is een man inderdaad met een ontzettend grote afro. Hij ziet er hartstikke leuk uit. Hij klinkt ook lekker. Ik ga hem nu gelijk even draaien. En dan komen we op die manier gelijk een beetje in de modus. Ik ga jouw naam hier opschrijven, want jij krijgt die twee kaartjes. Dus donderdag 3, dan ben je sowieso van de partij met iemand naar keuze. Ben je er dinsdag ook bij op de opening?
1: Ik ben de dinsdag bij, ik ben de zaterdag bij, ik ben de vrijdag bij, ik ben elke dag bij.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, wij ook. Dus we gaan elkaar zeker tegenkomen daar. Mooi. Ik noteer je naam hier en ik wens je alvast ontzettend veel plezier tijdens het festival.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Dankjewel, Charissa. Fijne avond.
1: Dank je, fijne avond. Doei.

SFM en Mary J. Blige hoorde je samen met U2 en One. Zometeen de hoogste tijd om weer eventjes ons wekelijkse belletje te doen met de voetbalvrouw van Curaçao, Magali Goré. En ik heb ook nog een hoop lekkere muziek staan. Jawel, Kim Wilde ga je horen en ook Juan Luis Guerra is onderweg. Maar ik heb eerst Ryan Paris voor je met Dolce.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
1: Turista, riba bo isla. Denk er voor wat meester Eliaki, con un tour de France. Start Bodia, con un coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante per $5.99. Saboria un croissant, fresco, poi Nose Bakery. Water per $7.95. E brinda con vino rosso, vino blanc, vino noir o rosé. Dos butter per $44.93. Viva la France!
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
5: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
6: Banco di Caribe.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5:30.
7: Noodgeneratoren, geen optie voor Aqualectra. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het inzetten van noodgeneratoren van het bedrijf Agreco is op dit moment geen optie voor Aqualectra. Dat zei premier Gilmar Pisas gisteren. In het verleden was het nutsbedrijf vaker afhankelijk van deze tijdelijke energievoorziening bij relatieve windstilte. Volgens de premier zou de inzet van de Agreco-generatoren leiden tot een forse stijging van de elektriciteitstarieven. Iets wat op dit moment financieel niet verantwoord is. Hoewel de brandstofprijzen de afgelopen maanden zijn gestegen, heeft Aqualectra die extra kosten tot nu toe zelf opgevangen dankzij de inzet van duurzame energie. Het toevoegen van de generatoren zou de kosten voor Aqualectra echter onbetaalbaar maken, met als uiteindelijk gevolg dat de burger de rekening gepresenteerd krijgt. De gasturbines van CRU op het terrein van de raffinaderij moet uitkomst bieden. Na eerdere onderhandelingen met de Global Oil is de faciliteit begin dit jaar weer in handen gekomen van eigenaar Toolbase. Volgens Pisas doet Toolbase er alles aan om de centrale binnen 4 dagen operationeel te krijgen. En in Wichy is gisteravond een burenruzie uit de hand gelopen. Rond 7:00 s'avonds werd de politie opgeroepen vanwege een conflict tussen 2 buurtbewoners. Ter plaatse verklaarde een man dat hij een heftige discussie had met zijn buurvrouw. Tijdens deze ruzie zou de vrouw benzine over hem heen hebben gegoten en hebben gedreigd hem in brand te steken. De politie heeft de 35-jarige vrouw aangehouden op verdenking van poging tot moord en bedreiging. Ze is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zit vast in afwachting van verder onderzoek. En in de Frederikstraat is afgelopen nacht opnieuw een auto volledig uitgebrand. Buurtbewoners schrokken wakker van een harde explosie en zagen vlak daarna iemand van de locatie wegrennen. De gealarmeerde brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. Het incident staat niet op zichzelf. Slechts een paar weken geleden werden voor een hotel in dezelfde straat al 3 huurauto's in brand gestoken. Op camerabeelden van dat eerdere incident was duidelijk te zien dat een verdachte de auto's opzettelijk aanstak. De politie onderzoekt de nieuwe zaak, maar heeft nog niet bekendgemaakt of er een verband is tussen de 2 brandstichtingen. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je natuurlijk de Paradise FM-app.
8: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
9: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: rijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit Vollenborg. Nu, Werkhoven werkt over.
4: En zometeen Kim Wild na.

0: quiz.
1: Een lekker diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina ga ik zometeen weggeven. Misschien wel aan jou, heb jij al meegespeeld? Maar dat moet je natuurlijk wel eerst even doen. Anders kan ik je natuurlijk niet opbellen als ik niet weet wie je bent en dat je het goede antwoord hebt. De muziekquiz van vandaag dus voor deze heerlijke prijs. Luister even mee en kijk of je het antwoord hebt.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Oh ja, ja, ja, ja, ik was het alweer vergeten. Ja, ik was het alweer vergeten dat ik hier zo blij van word. Ja, ik word altijd blij van deze stem. En er is nog iemand van dit gezelschap blij, want die is jarig vandaag. Ook dat heb ik begrepen. Ja, dat soort dingen leer ik dan weer bij Pepijn in de show. Dat vind ik altijd zo leuk, dat je precies weet wie er jarig zijn vandaag. Tenminste, welke bekende artiesten er jarig zijn. Nou ja, en onder andere eentje van deze band. Nou, welke band en welk nummer was dit, hè, zojuist? Laat dat eventjes weten via de Paradise FM-app. En dan bel ik jou misschien zometeen rond 17:50 terug. En maak ik je blij met een lekker diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina. MUZIEK

Druk zijn. Hè? Ze is net weer op het eiland aangekomen. Ze was bezig. Ze moest de auto regelen, dingen regelen. Ja, nou ja, goed. Het is wat betreft Magali Goré natuurlijk nooit saai. Dus ze heeft ongetwijfeld veel te doen. Ik ga het zo meteen nog een keer proberen. En wie ik ook ga proberen te bellen, is natuurlijk de leukste dierenarts van het eiland. Ook die zit op dit moment niet op het eiland, maar ergens. Ook een heel verhaal. Ik hoop dat ik haar zo meteen wel aan de lijn krijg. Overigens, tot die tijd heb ik deze hot stuff voor je.

0: Nassau. Tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten. Vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw. Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. Noodgeneratoren van Agreco zijn voor Aqualectra geen optie. Volgens premier Gilmar Pisas zouden ze de stroomtarieven fors verhogen. De gasturbines van CRU moeten uitkomst bieden. Eigenaar Toebase probeert de centrale op het terrein van de raffinaderij binnen 4 dagen weer operationeel te krijgen. De centrale kwam begin dit jaar weer in handen van Toebase. In Wichy is gisteravond een burenruzie uit de hand gelopen. Een 35-jarige vrouw zou benzine over haar buurman hebben gegoten en hebben gedreigd hem in brand te steken. De politie heeft haar aangehouden op verdenking van poging tot moord en bedreiging. Ze zit vast in afwachting van verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten gesloten. Farmaceut Moderna werd 178% meer waard naar positieve onderzoeksresultaten voor een mogelijk vaccin tegen huidkanker. De Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq stegen alle drie met 0,2%. Ook daalden de rentes op langlopende staatsobligaties. Het Openbaar Ministerie wil dat bestuurders van trekkers op snelwegen worden beboet of strafrechtelijk vervolgd. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg. Een uitzondering kan gelden bij een vooraf aangemelde en goedgekeurde demonstratie. De Verenigde Naties hebben uitspraken van de Israëlische veiligheidsminister Itamar Ben-Gvir veroordeeld. Ben-Gvir zei dat Israël elke nacht 30 tot 40 Palestijnen in Gaza moet doden, ook mensen die geen directe dreiging vormen. De VN noemen die uitspraken afschuwelijk, ontmenselijkend en gevaarlijk. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avis-curaçao.com.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Werkhoven werkt over.
2: En Bruce Springsteen, Samen on Fire.

0: de zon schijnt nog net. He, ik bedoel, hij gaat bijna onder. Dus het regent nog een klein beetje zonnestralen hier. Deze woensdagmiddag. Het is alweer 6:10. En ja, het is woensdagmiddag, maar niet overal op de wereld. Nee, zeker niet. Want in Zuid-Korea bijvoorbeeld, om maar even een plekje te noemen om deze aardbol, daar is het op dit moment donderdagochtend. En laat onze Odette Doest daar nou zijn. Een hele goede morgen dus voor jou, Odette.
1: Hey, goedemorgen, goedenavond.
0: Het is toch bizar. Ja, dit is een hele gekke situatie. Ben je een beetje gewend al aan je nieuwe ritme?
1: Nou, ik ben dus nu gewoon normaal op Curaçao, waar ik gewoon standaard zeg maar om 6:00 schrik ik wakker.
0: Ja.
1: En ik ben nu dus gewoon op 6:00. Mijn ritme is denk ik oké, want ik om 6:00 werd ik wakker. En, maar ik had een enorme migraine aanval, echt in jaren niet meer gehad.
0: Oh.
1: Dus dus ik heb inderdaad veel geslapen gisteren, dus dat was wel goed.
0: Ja, heel goed.
1: Ja, en het regent hier geen zonnestralen, gewoon zo'n moesom, motregen. Het is warm. Het is heel grappig. Ik versta gewoon bijna niks van wat ze zeggen.
0: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Even voor de duidelijkheid, hè. Ik bel natuurlijk iedere week eventjes met jou over jouw je werk in de praktijk. Hè, als dierenarts op het eiland. Maar daarnaast ben je dus ook atleet. En op dit moment in Zuid-Korea voor hele belangrijke wedstrijden.
1: Ja, dus de wereldkampioenschap atletiek. Het is wel heel gaaf. Het is wel cool. En ik heb wel gesprekken met mede-atleten uit andere landen. Op de airport of zo. In Seoul kwam ik een Fransman tegen. En andere mede-atleten. Dus het is heel leuk. Het is heel internationaal. Maar ik ben echt een polyglot. En ik spreek 7 talen. En dan is het gewoon heel frustrerend om niet te kunnen communiceren. Dus ik ben nu al met mijn. Ik weet nu al wat koffie en thee is. En alsjeblieft, en goedemorgen. Ik kan daar gewoon niet tegen als ik dat.
0: Nee.
1: Ik kan daar gewoon niet tegen als ik niet iets kan zeggen.
0: Maar dat is toch bizar? En dan spreek je zoveel talen. En dan ben je dus alsnog weer ergens waar je gewoon jezelf niet kunt uitdrukken. Behalve op de koffie en de thee en de goedemorgen.
1: Ja, maar tja, weet je, het is op zich. Weet je, tja is thee en een café of zo. Of dat is. Het is er zijn wel. En. Ja, het was heel schattig. Ik liep gisteren op zo'n markt. En je kan ook niet lezen van, kan je hier naar binnen met een hond of niet? Want weet je, ik kan het gewoon niet lezen of dat er staat of niet. Ik heb mijn hondje mee. En toen kwam er een mevrouw een winkeltje naar buiten gerend om Charlie te knuffelen.
0: Ach.
1: En ik echt zo gebaren van, weet je, wat kan ik eten hier naar binnen? En ze zei, ja. Ze hebben me meegetrokken. En dan ze moest ze wel in haar mandje. Ik heb zo'n reismandje was daar mee. Weet je, dus Charlie in een mandje gepropt. Nou. En Charlie kreeg eerder water en drinken dan ik. Weet je wel, maar prima.
0: Gossie.
1: En dan zeg ik een beetje spicy. En dan denk ik, ja, is oké. Want mijn Surinaamse roots komen dan omhoog. Zo, ik denk een beetje spicy. Halleluja.
0: Oh ja.
1: Dus mijn ogen vielen er bijna uit. Het is allemaal heerlijk. En ik ben dol op noedels en zo. Dus ik leef mijn hart uit.
0: Oh, wat lekker.
1: Maar ik heb visje toch. Ik sta toch maar een McDonald's besteld. Want dan sta je daar met zo'n ding. En dan denk je van ja, ik herken het plaatje van de Big Mac en de Nuggets. Dus ja. Laat me dat dan maar doen.
0: Ja.
1: En het is zo grappig. Dat je echt op plaatjes en dan zo van oké, ik denk dat ik daarop moet drukken. En het is heel grappig.
0: Wat leuk
1: maar ja,
0: zeg.
1: Het is heel leuk.
0: Maar ja, wanneer dus gaat het? Je zegt, hè, je moest een beetje bijkomen van de reis. Vreselijk migraine. Dat is natuurlijk
1: jetlag.
0: Heel vervelend. En jetlag ook, ja. Maar wanneer moet jij weer. Wanneer moet jij top zijn om te gaan beginnen? Want je komt daar natuurlijk voor een mooi doel.
1: Ja, dat klopt. Nou, ik heb maandag om 9:00 heb ik een discuswedstrijd. Dus dat betekent dat ik. Dat is zondagavond. 8:00 denk ik, of 10:00, zeg maar, Curaçaose tijd. Dat is wel mijn main event. Dus ik ga eerst straks naar de andere huis toe met de andere atleten uit Nederland. En die hebben een auto. En dan gaan we even kijken wanneer we gaan trainen en oefenen. En zelf gewoon kleine oefeningen doen.
0: Ja.
1: Ik heb ook wel al een beetje discus gedraaid, pirouetjes in de hotelkamer. En als ik ergens liep. Ja, dus dan begint eigenlijk zaterdag echt de absolute mentale voorbereiding van die week daar.
0: Ja, precies.
1: Dus zorgen dat je goed uitgerust bent, eten, eetpatroon, dat al het eten erin zit wat erin moet zitten. En dan gaan we die banaan.
0: Zo, spannend, ja. Hé. En je, ja, nou ja, goed wat je zegt, je moet natuurlijk eventjes nog goed bijkomen, uitrusten, maar daar heb je de tijd voor. Je hebt ook je mascotte mee, hè? Charlie is ook mee. Ben je er een beetje klaar voor?
1: Ik ben er zeker klaar voor. Ja, het is een heel competitief veld. Maar ik sta in principe binnen de eerste 10 op de ranglijst. Als je kijkt naar iedereen's prestaties.
0: Ja.
1: En als ik. Ik moet nog gewoon. Er zijn zoveel dingen die je af kunnen leiden hier. Weet je, voeding, de temperatuur. Ja. Gewoon het feit dat je niet zo goed kan communiceren met mensen. Maar. Ja, het is oké. Ik ben er nu aan het wennen. En het is ook heel grappig om met Charlie hier te reizen. Want ik heb jaren geleden heb ik ook mijn hond meegenomen naar Peru. En het is, weet je, het is gewoon een soort van mix van het Curaçao. Zeg maar dat mensen echt denken van, loopt ze met een hond? Weet je, of in Suriname ook. En mensen denken, waarom loopt iemand met een hond?
0: Ja.
1: En tegenover staan dat mensen helemaal over je heen kwijlen omdat je een hond bij hebt.
0: Mm-hmm.
1: En de meeste van de hondjes hier zijn gewoon van die poedeltjes en zo. Dus
0: ja.
1: Echt zo grappig. Dat ik denk, zijn er nou honden of gewoon aangeleden poppen?
0: Ja, precies. Dus Charlie is wel, valt wel op daar. Jullie vallen op daar.
1: Het is gewoon een echte hond. Het is gewoon een echte hond.
0: Ja. Wat grappig zeg. Nou, leuk.
1: Ja, dus het is wel heel grappig. En ook qua communicatie kom ik wel uit met lichaamstaal. En ik kon ook een beetje Quechua. Dus weet je, het heeft allemaal een beetje met elkaar, die geluiden en zo. Dus ik kom er wel uit. Maar het is gewoon een beetje een challenge. Maar het is wel heel fijn dat ik erbij me heb, hoor. Want anders dan... Ja, in sommige situaties denk ik echt zo zen, rustig, Odette. En dan staat ze me zo kwispelend aan te kijken. Ik denk, oké.
0: Wat goed.
1: Bra.
0: Nou ja, ik denk dat het is heel grappig. Ik bedoel, je bent natuurlijk de dierenarts. Maar dit beestje, Charlie, jouw, dat is gewoon je kindje. Op het moment dat je dan helemaal daar bent en je moet zo'n prestatie gaan leveren. En je geeft dingen aan als, je kan niet communiceren. Het is, wat ga je eten? Weet je wel, hoe kies je uit waar je gaat eten? Je bent op een totaal andere plek in de wereld. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die heel erg meespelen als jij straks gewoon helemaal top moet gaan presteren. En dan denk ik dat zo'n hondje, gewoon je eigen hondje, wel heel prettig is om erbij te hebben. Ik denk echt dat dat veel uitmaakt.
1: Ja. Het maakt heel veel uit. Het is meer het grounding. Weet je. Je bent gewoon echt zo van, maar ik moet even uitlaten. Ik moet even poep ruimen. Ik moet even dit. En ben je gewoon aan het babbelen van alles en nog wat. En ze voelt alle stemmingen gewoon heel goed aan. Dus dan, weet je, op een gegeven moment, als ze dan echt een beetje... stress is in de tent of zo, dan gaat ze gewoon heel braaf tegen me aan liggen. Ja.
0: Wat fijn.
1: Ja, dit is wel heel fijn.
0: Nou, ik zou zeggen, zet hem op met z'n tweeën dan. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga jou woensdag weer bellen. Tenminste, ben je dan belbaar of zit je dan weer in een vliegtuig?
1: Even kijken, woensdag. Wat voor datum is dat? Want volgens mij, ik heb pas 2 dagen achter elkaar wedstrijd. Dus volgens mij heb ik maandag en dinsdag wedstrijd.
0: Ja.
1: Dus dan woensdag, dat donderdag.
0: Dat is dan voor jou donderdagochtend.
1: Nou ja, ik weet het niet.
0: Ja, donderdag 27 is dat dan voor jou.
1: Ja, ik denk dat ik dan waarschijnlijk ergens op een vliegveld sta. Maar dat prima. Dus dan hoop ik te stellen dat ik wereldkampioen ben geworden. Of in de finale van de wereldkampioen.
0: Willen wij namelijk horen. Oké, dan ga ik je zeker bellen dan. En dan wens ik je nu ontzettend veel, veel geluk, veel plezier. En ook in eerste instantie de komende dagen even veel rust toe.
1: Ja, ik ben dus ook nog online aan het consulteren met de praktijk. Ik heb ook een online consult gedaan in het weekend van een zieke vogel.
0: Dat gaat allemaal gewoon door ook. Oh mijn god, je doet ook alles.
1: Ja, maar ik heb ook een waarnemster. Het is ook een waarnemster in de praktijk. Dus die heeft vrijdag volgens mij de hele sprint vol zitten. Ja.
0: Ja.
1: Het is heel veel.
0: Ja, dat snap ik. Nou, focus je lekker op deze prestatie en geniet ervan daar.
1: Dankjewel.
0: Oké, doei Odette.
1: Tot
0: volgende week.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
5: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: weekend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.

0: 7.
1: Noodgeneratoren, geen optie voor Aqualectra. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het inzetten van noodgeneratoren van het bedrijf Agreco is op dit moment geen optie voor Aqualectra. Dat zei premier Gilmar Pisas gisteren. In het verleden was het nutsbedrijf vaker afhankelijk van deze tijdelijke energievoorziening bij relatieve windstilte. Volgens de premier zou de inzet van de Agreco-generatoren leiden tot een forse stijging van de elektriciteitstarieven. Iets wat op dit moment financieel niet verantwoord is. Hoewel de brandstofprijs de afgelopen maanden zijn gestegen, heeft Aqualectra die extra kosten tot nu toe zelf opgevangen dankzij de inzet van duurzame energie. Het toevoegen van de generatoren zou de kosten voor Aqualectra echter onbetaalbaar maken, met als uiteindelijk gevolg dat de burger de rekening gepresenteerd krijgt. De gasturbines van CRU op het terrein van de raffinaderij moet uitkomst bieden. Na eerdere onderhandelingen met de Global Oil is de faciliteit begin dit jaar weer in handen gekomen van eigenaar Toolbase. Volgens Pisas doet Toolbase er alles aan om de centrale binnen 4 dagen operationeel te krijgen. En in Wichy is gisteravond een burenruzie uit de hand gelopen. Rond 7 uur 's avonds werd de politie opgeroepen vanwege een conflict tussen 2 buurtbewoners. Ter plaatse verklaarde een man dat hij een heftige discussie had met zijn buurvrouw. Tijdens deze ruzie zou de vrouw benzine over hem heen hebben gegoten en hebben gedreigd hem in brand te steken. De politie heeft de 35-jarige vrouw aangehouden op verdenking van poging tot moord en bedreiging. Ze is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zit vast in afwachting van verder onderzoek. En in de Frederikstraat is afgelopen nacht opnieuw een auto volledig uitgebrand. Buurtbewoners schrokken wakker van een harde explosie en zagen vlak daarna iemand van de locatie wegrennen. De gealarmeerde brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. Het incident staat niet op zichzelf. Slechts een paar weken geleden werden voor een hotel in dezelfde straat al 3 huurauto's in brand gestoken. Op camerabeelden van dat eerdere incident was duidelijk te zien dat een verdachte de auto's opzettelijk aanstak. De politie onderzoekt de nieuwe zaak, maar heeft nog niet bekendgemaakt of er een verband is tussen de 2 brandstichtingen. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je natuurlijk de Paradise FM-app.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maakt van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
2: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bijpassende wijnen van Servier Frais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk diner. Kosten? Nee.
4: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
5: Sorry, schat. Ik kon

0: quiz.
1: De hoogste tijd om iemand weer even blij te maken met een lekker diner voor twee. We geven natuurlijk weer een lekker diner voor twee weg hier op Paradise FM. Zoals we dat iedere dag doen. En vandaag is dat een lekker diner voor twee bij Plein Café Wilhelmina. Een hele goede avond. Wie heb ik aan de lijn?
2: Een hele goede avond. Je spreekt met Bente en Robert.
1: Hey Bente en Robert. Met z'n tweetjes gezellig.
2: Ja, klopt.
1: Mooi zo. Ja, jij hebt meegespeeld vandaag. En ik gaf, de laatste keer dat ik hem liet horen, het is een uurtje geleden ongeveer, zei ik, gaf ik een extra hint. En toen zei ik, een van de bandleden van deze band is jarig vandaag. Maar daar zat ik toch wel een klein beetje, ik zat niet helemaal goed daar.
2: Oh, je was niet jarig vandaag.
1: Nou, er is wel iemand jarig, maar ja... Dit nummer is een uitstapje van de zanger van de band. Dus officieel hoort dit bandlid dat jarig vandaag is niet bij dit nummer. Want het is gewoon even een los project.
2: Ja, maar de stem was wel herkenbaar voor ons.
1: Ja, precies. Daar gaat het uiteindelijk ook om. Nou ja, goed. Voordat we allerlei dingen gaan bespreken en mensen luisteren en denken, waar gaat het eigenlijk over? Ik ga nog een keer de opgave van vandaag laten horen. En dan wil ik graag jouw antwoord of jullie antwoord hebben. Komt ie nog één keer aan? Ja.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, het is de hele dag al een tease naar dit nummer. En dan denk ik, ja, het begint. Maar we gaan hem zo meteen draaien. Welk nummer is dit?
2: Dit was I Was Born to Love You van Freddie Mercury.
1: Ja, dus niet van Queen, maar van Freddie Mercury.
2: Ja, Freddie Mercury.
1: Even luisteren of dat inderdaad het goede antwoord is. Ach, heerlijk. Wat een lekker geluid, hè?
2: Ja, zeker. Ja, we vinden het allebei een heel leuke zanger. Ik heb via mijn vriend heb ik hem ontdekt. Dus hij is helemaal blij dat dit het nummer is waarmee ik... Ja, nu aan de lijn hangt.
1: Nou, wat leuk. Dat vind ik een mooi verhaal. Dit is het nummer waarmee je een lekker dinertje voor jullie met z'n tweetjes verdient. Maar het is dus, jouw vriend is dus, en jij inmiddels ook, een echte Freddie Mercury fan.
2: Ja, hij zegt altijd dat mijn muzieksmaak beter moet.
1: Ja.
2: Ik ben altijd alleen maar van de pop. En via hem probeer ik meer een beetje, wat breder de smaak. Dus ik wil een beetje niet mee met de muziek. Ik word wel echt beter, merk ik.
1: Nou, wat goed. En dat je nu uitgerekend met dit nummer hebt gewonnen, dat is hartstikke mooi. Ik ga hem zo meteen draaien, dus jullie kunnen hem lekker hard aan gaan zetten. En ik ga je naam noteren en dan mogen jullie langskomen binnenkort hier voor een diner voor twee bij Plein Café Wilhelmina.
2: Ja, superleuk.
1: Helemaal goed. Ga ervan genieten en bij deze geniet alvast van je avond en van dit heerlijke nummer van Freddie Mercury. Fijne avond.

0: is ongelooflijk, maar de stem van Freddie Mercury is echt... dat voelt gewoon als thuiskomen. Ik vind dat zo bijzonder wat deze man met mij doet. Heb jij dat ook met bepaalde stemmen, Meindert?
1: Ja, thuiskomen. Wat echt. Mooi, hè?
0: Ja, maar zo voelt het oprecht gewoon.
1: Nou, we delen de passie voor de Freddie, hè? We vinden allebei Freddie God in het zingen en in het...
0: Nou, hè?
1: Een van de mooiste, beste mannelijke stemmen en de uithalen. En als artiest delen we gewoon onze voorkeur.
0: Ja.
1: We draaien ook altijd Queen bij de Q.
0: Ja, hè? Dat hoort gewoon. Ja, ja.
1: Wel,
0: en er is zoveel gemaakt. Er is zoveel wat je gewoon graag wil horen.
1: Ja,
0: ja, het is, ik heb dat met geen enkele andere stem op deze manier, hoor. Dat het eigenlijk, wat ik zeg, thuiskomen. Alsof je familieleden hoort.
1: Wat gek, leuk,
0: hè? Ja, het is heel apart.
1: Alsof je broer is. Ja,
0: ja,
1: en dit ging je dus alleen, hè, zonder Queen. Dat is het enige solo-album in 1985.
0: Ja.
1: Iemand My Own zat er ook op. Ja. Dat hoor je ook een beetje. Je mist wel Brian May een beetje, maar dat was een uitvlucht. Hij ging even alleen.
0: Ja, en dat was helemaal... het was een heftige periode, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Een beetje een feestperiode in zijn leven... waarin hij een hoop intense, slechte beslissingen heeft genomen ook wel.
1: Goed. Maar wel een belangrijke periode. En in die periode had je ook Live Aid. Hè?
0: Dus
1: dat zag je eigenlijk in die film Bohemian Rhapsody. Hè?
0: Ja.
1: En bij Live Aid dan besloot hij volgens mij toch weer op terug te komen. Een beetje het einde van de film ook.
0: Ja.
1: Is wel een bruggetje naar de Alphabet Show.
0: Nou, Live maak hem. Loop over de brug. Vertel, wat gaat er gebeuren vanavond?
1: Vandaag is het dus International Humanitarian Day.
0: Ja.
1: Nou, ik heb even geoefend daarop. Hoor.
0: Humanitarian Day.
1: Ja, weet je wat het is? Ja, Bert kwam er mee. Oh ja, dat is trouwens mijn gast. Hij is onderweg, bijna.
0: Hij komt as we speak aanrijden. Dus als je de radio nog aan hebt staan... Bert, we horen je, we zien je, bedoel ik. Jij hoort ons. Ik hoop dat de deur open is, dat hij naar binnen kan. We komen zo open doen, Bert.
1: Maar hij kwam met dit idee, want dat is het inderdaad. 19 augustus, jaarlijkse World Humanitarian Day. En Bert zei, laten we van die artiesten zoeken... die wat voor de mensheid hebben betekend.

0: getekend. Die deden aan filantropische liefdadigheid.
1: Oh, wauw. Ja.
0: Ja, je hebt wel charities, goede doelen, artiesten, zeg maar.
1: Ja.
0: En als je daarin verdiept, die zijn er wel veel, hoor.
1: Nou, gelukkig maar. Want ik vind het, hè, ik bedoel, als muzikant heb je denk ik ook wel een beetje de... Nou ja, je kunt een heel groot publiek bereiken. Dus ja, heb je eigenlijk wel die verantwoordelijkheid om af en toe toch wel iets uit te dragen.
0: Zeker. Ze maken er flink gebruik van. Best wel veel artiesten als je het opzoekt. Of ook misbruik van. Hè. Soms denk ik wel eens, nou ja, ik wil jouw mening helemaal niet horen. Dat ik soms een beetje, hoor. Sommige artiesten denk ik, ja...
1: Wie ben jij dan?
0: Gaan we zingen. Dat even beter dan een mening geven.
1: Ja.
0: Ah, nee, zeker weten. Ze hebben een enorm publiek en daarom mogen ze ook wel eens zo'n beetje anti-oorlogs retoriek krijgen.
1: Ja.
0: Nou, daar hebben we een hele lijst van gemaakt.
1: Jeetje, oké. Okay.
0: Maar we zijn nog aan het krassen en hij in de auto nu, denk ik. Dus mensen mogen helpen, hè, via de bekende Paradise FM-app. De humanitarian is het thema eigenlijk.
1: Oké, nou, ben heel erg benieuwd. Ik verwacht een hele gevarieerde lijst, eerlijk gezegd. Want dat kan natuurlijk alle kanten op.
0: Je mag heel breed denken. Dus een beetje geëngageerde artiesten, politiek bewust, die aan liefdadigheid doen of deden. Stuur maar in.
1: Ja, oké, helemaal goed. Nou, dan draag ik bij deze het stokje over. Ga ik plek maken achter de knoppen hier, speciaal voor jou, Meijnert. En heel veel plezier. Ik zeg bij deze een hele fijne avond met Bert en Meijnert in de Alphabet Show. En dan spreken wij elkaar morgen weer. Dan kruip ik weer op deze plek rond de klok van 4. Tot dan!

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies, maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
5: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Noodgeneratoren van Agreco zijn voor Aqualectra geen optie. Volgens premier Gilmar Pisas zouden ze de stroomtarieven fors verhogen. De gasturbines van CRU moeten uitkomst bieden. Eigenaar Toebase probeert de centrale op het terrein van de raffinaderij binnen 4 dagen weer operationeel te krijgen. De centrale kwam begin dit jaar weer in handen van Toebase. In Wichy is gisteravond een burenruzie uit de hand gelopen. Een 35-jarige vrouw zou benzine over haar buurman hebben gegoten en hebben gedreigd hem in brand te steken. De politie heeft haar aangehouden op verdenking van poging tot moord en bedreiging. Ze zit vast in afwachting van verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn 4,6% meer hypotheken afgesloten dan een jaar eerder. Het kadaster registreerde bijna 217.000 nieuwe hypotheken. De totale waarde was 84,8 miljard euro, ongeveer 8% meer dan in dezelfde periode van 2025. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten gesloten. Farmaceut Moderna werd 178% meer waard naar positieve onderzoeksresultaten voor een mogelijk vaccin tegen huidkanker. De Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq stegen alle drie met 0,2%. Ook daalden de rentes op langlopende staatsobligaties. Het Openbaar Ministerie wil dat bestuurders van trekkers op snelwegen worden beboet of strafrechtelijk vervolgd. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens. Landbouwvoertuigen mogen niet op de snelweg. Een uitzondering kan gelden bij een vooraf aangemelde en goedgekeurde demonstratie. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Het is 7 uur geweest op woensdagavond. Buiten staat een zwoel briesje. Een kanon is af te vuren op de wegen van Willemstad. En op tv is geen drol te zien. Ga er dus maar lekker voor zitten. Tot 9 uur een muzikale reis door het alfabet. Een waar genot voor het gehoor. Een opfrisbeurt voor het geheugen. En een streling van de zintuigen. Hier is uw gastheer, Meindert Manshande.
1: En daar zitten ze dan, hoor, de filantropen van de Curaçaose Radio, Meindert en Bert.
2: Meindert, jongen, weet je hoe goed het is om je weer te zien?
1: Lang geleden, hè?
2: Lang geleden. Hoe was het?
1: Lekker. Ja? Ik ben lekker op vakantie geweest, ja, naar Europa, naar familie en vrienden, maar ook gewoon lekker niks doen.
2: Nou, je bent weer lekker terug, weer lekker vol aan de bak. Dus ook lekker weer aan de Alphabet Show. Ja. Ik heb me toen 2 weken geleden al uitgenodigd, maar toen was ik helaas niet in de gelegenheid om te komen.
1: Toen kon je niet, toen ben ik alleen gegaan. Vorige week mijn grote vriend Johan, die nu
2: was
1: ook luistert.
2: Was hier op vakantie, toch?
1: Was hier op vakantie, ja.
2: En dus ik ben echt compleet vereerd dat ik hier erbij mag zijn. En vandaag op deze dag de World International Humanitarian Day, waarin wij een beetje aandacht gaan geven aan toch wel wat dingen die vind ik belangrijk zijn. En we hebben het over artiesten, we hebben het over bands die allemaal wat hebben gedaan. Of die zelf misschien ook een bepaalde achtergrond hebben in bijvoorbeeld het feit dat zij misschien vluchtelingen zijn geweest ooit in hun leven.
1: Dat mag ook, hè?
2: Dat mag ook, absoluut.
1: Nou, jij kwam met dit thema en ik dacht even van, wat moeten we daar nou weer vinden? Humanitarian Day, dat is goed natuurlijk, 19 augustus, dat bestaat.
2: Nou ja, niet alleen dat, maar ik bedoel, we leven nu ook echt in een periode waar we dat echt goed nodig hebben. Ik bedoel,
1: ja, vind je?
2: We hebben een aantal hele grote earthquakes gehad.
1: Oorlogen, rampen. Ja, ook, zeker.
2: Aardbeving in Venezuela, Colombia. En dan heb je het inderdaad nu ook over oorlog. En dat is echt heftig. Dus let's shed some light on it.
1: Er is een hoop aan de hand in de wereld.
2: Let's get some artists and bands that sing about it or have been through it or...
1: Nou, maar dat dacht ik dus. Het is een mooi onderwerp. Maar ja, ik vind maar eens artiesten. En ik moet toch een beetje graven. Ik kan wel denken aan Bob Geldof en zo. Met zijn Live Aid-achtige dingetjes en zo. Ja, ja. Maar als je googelt, dan vind je dat heel veel artiesten... Ja, doen toch wel aan charity en aan goodwill.
2: Ja, of die zijn bijvoorbeeld ambassadors voor de UNHCR. Dus
1: ja,
2: er is heel wat te doen. Er zijn ook natuurlijk bijvoorbeeld... jullie hadden het net over Queen.
1: Ja.
2: Freddie Mercury, die is een vluchteling. Ouders die hebben dus de oorlog in Zanzibar hebben ze gevlucht. Zijn naar Engeland gegaan. Dus ja, om een voorbeeld te geven.
1: Nou, dan doen we Freddy bij de letter Q van Queen.
2: Ik zou zeggen doen.
1: Ja. En bij de A?
0: De A van...
1: Doen we Alicia Keys. Want weet je, zij is co-founder van de Keep a Child Alive Foundation. Voor families aangedaan door HIV.
2: Ja.
1: Nou, bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld.
1: Wist ik niet.
2: Ga maar richting de North Sea Jazz. Heb je er daarom ook even op het lijstje.
1: Ik vind het gewoon een prachtige vrouw.
2: Helemaal eens. Ja.

0: 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. De B van
1: Bob Dylan.

0: Natuurlijk Bob Dylan. En hij heet eigenlijk Robert Zimmerman. Dus hij heeft denk ik familie hier op het eiland, Bert.
1: Zimmerman.
0: Ja, dat komt ook vaker voor op het eiland. Ja, dat wist ik niet dat Bob Dylan familie hier had.
2: Curaçaose roots.
0: Nou ja, dat zal wel niet, hè?
1: Nou, waarom niet?
0: Nou ja, weet ik niet. Ik heb nog nooit gehoord dat hij hier is geweest. Bij zijn familie. In Bokasami. Daar komen de Zimmermannen vandaan. Hij heeft de Nobelprijs voor de literatuur ontvangen. Een paar jaar geleden. Omdat hij zulke mooie liedjes maakt. Zulke mooie teksten. En we hadden het net over wat betekent het eigenlijk Blowing in the Wind, Bert. Weet jij dat?
1: Ja, een beetje water naar de zee brengen.
0: Ja, zoiets, hè? Een beetje zinloos. Ja. Ja. En dat deed hij natuurlijk, omdat hij stelde eerst allemaal vragen. Waarom gebeurt het Vietnam en zo in die tijd? Burgerrechten, bla bla bla. Nou ja, het antwoord is gelijk zinloos, jongens.
1: Blowing.
0: Ja. Typische, wat? Blowing? Ja.
1: Blowing in the wind.
0: Ja, dat dus.
1: Of heb jij een andere blowing in gedachten?
0: Nee.
1: Ik dacht ik al.
0: Maar ik besefte net pas dat net. Ja, toch. Dat hij dus blaasde tegen de wind. Ja, dat moet je niet doen. Geëngageerde artiesten vanavond in de Alphabet Show, Bert.
1: Ja.
0: Geëngageerd.
1: Geëngageerd. Wat betekent dat?
0: Nou ja, dus betrokken. Dat je dus echt gaat voor de onrecht in de wereld. En daarom ben je humanitair menslievend eigenlijk wel.
1: Nou goed, ik bedoel, ik heb dat altijd gewaardeerd trouwens. In de tijd dat ik in Nederland woonde.
0: Ja.
1: Hoe in Nederland, als er een ramp is ergens, hoe betrokken de Nederlander is. En
0: dat is best
1: hoe
0: groot
1: ze zijn
0: ja.
1: met bijvoorbeeld het geven en dergelijke.
0: Ja, want Giro 555 gaat meteen los
1: ja,
0: altijd.
1: Ja, van. En ik heb dus daarvoor heb ik jaren in Amerika gewoond. En er wordt heel veel gezegd, heel veel van. Maar puntje komt op paaltje, vond ik de Nederlander toch wel wat slagvaardiger.
0: Ja, Amerikanen hebben dat niet zo. Ja, die denken van, ja, los het maar zelf op. Of,
1: nou,
0: van mij doen ze wel heel veel aan fundraising, toch?
1: Jawel, maar ik vond altijd dat. Ik bedoel, er is bijvoorbeeld de American Peace Corps. Dan gaan ze echt ergens naar een rampgebied toe en dan gaan ze helpen. Dat portemonnee opentrekken, dat vond ik wat minder bij de Amerikanen.
0: Oh, oké. Okay. Nou, er is wel verschil tussen Amerikaans en Nederlanders. En wat ben jij, meer Amerikaans of meer Nederlands?
1: Ik ben meer Curaçaos.
0: Ja, hartstikke goed. Curaçao. Onze Bert, hij is er weer. Fijn. Leuk dat je er bent. Vanavond een Alphabet Show. We gaan de vaste items doen. We doen mijn smelige moppetrommel om 8:30.
1: Daar kijk ik naar uit.
0: Dat begrijp ik. En om 7:45 hebben we een gedicht. Heb jij iets verzonnen, Bert? Je hebt nog een half uur.
1: Okay.
0: Dan hebben we rond 8:00 de Hemelshelden. Kijken we ons terug wie ons ontvallen is afgelopen week in de muziek.
1: Er zijn wel wat grote ontvallen hoor. Waarom?
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Ja. Nou, eentje gisteren.
1: Ja.
0: Die hè?
1: Ja.
0: Ja, die drummer hè?
1: Ja.
0: Ja. En voor de rest verklappen we nog niks. Maar we hebben ook de Alphabet. Dat zijn twee liedjes die te maken hebben met humanitarian. Nou, eigenlijk een beetje. Het zijn benefietconcerten. Hè? Waar we uitgekozen hebben.
1: Ja, we hebben twee liedjes uitgekozen die volgens mij echt de humanitarian songs waren van de tijd. En er zit er wel een jaar tussen, nou een paar maanden tussen.
0: Eigenlijk. Nou, het is eigenlijk vlak bij elkaar, ja, maar twee verschillende landen, ja. Jij koos voor Amerika, denk ik, en ik koos voor Engeland.
1: Ja, klopt.
0: Nou,

0: USA for Africa. We waren allemaal onder de indruk van, nou ja, wat er gebeurde in Ethiopië, Afrika in die tijd.
1: Ja, zeg ik dan. Gigantische hongersnood wat zich plaatsvond in die tijd.
0: Ja.
1: Voornamelijk in Ethiopië, maar eigenlijk in heel Afrika.
0: Ja, in heel Afrika. Dus moest er een lied komen voor om geld in te zamelen. Maar dat is ook gebeurd bij Kamp Beinders.

0: Want in Engeland had je Band-Aid. En dat was dan misschien rond kerst, dat zal wel. Dit is trouwens een kerstnummer die we hier in augustus misschien gaan draaien... als je op Kambeinder stemt.
1: Ik vind allebei vind ik wel eigenlijk leuk. Volgens mij moeten gewoon Kambeinder gelijk gaan vandaag.
0: Ja, vind je. Maar ik ben gewoon ook benieuwd wat de luisteraars willen. 675-1031, dat is het WhatsApp-nummer. Daar kan je op appen. Welke wil je helemaal horen? Bij de letter X gaan we hem draaien. USA for Africa of Band-Aid.
1: Dat kunnen we mensen ook uitnodigen om liedjes om te sturen naar
0: cijfers. Ja, dat mag ook.
1: 675-1031. Ja, we hebben het over. We hebben het vandaag over World Humanitarian Day. Dus bijvoorbeeld liedjes die over humanitaire crisis hebben gehad. Of misschien artiesten die zich heel erg...
0: engageren.
1: Gerangeerd voelen.
0: Politiek betrokken.
1: Politiek betrokken of hoe dan ook. Sociaal betrokken.
0: Ja, sociaal.
1: Maar ook bijvoorbeeld artiesten die bij wijze van zelf... aan de andere kant van de tafel zijn geweest. Dus bijvoorbeeld vluchtelingen.
0: Vluchtelingenartiesten, ja.
1: Artiesten bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Wist jij trouwens, Bert, dat Coldplay 10% van hun inkomsten... sinds het begin al besteedt aan liefdadigheid?
1: Dat wist ik.
0: Oh, dat wist je?
1: Ja.
0: Ja. Nou, daar moeten ze draaien bij.
2: De C van
0: Coldplay. En dit is een van hun mooiste, toch?
1: Oh, fiction.

0: Zandvoort en Friends presenteren de Alphabet Show. De D van
1: Dolly Parton.

0: fijn. Dat was met de letter D, Dolly Parton. Keertje geen 9to5 of Jolien, maar ja, Coat of Many Colors.
1: Heel mooi.
0: Ja, dat gaat dus over een coat, dat is een jas of zo, hè?
1: Ja, dat is een jas.
0: Met verschillende kleuren en die dus door allerlei lappen bij elkaar gehecht zijn door haar moeder. En ja, dat was uit armoede. En Dolly Parton was ook eigenlijk wel echt een activiste, hoor.
1: Nee, absoluut. En zij kwam ook uit een bepaald milieu van armoede. En
0: van armoede,
1: ja. Ze heeft best wel ook heel veel gedaan voor niet alleen maar haar staat, maar heel veel van die zuidelijke steden.
0: Ja.
1: Waar je... Zij was voornamelijk heel erg actief met literacy.
0: Ja, geletterdheid, hè. Daar streed ze voor.
1: Daar streed ze heel erg voor. Ze zorgde ervoor dat heel veel schooltjes, bibliotheekjes... voor kinderen dan voornamelijk boeken kregen.
0: Oh ja, ja. Millions of books for children. Ja, klopt. Ja. Voting rights.
1: En behalve dat, ik bedoel, Dollywood, hè?
0: Een Dollywood.
1: Ben je er ooit geweest?
0: Met medical research is ze ook. En disaster recovery. Nee, Dollywood, nee, dat is een pretpark. Maar jij bent ook niet geweest, hè?
1: Nee, ik ben er wel langs gereden.
0: Nou ja, waarom ging je niet naar binnen?
1: Het was iets van 2 uur 's nachts of zo. En
0: oh,
1: ik moest ergens
0: naartoe. Dan is het dicht. Maar het lijkt me wel geinig. Maar het is eigenlijk toch een soort pretpark, of niet?
1: Het is een soort pretpark, ja. Het lijkt mij inderdaad ook heel erg geinig. Nee, ik was een keer aan het rijden van het zuiden van Amerika. Dan ging ik helemaal naar het noordoosten.
0: Oh ja.
1: En ik moest er zo snel mogelijk zijn. Dus ik heb gewoon door de hele avond door.
0: Ja, dat
1: lijkt me ook best leuk, trouwens.
0: Wat ze doen in Amerika.
1: Leuk.
0: Ja, ja. Nee, en dus dan draaien ze in het pretpark de hele dag Jolien, of niet?
1: Ja, ik heb geen
0: door die boxjes. Ja, ik was laatst in Euro Disney en daar draaien ze altijd ook gewoon muziek aan elk boxje, hè, waar je voorbij loopt. Elke 10 meter van het boxje. Nou ja, ja, Disney. Dat is een soort, ja, hoe zegt dat, ervaring, hè?
1: Hoe vond Maya het?
0: Ja, natuurlijk. Wat dacht je?
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Hoe vindt een meisje van 9
1: daar
0: Disney?
1: Doen we dat voor.
0: Ja. Dit is de Alphabet Show, de Humanitarian Day Edition. Vandaag 19 augustus. We eren de hulpverleners die hun leven wagen of verliezen zelfs tijdens oorlogen en rampen. Dat is eigenlijk de officiële dag die we doen. Maar ja, in de muziek heb je dus filantropische artiesten nodig die doen aan liefdadigheid, politiek activisme of zelf vluchteling waren. En die zoeken we vanavond. En stuur maar in, 675-1031. Dan zetten wij ze op alfabet voor je. Ja, als ik zeg de oprichter van de AIDS Foundation in de jaren 90, een echte HIV-AIDS-filantroop, dan zeg jij natuurlijk...
1: Elton John.
0: Ja, ja. Nou, zullen we dan even een van zijn bekendste draaien?
1: Nou, ik zou zeggen toen, maar dat doet hij ook dus... Sorry, ik kom niet uit mijn woorden.
0: Geeft niet.
1: Elk jaar heeft hij dus die Oscar... Gala, hè? Dus nadat de Oscar Awards zijn geweest,
0: ja,
1: is de bekendste feest. Want gaan overal in Hollywood zijn er dan feesten,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: En de bekendste feest is die van Elton John. En dat is voornamelijk om geld op in te zamelen voor AIDS-causes.
0: Dat doet hij nog steeds.
1: Dat doet hij nog steeds.
0: Al 30, 35 jaar. Ja, voor echt voor mooi. Ja, gaan we ook een mooi lied van hem draaien.
2: De E van
0: Elton John.

0: Lilyfoto.
1: Nou, dit soort titels mag je niet te hard noemen. Hè. Zeker niet als er kinderen bij zijn. Dat was met letter F, F-U, van Lily Allen, Britse zangeres. En ook een is zij ook een beetje politiek betrokken? Ja, dat is ze. Niet alleen omdat dit nummer was natuurlijk tegen George W. Bush gericht.
2: Wow.
1: Ze roepte tegen hem. Maar ze was ook actief voorstander van de Labour-partij in Engeland. En daarvoor... ze zong eigenlijk gewoon politiek.
2: Mm.
1: Veel. Zingen, song. Ja, verder ken ik haar niet zo, hoor. Jij, Lily Allen?
2: Nee. Ik ken volgens mij 2 of 3 nummers. Dat is 1 van ze die ik ken van haar.
1: Ja.
2: Maar ik wist niet dat zij zo politiek bevlogen was.
1: Nou, dit was tegen George W.
2: Ja. En ik dacht dat ze het had over een of andere vriend of zo.
1: Nee, nee. Wanneer woonde je in Amerika? In de tijd van George W? Of daarvoor, hè?
2: Ik woonde daarvoor. Ik woonde in Amerika in de tijd van Bill Clinton.
1: Billy was jouw president.
2: Ja. Billy was mijn president en ik heb net het einde van George Bush, de vader.
1: Oh, die vader nog?
2: Ja.
1: Nou. En wie is je volgende?
2: Billy Clinton natuurlijk.
3: Ja.
2: Saxophone player.
1: Ja, dat deed hij wel. Ja. Maar hij deed nog wel meer, Bert.
2: Oké. Okay.
1: Nee. Nou,
2: hij niet. De andere die speelde. Anyway.
1: Ja, dat is wel van alles, ja.
2: Ja, precies.
1: Nou, we zoeken een beetje politieke activisme in de liedjes. Of artiesten die zingen voor het goede doel. Die voor armoede en rampen zingen. Of zelf uit benarde posities zijn gekomen. In de Alphabet Show is het met de battle, Bert.
2: Met de battle?
1: Ja.
2: Heel eerlijk?
1: Ja.
2: We hebben geen reacties gehad nog.
1: Wat? Dames en heren, wel wakker worden. Dit is de Alphabet Show. Je moet reageren. We zijn live, we zijn interactief. 675-1031. We hebben Kamp Bert versus Kamp Meijndert vanavond. En we gaan hem draaien bij de letter X. Nu doe ik het even op volgorde van uitkomst. In 1984, zei je net, hè, kwam Kamp Meijndert uit. Hey!

0: lekker. Let's Start Giving, dat hebben Michael Jackson en Stevie Wonder en wie heeft het allemaal georganiseerd gedacht.
1: Ja,
0: en
1: dat heeft inderdaad Stevie Wonder. Michael Jackson heeft hem geschreven. Volgens mij Quincy Jones heeft hem gearrangeerd.
0: Oh ja, ja, die zie je ook in die clip.
1: En Stevie Wonder die heeft er inderdaad ook heel actief aan meegeholpen. Die heeft Bob Dylan zover gekregen om goed te zingen.
0: Oh, dat is
1: zijn
0: wel knap.
1: Zijn deel vooral goed te zingen.
0: Oh ja, ja, dat was
1: schijnbaar kan Bob helemaal niet zingen.
0: En, dat kwam uit die documentaire, toch?
1: Dat kwam uit die documentaire.
0: Dat heb jij gezien, ja, ja. Dat kostte een halve dag om hem te laten zingen. Maar wil je dit nummer helemaal horen, stem dan op Kamp Bert. Want dat is natuurlijk ook, ja, dat kwam dan in de zomer daarna als een soort antwoord op Band 8 uit, denk ik.
1: Ja, misschien. Ik weet niet of het echt een antwoord was op Band 8. Maar in ieder geval,
0: wij doen het ook.
1: Heeft het wel inderdaad. Ja, Michael Jackson is altijd een beetje bevlogen geweest met sociale
0: ja, zeker.
1: Thema's.
0: Die kan je ook zeker aanvragen vanavond nog. Michael Jackson, alles van hem mag natuurlijk, want hij deed ook mee aan liefdadigheid. Nou, 6751031. We gaan dus wel de poll nu openen en bij de letter X gaan we hem draaien. Bij de G hebben we een man die streed voor vrede, gelijkheid en verzoening in al zijn liedjes. En dat is ook heel mooi. En dit nummer is tegen mishandeling en misbruik geschreven. Weet je wie het is?
1: Robert?
0: Ja, en ja.
2: De G van
0: Get Up, Stand Up. Oftewel Bob Marley.
1: En The Wailers.

0: en tentoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De H van...
1: Happy birthday, Mr. Martin Luther King.
2: Stevie Wonder.

0: Ja, het wordt vaak op verjaardagen gedraaid. En als je in een restaurant zit en je krijgt die sterretjes met je bij dessert... Ja. Dan gaan ze dit heel hard door de boksen laten schallen.
1: Hij heeft dit gezongen op Beyoncé tijdens het Curaçao North Sea Jazz Festival.
0: Echt? Wie? Beyoncé of Stevie Wonder?
1: Stevie Wonder.
0: Die zong het?
1: Die zong het.
0: Voor Beyoncé?
1: Tijdens het Curaçao North Sea Jazz Festival. Toen zei hij van, dames en heren, ik zing dit voor een vriendin van mij. Oh. Beyoncé. En begon hij ermee.
0: Dat is wel grappig, maar eigenlijk was het bedoeld voor Martin Luther King, wat je net zei.
1: Eigenlijk bedoeld voor Martin Luther King. En dit is trouwens ook een man die zo erg bevlogen is.
0: Dat sociaal, is ook zo.
1: Maatschappelijk. Ja. Echt ontzettend veel heeft gedaan. Niet alleen maar voor Amerikanen, maar ook gewoon buiten Amerika. Ja. En dat blijft doen op zijn oudere leeftijd.
0: Maar vooral burgerrechten toch?
1: Voornamelijk burgerrechten. Daar heeft hij echt heel veel voor gedaan.
0: Nou, en dankzij hem is dus die dag gekomen van Martin Luther King Day. Daar hebben we ook een keer een programma over gemaakt.
1: Dat klopt.
0: En Reagan. En die heeft dat dan toegestaan in de jaren 80.
1: Maar hij heeft ook best wel veel gedaan voor apartheid, hè?
0: Oh ja. Ja, dat is waar, ja. Hey, het is 7:15 geweest. Dan is het meestal tijd voor een gedicht. En het gedicht, ja, dat lijkt me wel leuk als het een beetje in dit thema is, Bert.
1: Oké.
0: Okay. Heb je er zin in?
1: Heb je er een muziekje voor?
0: Ja, dan is hier Bert's, wat was het ook weer? Bronstige bedenksel.
1: Nee, dit

0: stel je voor, geen bezit meer. Ik vraag me af of jij dat kunt. Geen reden voor hebzucht of voor honger. Een broederschap van de mensheid. Stel je voor dat alle mensen de hele wereld met elkaar delen. Je kunt zeggen dat ik een dromer ben. Maar ik ben zeker niet de enige. Ik hoop dat jij je ooit bij ons aansluit. En dat de wereld één geheel zal zijn.
1: Ja, ja, natuurlijk.
2: De I van
1: Imagine. Mooi, Bert. Mooi.

0: tot 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM.
1: De J van Juanes met La Camisa Negra.

0: Oh. Hij komt uit Medellín. Juanes met de letter J. Of met de letter G dan, hè? Ja, het zit op het Spaans, hè?
1: Juanes.
0: Juanes.
2: En waarom hebben we hem op de lijst?
0: Nou, hij heeft de stichting...
2: Hoe heet zijn stichting?
0: Mi Sangre.
2: Mi Sangre.
0: Mi Sangre, ja, jij bent Spaanstalig.
2: En wat doet zijn stichting?
0: Nou, die behartigt de belangen van de overlevers van landmijnen. Ja, de Colombiaanse burgeroorlog is eigenlijk al tientallen jaren bezig geweest. En misschien nog een. Dus af en toe vlamt het op met de vark en zo. En al dat, ja, jij kent dat beter dan ik. Hij was voorvechter voor vrede dus. En, maar die Colombiaanse burgeroorlog is ook een mix tussen communisme natuurlijk. Amerika ging zich ermee bemoeien.
2: Ja.
0: En dan far right, far left.
2: Ja.
0: En er kwam ook nog even de drugs tussendoor.
2: Kan je dan aangaan?
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Beschrijf ik het zo goed?
2: Ja, ik denk dat het oorspronkelijk is het gewoon eigenlijk een politieke beweging tussen links en rechts.
0: Ja.
2: En het is voornamelijk. En toen is het op een gegeven ogenblik uitgebuit door bijvoorbeeld de Amerikanen, de Russen. En toen op een gegeven ogenblik ook door dat hele drugsgebeuren.
0: Ja.
2: Hebben die partijen zich daardoor laten uitbuiten. Maar het is in de basis is het inderdaad links tegen rechts.
0: Ja,
2: en dat is al tientallen jaren zo.
0: Ja, het is wel wat rustiger nu, toch? Wat dat betreft, denk ik. Colombia is echt wel booming en het gaat beter.
2: Ik geloof dat het de afgelopen 20 jaar, 30 jaar wel veel beter gaat. Maar het zit nog. Hè, omdat bijvoorbeeld de FARC bijvoorbeeld wordt nog steeds een beetje door de drugsbendes gerund, right?
0: Ja.
2: Dus dat is een beetje de sterke arm van de drugsbendes. Dus
0: zolang drugs blijven. Maar in sommige landen gaat beter dan andere. Mexico moet je nou niet zijn in op sommige plekken.
2: Ja, precies. Maar anyway, waar gaan we het nu over hebben?
0: Nou, gewoon, het is 3:08. Dat betekent, we gaan lekker door met het RK. We zoeken vanavond op de Humanitarian Day. Hè? Dat is jouw thema, Bert. Jij had het verzonnen.
2: Ik had het verzonnen. Nou, ik had het voorgesteld.
0: Ik vond het mooi. Leuk, want het gaat gewoon om artiesten die geëngageerd zijn.
2: Geëngageerd zijn.
0: Ja, die dus doen aan liefdadigheid en zo. Of die ook bezig waren met politiek. Je kan insturen, 675-1031. Het is ook een nieuwe app. Heb je die al gedownload, Bert?
2: Die heb ik niet gedownload. Die moet ik ook doen. Heb jij hem al gedownload?
0: Ja, Paradise FM. Gewoon in de Android of hoe heet zoiets.
2: Of in de Apple
0: Play Store. Ja. Doe maar.
2: Okay.
0: Want dan kan je ook rechtstreeks met Bert appen vanavond. Leuk, hè?
2: Dat gaat via de app.
0: Nou ja, en ja, daarom.
2: Wow.
0: Jij antwoordt gewoon zo terug.
2: Ja, het is diep.
0: Hey, de Katy Perry. Die heeft de award gewonnen, de UNICEF Audrey Hepburn Humanitarian Awards. Nou, dan heeft ze heel veel voor UNICEF gedaan, lijkt mij.
2: Nee, zij heeft inderdaad wel heel veel voor UNICEF gedaan. En zij is echt een van de meest actieve ambassadeurs die ze een jaar hebben gehad. Dus zij moet wel op deze lijst.
0: Oké, dan draaien we haar bij de letter.
3: De K van
2: Katy Perry. En wacht even, Fireworks?

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show. De L van
1: Lady Gaga.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.